0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. En langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen potje Pim Pam Pet met tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.

0: ben Ria uit Zandvoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
0: Met een reken, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
2: De duizend.
0: Nummer 200.
2: Silence is gone.
3: Nummer 299.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
5: Het elftal van de week.
3: Nummer 11.
0: Nummer 7.
3: Nummer 2.
6: Wat heeft je ooit gezien?
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
7: Bij NH.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 6:00.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: zaterdag.
1: Helemaal.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
5: Nick Velderman. Da,
0: pak mij. Helemaal NH.
6: Waar het regent en het regent.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH.
7: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
0: Helemaal NH.
3: NH.
0: Zaterdag
8: van 5 tot 7
0: op de radio bij NH.

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Trudy uit Graft.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Banne uit Amsterdam.
3: Ik ben Vincent uit Schorrel.
4: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
5: Ik ben Peter uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosala-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid van Khamenei duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels wel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTW Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Vers aan tafel, vers aan tafel.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
12: Vers
13: aan tafel.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers aan tafel!
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: De liefde hebben we het dan over. Ja. Dit is NH, goedemorgen. Casey en de Sunshine Band waren dat hier met Keep It Coming Love.
1: Ja, daar zijn
0: we weer. Het is weer een weekend. Het weekend is begonnen. Vol dingen om erop uit te gaan. Tips om erop uit te gaan, die krijg je hier in de agenda. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10. Komt eruit de speakers van je radio of je televisie, op welke manier dan ook. Gezellig, toch? Kopje koffie erbij, nog even een beetje wakker worden, want het is nog wel een beetje vroeg voor in het weekend. Maar oké, vandaag op 4 juli bestaat de Verenigde Staten dan officieel 250 jaar. Ja, toen is de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. En dan zal ik meteen even zoeken, hoe lang bestaat Nederland dan al onafhankelijk dan, hè? Nou, dat is dan sinds 1588. Dat is wel even een klein verschilletje, lieve mensen. Maar goed, vandaag dus 4 juli, de 4th of July. Dat zat vanmorgen in mijn hoofd. Dacht ik, moet toch even uitzoeken. Dat was er ook alweer op die dag. Nou, 250 jaar Amerika. Vandaag in de agenda zit best wel wat muzikale dingen in. Bijvoorbeeld gewoon een huiskamerconcert. Nou, gewoon. Is heel gezellig, lijkt me. We hebben een boekenmarkt en een zomeropenstelling van de Oosterkerk in Hoorn, bijvoorbeeld. Samantha die gaat het water op, onze agenda-verslaggever. En het is een kunstweekend bij Old School in Burgerbrug. Mij betreft kan er nog wel meer bij via de app, bijvoorbeeld op 088-850-5152. Bellen kan op datzelfde nummer en de voicemail inspreken, dat kan ook. Nou, dat zijn alvast een heleboel dingen, veel informatie. Laten we eerst even rustig beginnen met Jan Visser. Met het weerbericht natuurlijk. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, welkom in de agenda. Wat ik altijd roep is natuurlijk, nou, ga er lekker op uit. Ga lekker naar buiten. Je kunt ook gewoon een wandeling maken. Je hoeft niet altijd naar iets toe wat georganiseerd is. Maar in ieder geval eens even, als het kan, er lekker op uit. Maar ja, dan wil ik wel een beetje dat er fijn weer bij is, Jan. En dat, daar weet jij alles van. Is er een beetje fijn weer? Dat is natuurlijk gekleurde iets natuurlijk. Maar ja, wat denk jij?
2: Ja hoor, het ziet er voor vandaag best wel goed uit. We hebben te maken wel met een front boven de Noordzee dat naar het oosten trekt. En dat veroorzaakt vandaag soms wat regen in het noorden van het land. En dan bedoel ik specifiek vooral het Friesland en Groningen. Maar bij ons blijft het waarschijnlijk vrijwel overal droog. Misschien in de Noordkop een heel eventjes een beetje wat gemiezer. Maar meestentijds gewoon, of op de meeste plaatsen dus droog. Wel wat wolkenvelden over het noorden van de provincie. Op dit moment zit de Noordkop toch aardig in de bewolking, Wieringen ook. En dat geldt ook voor Texel. En in de rest van de provincie, het midden en zuiden, schijnt de zon. En het beeld voor vanmiddag is geregeld zonneschijn, maar soms ook wat bewolking. Temperatuur is op veel plaatsen inmiddels al opgelopen naar rond de 20 graden. Uiteindelijk wordt het in het noorden van de provincie 21, 22 graden. En elders wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Hoogste waarden in de Haarlemmermeer, regio Amsterdam en het Gooi. En de wind die waait meest matig en die komt uit het zuidwesten, later uit het westen, en kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. Nou, morgen, Marcel, blijven fronten een beetje hangen boven ons land. En dat betekent dat er vrij veel bewolking zal zijn. Niet de hele dag door somber weer, soms ook een beetje zon, maar overheersend bewolking. En heel af en toe kan er ook een beetje regen vallen. Het zal niet veel zijn. En dat drukt wel de temperatuur wat, 19 tot 20 graden in het, langs de kust. En elders 21 tot 22 graden. En de wind die is niet sterk, zwak tot matig uit het westen. Nou, volgende week verandert er niet zo heel veel. Het blijft een paar dagen wat lichte wisselvallig weer. Vooral op dinsdag zijn er wat grotere neerslagkansen. Temperaturen 21 tot 22 graden. En dan vanaf midden volgende week komt het zomers weer terug. Oh. Onder invloed van hoge druk.
0: En wat is zomers? Dus boven de 22 of zo?
2: Nou, in ieder geval droog, zonnig. En temperaturen die vanaf de tweede helft volgende week, met name vanaf donderdag, weer boven de 25 graden gaan
0: uitkomen. Oh, toch wel. Ja. We gaan toch weer die kant op.
2: Ja, nou, het is wel zo dat er zit ook in het zuidoosten van Nederland weer tropische temperaturen aan te komen. Maar een extreme hitte, zoals we dat een week geleden hebben gehad, dat lijkt er niet in te zitten.
0: Voorlopig niet.
2: Ja. Nee, ja, dan, dus, dan heb je op vakantie, maar dan doe je ook helemaal niks meer.
0: Hè? Nee, dat is waar. Nou, ja, dus sommige mensen zijn ook gewoon in Nederland op vakantie, een tentjes op de camping en zo. En dat is toch wel lekker als het net even boven die 22 graden is, toch?
2: Ja, dat wel, ja.
0: Dat is op zich wel even lekker. En de komende dagen is dan, dat kan 's morgens nog wel een beetje frissie-pissie zijn. Dus dan moet je wel even op beducht zijn als je op de camping staat.
2: Ja, dat wel. Maar het is niet, niet echt, echt hele lage temperatuur, dat niet.
0: Nee, dat niet. Nou, Jan, we zijn helemaal bij. Over een uurtje hebben we weer een afspraak hier in de agenda. Dan even een kopje koffie intussen, denk ik, toch? Of niet?
2: Ja, hoor.

0: Ja. Doe maar even een kopje koffie. Doe ik dat ook even, dan gaan we nog een liedje draaien. En dan ga ik eens even bellen over een Amsterdamse band met nieuwkomers. Nou, geen idee. Je houdt ook van muziek, toch wel?
1: Ja, wel hoor. Ja, ja.
0: Nou ja, misschien zit er iets voor je tussen.
1: Oké.
0: Tot straks.
1: Tot straks, Marcel.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: wist het. Taylor Swift was dat hier op NH. En I knew it, I knew you in de agenda. 17 minuten over 8. Laten we eens even rustig beginnen.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
0: De voicemail van de agenda. Hoe werkt het ook alweer? Nou, organiseer je vandaag iets, of morgen mag natuurlijk ook. Dan spreek je gewoon een berichtje in op de voicemail. En dat is het nummer 088-8505-707. 088-8505-707. Spreek je maximaal een minuutje in. Dan zenden we dat uit hier op de radio. En dat klinkt dan ongeveer zo.
2: Goedemorgen. Mijn naam is Mientje Leegwater van de Kunsttuin in Winkel. Vanmiddag, zaterdag 4 juli om 3:30... bent u van harte welkom bij het zomerconcert van Winkels Harmonie in de Kunsttuin aan de Limmerschouw in Winkel. De Kunsttuin is gemaakt door Ger Leegwater. Hij is er al ruim 40 jaar mee bezig. Het is een park vol met fantasiegebouwen en met heel veel beelden. Waaronder een spin, een kikker, een cobra en nog veel meer. Dit is het decor van het zomerconcert van Winkels Harmonie. Een middag waar muziek en fantasie samenkomen tussen al die bouwwerken van Ger. Het is een verrassend programma met rock, swing en mysterieuze klanken. Laat u meenemen in een muzikale ontdekkingsreis door een plek waar fantasie tot leven komt. Ik hoop dat u komt vanmiddag. Dit is Van Mientje. Tot ziens!

0: Faya Condios op NH met de Heading for a Fall.
1: De agenda.
0: Nou, hier in de agenda pak je de agenda er maar bij. Schrijf hem maar vol met de tips om erop uit te gaan. Er is namelijk een zomerzolderverkoop in Sint-Dioba-klooster. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar dat bestaat gewoon. Ze gaan namelijk hun gastenverblijven verduurzamen. En dat vraagt grote investeringen en opruimen van de huidige gebouwdelen. Er komen dan heel wat spullen tevoorschijn uit lang gesloten kasten en ongebruikte kamers. En die spullen willen ze graag een tweede leven geven. Dus vandaag hebben ze daar een soort zolderopruiming. Wat kun je daar vinden? Verschillende muziekinstrumenten, een verzameling gereedschap, meubels, kleden, wandtapijten, mozaïeksteentjes, zijde, wol en vlas. Een thee en lekker staat er ook nog bij. En nog veel meer. Het Lioba-klooster, dat vind je in Egmond binnen, aan de Heerdeweg nummer 85. Vandaag is die zolderverkoop. Het begint om 10 uur en dat duurt tot 4 uur hedenmiddag. De zolderverkoop dus van het Lioba-klooster aan de Heerdeweg 85 in Egmond binnen. Ik ben benieuwd wat er van die zolder komt. Ben je toch wel nieuwsgierig naar geworden? Dus ik wel. Dan is er een havenfeest in Middenmeer vandaag. Vanaf 2 uur tot 8 uur in de avond. Je kun je genieten van gezellige braderie, live muziek, foodtrucks, diverse activiteiten aan de haven daar. Nou, het is een kleinschalig feest, dus niet gigantische podia en dat soort dingen. Maar juist wel gewoon gezellig om doorheen te struinen. Hier staat voor jong en oud. Dat is mooi als dat erbij staat. Het havenfeest Middenmeer. Als je daarop zoekt, op Google bijvoorbeeld, dan kom je er wel. Misschien ook wel een leuke tip om vanmiddag even naartoe te gaan. Tussen 2 uur vanaf vanmiddag, tussen 2 uur en 8 uur vanavond. Eens even zien, hebben we nog iets van? Ja, zomer op het plein hebben we het vorige week nog over gehad. Maar in Alkmaar is het gewoon de hele zomer feest op het Canadaplein. Vandaag bijvoorbeeld om 8 uur verzorgt daar een soort Fleetwood Mac tribute band de muziek. Dat is allemaal gratis, hè? Dus dat is het leuke ervan. Als je bij het Canadaplein in Alkmaar gewoon aankomt lopen, dan zie je het allemaal gebeuren. Dan hoor je het ook allemaal gebeuren. En dat maakt deel uit van die zomerconcerten daar op het plein. De website in alkmaar.nl, daar vind je alle informatie op wat betreft bijvoorbeeld zomer op het plein. In alkmaar.nl.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda. NH. Zaterdag.
2: Helemaal.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH.
6: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
7: Maar het regent en het regent.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Helemaal NH.
8: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
1: Helemaal NH.
5: NH.
1: Zaterdag.
9: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij

0: De Beach Boys op NA. Voelt goed, hè? Heerlijke muziek. Good Vibrations was dat.
1: NH, de agenda.
0: Nou, we noemen de reddende engel aan de lijn voor deze ochtend. Dat is Kok. Kok, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want ik had heel hard aangekondigd aan het begin van de uitzending dat ik zou bellen over een bepaald onderwerp. Ja, neem diegene niet op. De telefoon staat zelfs helemaal uit. Ik denk, oké, je hebt nog even nagekeken of de afspraak wel klopt. Jawel, dat stond allemaal keurig genoteerd. Maar ja, dat kan gebeuren, vergeten. En toen belde jij, dus ik dacht, nou, hupplakee. Je hebt ruim baan, je kunt 3 kwartier volpraten, Kok.
2: Nee. Daar heb ik gewoon mazzel, toch?
0: Je hebt gewoon mazzel, hoe mooi is dat? Waar wil je het met ons over hebben?
2: Nou, ik heb een galerie in Ursem. En die gaat vandaag weer open. Ah. Ik ben 4 maanden in het jaar open. Mm-hmm. En dan heb ik steeds nieuwe kunstenaars.
0: Ja, prachtig.
2: En ik heb nu wel hele leuke kunstenaars, want ik heb Jormi Abouzaki. En die maakt talige kunstwerkjes. En het zijn tegeltjes met hele humoristische teksten erop. Het is echt heel grappig.
0: Dus niet gewoon de tegeltjes die wij kennen met de tegelwijsheden erop, maar gewoon net even wat anders.
2: Nee, dit is echt heel leuk, ja. Okay. Heel kunstzinnig, ja.
0: Kunstzinnig,
2: ja. En dan heb ik nog Rien de Bruin. En Rien de Bruin die heeft in de Amazing Stroopwafels gespeeld.
0: Kennen we.
2: Ja, en die is in april overleden, helaas. Maar hij heeft ook zijn leven lang prachtige schilderijen gemaakt. En zijn dochter die doet af en toe een expositie van zijn schilderijen. Dus ik ben heel trots dat die nu in mijn galerie hangen.
0: Ja, zal ik even een stukje van de Amazing Stroopwafels laten horen? Dat we even weer weten wat er over is. Leuk. Even een heel klein stukje, hoor.
2: Ja.
3: Oude Maasweg, 2:15.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja, geweldig, ja.
3: Nu ik je nooit meer zie.
0: Oude Maasweg. Ja.
3: Oude Maasweg, 2:15.
0: Ja, mooi, hè?
2: Prachtig, ja. Ja. Nou ja, en Joop van Bennekom met schilderijen, die zijn ook heel humoristisch. Greet Sneeboer met porselein. Paulien Hakkert met keramiek. En Wilma Hoebe, wie kent haar niet, met bronzen beelden.
0: Wat voor beelden?
2: Bronzen beelden.
0: Bronzen, dat zijn roze beelden, maar bronzen beelden.
2: Nee, ja, heel mooi.
0: En dat kan een schilderij humoristisch zijn? Wat is dan een afbeelding, bijvoorbeeld?
2: Ja, Joop heeft, dat is dan wel weer moeilijk uit te leggen.
0: Ja,
2: maar,
0: dat is lastig, hè?
2: Met clowns als ze jarig zijn en... dat is best wel een beetje... Je moet het zien.
0: Daar gaan we, precies.
2: Ja. Maar heel mooi,
0: dan ben jij er om ons nieuwsgierig te maken.
2: Ja. Dus ik zou zeggen, kom langs, mensen.
0: En ben je nu 4 maanden achter elkaar open, begrijp ik?
2: Nee. Ik ben nu 1 maand... verspreid. Ja. Ik ben nu 1 maand open. En alle dagen ben ik open van 1 tot 5.
0: Oké. En waar moeten we precies zijn, Kok? Heel belangrijk, deze informatie.
2: Ja. Dat is aan de Walingsdijk, nummer 16A in Ursem.
0: Ursem, Walingsdijk, 16A... En je hebt vast wel een website waar we dingen op kunnen snuisteren, of niet, Kok?
2: Ja. Galeriekokwitte.nl.
0: Galerie. En Kok schrijven met CK?
2: COCK.
0: Ja. Witte.
2: Hou je de buitenkok?
0: Oh ja, ik kan het zo snel niet vinden, maar de mensen thuis wel. Galeriekokwitte.nl voor alle informatie. Vanaf nu ben je weer een maand over, dus augustus dus ongeveer, begin augustus.
2: Ja, tot 1 augustus inderdaad, ja.
0: Nou ja, ik zou voorstellen, bel nog eens een keer met de agenda, want over 2 weken zijn we het weer vergeten, dus kom maar op.
2: Oké, toch? Vind je dat goed? Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Dat klinkt hartstikke goed en het is altijd goed om mensen even weer een geheugensteuntje te geven, vind
2: dat
0: je ook
2: is
0: niet?
2: Waar, ja, dat
0: dus,
2: is waar.
0: Er is zoveel te zien, daar kunnen we uren over praten.
2: Zeker weten, hartstikke leuk. Nou,
0: dankjewel.
2: Ja, jullie ook bedankt en een fijne dag.
0: Ga ik House am Zee draaien van Peter Fox, ken je die? Dat liedje?
2: Nou,
0: maakt niet uit.
2: Ja, ik denk het wel, hoor. Oh. Ja, dat moet ik toch weten. Ja.
0: Fijne zaterdag, Kok.
2: Ja, hetzelfde.

0: Alicia Bridges hier op NH met het liedje I Love the Nightlife.
1: De agenda.
2: NH.
1: NH.
0: Fijn dat je in de agenda zit. Elke zaterdag en zondag tussen 8 en 10 uur op de radio. De tips om erop uit te gaan. Kijk je nu in je agenda. Denk vanavond om 8 uur heb ik nog een plekje vrij. En ik wil iets heel erg bijzonders, maar wel muzikaals. Nou, dan is dit misschien wel wat voor jou. Een intiem huiskamerconcert. Ellen Verburgt, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En dan ga je naar het huiskamerconcert in Bergen. Ik zal meteen vertel ik natuurlijk precies waar het is. En om 8 uur begint het dan. En dan neem jij plaats achter...
3: De vleugel.
0: De vleugel. Daar staat gewoon een vleugel.
3: Daar staat gewoon een vleugel, ja zeker.
0: Hoe mooi is dat? En dan ben je daar niet alleen, hè?
3: Nee, ik ben samen met Jasmijn Koren, een mezzosopraan. Uit Bergen ook oorspronkelijk, maar ze heeft in Tilburg gestudeerd. Mm-hmm. En kwam 2 jaar geleden weer terug naar Bergen. En toen hebben we elkaar ontmoet en zijn we samen gaan werken.
0: Nou, klikte dat meteen? Of hoe werkt dat dan?
3: Ja, dat is altijd heel bijzonder. Ja. Muziek is natuurlijk een soort verbinding. Ja. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet zou hebben geklikt. Maar je gaat natuurlijk alleen maar door als je echt het gevoel hebt van er zit gewoon iets.
0: Ja, dus ja. De stem van Jasmijn en hoe zij zingt en met jouw spel daarbij, dat is gewoon een mooie eenheid geworden.
3: Ja, dat is absoluut een mooie eenheid. Ze houdt van heel veel verschillende stijlen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Hmm. Dus naast het klassieke repertoire van Brahms, Schubert, Schumann, zingen we ook stukken uit opera, maar ook musical en wat kleinkunst.
0: Oh.
3: En de stem van Jasmijn kan dat eigenlijk allemaal zingen.
0: Oh, dat is wel bijzonder inderdaad. Meestal is zo'n concertje dan een beetje meer klassiek gericht. Maar als er ook musicals bijvoorbeeld voorbij komen, dat is wel bijzonder, ja.
3: Ja, zeker. En dat is iets wat we allebei heel leuk vinden.
0: Ja.
3: En vandaar dat je zo'n programma met heel veel plezier in elkaar bereidt, als het ware. En lekker repeteert. En dan mogen we het bij Ellie uitvoeren.
0: Ja, nou, heel erg bijzonder. Ja, bij Ellie zeg je, want die organiseert dit soort huiskamerconcerten. Ja. We hebben haar ook wel eens in de uitzending gehad natuurlijk. Want ja, ik vind het zo bijzonder dat je inderdaad je huiskamer openstelt. En daar publiek laat binnenkomen. Dat is toch wel iets bijzonders, sowieso. Vind je?
3: Ja, zeker. Zeker. Ja,
0: mooi
3: gegeven. Ik bedoel, los van de vleugel en de ruimte, moet je ook, je moet een soort drive hebben om mensen een kans te geven om daar te spelen en mensen ook een kans te geven om daar naartoe te komen en te luisteren.
0: Ja, en weet jij of die huiskamerconcerten wel goed bezocht worden? Dat er niet 2 mensen zitten of zo?
3: Ja, nu val ik door de mand. Ik weet dat we vanavond een goed publiek hebben. Dat heeft Ellie ons al gezegd. Hoe dat verder... Volgens mij doet ze het al heel lang.
0: Ja, klopt.
3: En dat doe je natuurlijk ook alleen maar als er behoefte aan is.
0: En hoe lang gaan jullie vanavond daar spelen, optreden?
3: Nou, het is eigenlijk een heel klassiek concertprogramma. Dus een gedeelte voor de pauze van ongeveer, 40 minuten. Dan een kleine pauze en dan nog een half uur daarna.
0: Nou, dat klinkt als, ik zou bijna zeggen goed te doen, maar dat klinkt negatief. Ja. Maar ik bedoel meer van, sommige mensen hebben geen zin om de hele avond of zo. Dit is gewoon om 8 uur begint dit. Ja,
3: zoals gezegd, het is ook heel afwisselend. Dus hou je niet van musical of hou je niet van Brahms, dan komt er al heel snel weer iets anders voorbij.
0: Iets herkenbaars voorbij. En je hebt gewoon een mooie stem van Jasmijn en jouw spel dan op de vleugel. Nou, dan we kunnen alleen maar er naartoe gaan om te weten hoe het uiteindelijk klinkt, Ellen.
3: Zeker.
0: Maar we hebben nu in ieder geval een zetje gekregen in de goede richting. We gaan er vanavond naartoe, wat mij betreft, aan de Landweg. De Hoeklandweg is dat. Duinweg 12, Hoeklandweg, moet ik even goed zeggen. Begin om 8 uur, koffie, thee zit erbij in. Dat is wel fijn. Meer informatie vind je op gekroondinblauw.nl.
3: Ja, mooi.
0: Waarom die website, dat weet ik niet, maar zo heet het.
3: Ja, zo heet ze. Noemt ze haar huis, haar huiskamer, Gekroond in Blauw.
0: Ja, nou mooi. www.gekroondinblauw.nl voor alle informatie voor vanavond. Ellen, ik wens je een hele fijne uitvoering van alles wat jullie daar gaan doen. En ik ben zelf ook heel erg nieuwsgierig geworden.
3: Oké, dankjewel zover. Misschien tot ziens.
0: Ja, misschien tot ziens. Ik ga een hele andere muziek draaien van Max en Andy Grammer. Dat is meer popmuziek, dat doe je niet aan waarschijnlijk. Of wel, Ellen?
3: Nou, minder.
0: Nou, maakt niet uit. Heel veel plezier nogmaals.
3: Ja, dankjewel.

You came. En nou, het einde van het eerste uur is ook aangebroken van de agenda. Zometeen natuurlijk wel nog een uurtje te goed, hè, met allerlei tips om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld een boekenmarkt. Waar is die? In de Oosterkerk in Hoorn, een boekenmarkt en zomeropenstelling. Nou, dus dat is een soort van combinatie. Daar kunnen we niet omheen. Daar gaan we het zometeen wel uitgebreid over hebben. Nog even een muziekje doen. Ja, vind ik wel leuk. Lekker rustig gaan met Rick Nelson. Dit is Garden Party. I win.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
14: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
15: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
16: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 9:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de vierde etage brak de brand uit. De brandweer schaalde groot op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe en is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
19: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
20: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
22: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
23: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
24: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
25: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
26: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
27: e-boekhouden.nl.
25: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
28: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
29: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
30: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
31: Ik koos wat mij raakte.
30: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
32: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
30: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
33: De Agenda.

0: Met de diesel naar Sausalito. Dat was Diesel dus, met Sausalito Summer Night hier op NH.
1: De agenda.
0: En daar zit je in de agenda 9 minuten over 9. Sausalito, dat is een, ja, dat is bij Los Angeles, ik ben helemaal gek, bij San Francisco natuurlijk. Als je daar de brug over gaat, die bekende Golden Gate Bridge, daar kom je in Sausalito uit. Ja, ooit een keer geweest. Heel bijzonder om daar geweest te zijn. Dit is de agenda, de tips om erop uit te gaan. Nou, dan kun je ook die kant op gaan, maar ik zou gewoon lekker in Noord-Holland blijven. Wat dacht je van een boekenmarkt en de zomeropstelling van de openstelling van de Oosterkerk in Hoorn. Samantha, die is de hele week al in Monnikendam, want er is dit weekend feest. Bijvoorbeeld de Jan Haring race is vanmiddag op de Gouwzee. En morgen is daar ook van alles te doen. Daar gaan we ook nog een beetje aandacht aan besteden. En we gaan naar een kunstweekend bij Old School in Burgerbrug. Eerst maar even het weer doornemen voor de komende tijd dan. De komende dagen. Hier is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Dag Marcel, goedemorgen.
0: Ja, we spraken elkaar een uurtje geleden natuurlijk ook. Hè. Altijd in de agenda, zo rond even na 8 en even na 9 uur. Om even het weer door te nemen voor bijvoorbeeld het weekend. Hè. Als mensen er op pad gaan, moeten ze dan een paraplu meenemen vandaag, Jan?
2: Nee, dat lijkt me niet echt. We zitten wel vlakbij een zwak warmtefront. Of beter gezegd een regengebiedje van een warmtefront. Maar het ziet er voor onze provincie niet nat uit, hoor.
0: Mooi.
2: Als we kijken, de afgelopen nacht, er is een beetje regen gevallen in het noordoosten van het land. Bij ons is het vrijwel overal droog gebleven. En op dit moment is het in een groot deel van de provincie zonnig. Noorden van de provincie heeft wat meer bewolking. Bewolking kan zich ook wat uitbreiden in de loop van de dag. Maar van tijd tot tijd laat ook de zon zich zien. Vooral in de zuidelijke helft van Noord-Holland. En de temperatuur, Marcel, die komt uit op waarde tussen zo'n 21 graden in het noorden van Noord-Holland en elders worden 23 tot 24 graden. En de wind die waait meest matig, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen. Aan de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Mooi weer dus feitelijk. Als het tot regen komt, is dat vandaag voornamelijk in het noorden van Friesland en Groningen. Nou, vanmorgen ziet het er wat ongunstiger uit. Het is wel hoe je dat bekijkt natuurlijk. Maar dan blijven de fronten een beetje slepen boven ons gebied. En dat betekent dat er vrij veel bewolking is en dat er soms een klein beetje regen valt. Het zal niet veel zijn, maar toch. 20 tot graden wordt het zo'n beetje, 20 tot 21 graden. Hmm. En de wind is zwak tot matig uit het westen. Dus niet al te veel wind, maar niet zo heel veel zon morgen. En soms ook een beetje regen. Nou, dat licht wisselvallige weer, dat duurt voort op maandag en vooral dinsdag. Dinsdag zijn de regenkansen wat groter. Temperatuur blijft steken zo rond de 20, 21 graden. En het zuiden van Noord-Holland is waarschijnlijk een fractie hoger. Maar vanaf woensdag dan komt hoge druk dichterbij. Meer zon dan en warmer.
0: Oh ja, maar ik las alweer dat sommige mensen een run maken op de last minute, zeg maar. Dan denk ik van ja, ik wilde toch echt zon, warm, warm. Maar als ze nog even blijven hangen hier, dan komt dat waarschijnlijk ook wel weer terug.
2: Ja, dit is geen zomer die we zeg maar richting de mislukkingen gaat. Nee. Absoluut niet.
0: Nee. Nou ja, je weet hoe mensen zijn. Hè? Dan ben je, oh jee, het is onder de zoveel graden, we moeten weg, want we hebben echt zomer nodig. Ja, en sommige mensen hebben het hele jaar gewacht natuurlijk op de zomervakantie die nu ingegaan
2: ja,
0: is.
2: Ja, zeker. Maar ja, het is ook geen pretje als je in het zuiden van Europa terechtkomt met 40 graden. Plus,
0: nee, dat ook niet. Maar misschien toch ergens anders waar het net nog aangenaam is. Of Curaçao, zo, zeg maar wat. Dankjewel, Jan. We spreken elkaar morgen weer in de agenda.
2: Gaan we doen.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: vrolijk van, hè? Ja, echt wel.
1: NH. De agenda.
0: 17 minuten over 9 in de agenda op NH. De tips om erop uit te gaan. Nou, er is al wat voorbij gekomen in het eerste uur van de agenda. Er komt nog wel wat leuks aan natuurlijk. Tenminste, ik hoop dat er iets voor je tussen zit. Je weet het nooit. Misschien heeft Piet wel die ene tip waar je nu op zit te wachten. Piet van Kranenburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, ben je al een beetje wakker?
2: Ik ben heel erg wakker. We hebben vandaag een prachtige boekenmarkt in de Oosterkerk.
0: Je bent heel erg wakker. Nou, dat is mooi, Piet. Ja, ik zie hier inderdaad staan de boekenmarkt en de zomeropenstelling van de Oosterkerk in Hoorn. Eerst even voor de mensen die nog nooit in de Oosterkerk in Hoorn zijn geweest. Wat voor kerk is dat? Een beetje groot? Kun je het uitleggen, Piet?
2: Het is een middelgrote kerk. Het is een kerk die al meer dan 40 jaar als cultuurcentrum in gebruik is. Hij is prachtig gerestaureerd. We hebben heel veel bezienswaardigheden in de kerk. Bijvoorbeeld glas- en loodramen. Frans van Leeuwen, Joost Zwarte zelfs, Stefania Nots. En we hebben in de zomer zijn we elke woensdag en zaterdagmiddag open. Van 12 tot 4 en vandaag zelfs nog langer. En dan hebben we ook altijd gidsen aanwezig die van alles kunnen vertellen. En we hebben een boekenmarkt.
0: Ja, het is toch eigenlijk een beetje een soort van dubbel prijs, zeg maar. Je hebt de zomeropenstelling, dus hè, je kunt je dus laten vergapen aan een moois wat de kerk te bieden heeft. Gewoon als gebouw. Maar dan ook nog de boekenmarkt.
2: Ja, dus elke keer een boekenmarkt en vandaag een hele grote.
0: Ja, hoe groot is die?
2: Nou, een paar duizend boeken liggen er wel, hoor.
0: Zo. Ja, dat is vrij groot. Is er nog een beetje in trek trouwens bij de mensen, tweedehands boeken?
2: Ja, dat gaat nog wel. Zeker in de vakantietijd verkopen we ook veel literatuur en thrillers.
0: Ja.
2: En het hele jaar, of de hele seizoen door eigenlijk. We hebben ook prachtige non-fictie, want we maken een behoorlijke scherpe selectie. Mm-hmm. Alleen de beste boeken halen het naar de kerk, zeg maar. En dat betekent dat we goede kwaliteit boeken hebben. En die zijn niet duur, dus mensen kunnen behoorlijk inslaan.
0: Ja, dus het is niet zomaar dat bladzijde 224 eruit gescheurd is en dat soort dingen.
2: Ik kijk ze allemaal na.
0: Ja, heel goed. Ja, nee, want je zou het toch hebben dat je in een mooie thriller zit en bladzijde 224 is eruit gescheurd.
2: En daar staat wie het gedaan heeft.
0: Of bijvoorbeeld, of iets wat je mist, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar jullie gaan het allemaal keurig checken bij al die duizenden boeken.
2: Ja.
0: Ja, ongelooflijk, wat een werk.
2: Nou ja, dat is een enorme klus, maar we hebben heel veel vrijwilligers. En dat gaat heel goed.
0: Nou, mooi. Er zitten dus echt geen nieuwe boeken tussen. Het is allemaal tweedehands.
2: Het is allemaal tweedehands. Mensen brengen ons de boeken. En de opbrengst is natuurlijk voor de Oosterkerk.
0: Mm-hmm.
2: En daar zijn we ontzettend dankbaar voor.
0: En Piet, wat kost nou gemiddeld zo'n boekie?
2: Nou, literatuur is €2 per stuk en €3 voor 5. Dus dat is echt een koopje. Dat is echt goed spul.
0: Ja.
2: En de non-fictieboeken, dus de kijkboeken, de plaatjesboeken, die zijn voor het overgrote deel €3 en dan €2 voor 5.
0: Je hebt het over, dus het
2: is, ja, precies. Je kan niet blijven zitten.
0: Nee, ik zou gewoon de aanhanger achter de auto gooien en huppakee, volgooien.
2: Zo is dat.
0: Toch?
2: Zo is dat.
0: Als je ruimte hebt, tenminste, natuurlijk. Thuis. En heel veel mensen doen natuurlijk ook aan de e-reader, maar ja, dan heb je niet fysiek een boek. Dat is eigenlijk wel zonde.
2: Ja, en kijk, en met name kijk, boeken, plaatjes, boeken, ja, die wil je gewoon in je handen hebben of gewoon langzaam bladeren. Dus
0: nou,
2: daar hebben we het van.
0: Voor ieder wat wil, kan me zo voorstellen, vandaag op de boekenmarkt in de Oosterkerk in Hoorn. Vanaf hoe laat zijn we welkom?
2: Vandaag zijn we vanaf 11 uur tot 4:30 in de kerk aanwezig.
0: Oké, dus je gaat zo die kant op en je bent erbij, neem ik aan, Piet?
2: Ja, zeker, de hele dag.
0: Ja. En dan hopelijk dat er heel veel verkocht wordt, want de opbrengst gaat dus rechtstreeks naar de kerk zelf, de Oosterkerk in Hoorn.
2: Dat is waar. En als we heel veel verkopen, kunnen we ook weer nieuwe boeken gebruiken. Mensen kunnen op de website oosterkerkhoorn.nl kijken hoe ze ze kwijt kunnen.
0: Ja, ja, nu dacht ik nog, ik wil even vragen naar het adres. Maar ja, als je zegt Oosterkerk Hoorn, je typt dat in je navigatie, dan kom je er gewoon. Toch?
2: Dan kom je er zeker.
0: Ja, nou, laten we dat aanhouden.
2: Waar staat hij aan het Grote Oost?
0: Nou, het Grote Oost in Hoorn kan niet missen, zou je zeggen. En als je daar toch bent, loop dan lekker door de haven. Doe nog even een terrasje of iets dergelijks. Het is een mooie combinatie meestal wel.
2: Hoorn is een prachtige stad.
0: Absoluut. Ja, het is echt een stad, hè. Ja. Nou, dankjewel Piet. Hele fijne dag daar.
2: Ja, jij bedankt. Hopen dat fijne dag.
0: Veel boeken worden verkocht. En nou, tot de volgende keer.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Ja, de tekst was een beetje op, dus dan is het goed om het einde een beetje lalala te doen. Andy Williams was dat op NH en Music to Watch Girls By. Het is bijna 9:30. Vanaf 10:00 hoor je het NH Sportcafé met Leo Driessen aan het hoofd van de tafel. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of zit je niet aan de hoofd van de tafel? Vraag mij eigenlijk
1: jawel
0: af.
1: Oh,
0: wel.
1: Ik wil even Willem Duis. Ik vind het zo leuk om Willem Duis na te doen.
0: Oh, doe eens.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Het is zonnige morgen. Waar de hitte een beetje het land uit is.
0: Zeker.
1: Maar wij weer heel veel liedjes hebben waar ik zelf commercieel nog allemaal belang bij heb. Toets ja, Tielemans, mijn grote vriend. Belgische vriend. Toets Tielemans. Daar heb ik hier 3 LP's van liggen. En die wil ik u graag allemaal laten horen het komende uurtje. Oh ja, we gaan het overvullen. Hey, oh. Ja, het is een speciale uitzending vandaag.
0: Vertel eens.
1: Natuurlijk, want we gaan Loek herdenken.
0: Ja.
1: Onze mopperman.
0: Ja.
1: Die 20 jaar heeft...
0: 20 jaar ook, ja.
1: Loek voor ons moppen getapt.
0: En die is vorige week overleden.
1: Ja. Ja. En daar gaan we natuurlijk uitgebreid bij stilstaan. Ook, ja. We gaan de liedjes die Loek graag wilde horen... Die laten we allemaal horen. En de quiz gaat ook allemaal over Loek.
0: Oh, mooi.
1: Nou, de helft hoor ik hier net.
0: Oh, de helft.
1: Hè? Geen Arend Marinade, want...
0: Oh.
1: Jawel, Arend Marinade gaat toch nog een gedichtje doen over Loek, waarschijnlijk.
0: Oh, toch
1: dat,
0: wel.
1: Dat horen we nog wel. Dat doet hij.
0: En qua muzikale smaak, had hij een beetje goede smaak, Loek?
1: Nou, ja, ik vind het wel, ja. Oh, Frank Sinatra, Let Me Try Again. Oh, ja. Sam Cooke.
0: Ja, mooi.
1: Brainbox.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Smile. Ja, dat is mooi. Het zijn mooie showers. Show smile.
0: Het staat toch een beetje in het teken van Loek, begrijp ik. Ja.
1: Zeker. Nou ja, de gasten die aansluiten, dat zijn merendeels gasten die we wel kennen. Bert Dijkstra, die gaat de column hebben over Staatsschop. En misschien komt ook nog wel die geweldige Olyse voorbij. Michiel Blijboom, want die heeft muzikaal weer de nodige aanmerkingen op muzikale rotzooi. Die toch maar elke keer weer...
0: Oh ja, is hij een nieuwe gevonden? Verschijnen. Is dat zo? Oké.
1: Okay. Ja. Nee, zo, ja, prut vind je altijd. En Maaike van Praag uiteraard, Gerrit van der Lem. Frits Barend is terug. En de perschef van Curaçao is er ook.
0: Oh, wie is dat dan?
1: Vincent Schildkamp.
0: Oh,
1: die, was
0: dat de perschef?
1: Oh, ja, en natuurlijk zeer gewaardeerd vriend en collega bij ESPN.
0: En Guus is een dagje vrij.
1: Guus is scouten.
0: Oké, nou. Lekker een leuke hobby ook, toch? Lekker scouten.
1: Scout zonder jou, hè?
0: Ja. Scout zonder jou. Ja. Oké. Okay. Zometeen tussen 10 en 12 gewoon vaste prikken. Het NH Sportcafé live vanuit het café 1890 daar aan de Amstelveenseweg. Je kunt er naartoe ook. Dat is ook een tip om erop uit te gaan. Is dat een goede tip, denk je, Leo? Lekker erbij zitten.
1: Ik heb al gegeven.
0: Dat is toch een goede tip? Dat is de vraag.
1: Ja, want Cora is in topvorm.
0: Oh, nou, dan is het helemaal goed.
1: Dus wat dat betreft...
0: Ja, die hoorde dat gamba's onbeperkt, toch? Onbeperkt gamba's eten.
1: Ja, tussen 9 en 8 is dit net half 10 nu.
0: Maar niet voor de onbeperkte prijs.
1: Jammer. Ja,
0: oké. Okay. Veel plezier, Leo, straks.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Het NH Sportcafé, zometeen. Gewoon weer tussen 10 en 12. Vertrouwd op NH. Zometeen gaan we even naar onze... Ja, mag ik toch wel zeggen tegenwoordig... agenda-verslaggever Samantha. Want zij is in Monnikendam. Want daar is het hele weekend feest.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Mientje Leegwater van de Kunsttuin in Winkel. Vanmiddag, zaterdag 4 juli om 3:30... bent u van harte welkom bij het zomerconcert van Winkels Harmonie in de Kunsttuin aan de Limmerschouw in Winkel. De Kunsttuin is gemaakt door Ger Leegwater. Hij is er al ruim 40 jaar mee bezig. Het is een park vol met fantasiegebouwen en met heel veel beelden. Waaronder een spin, een kikker, een cobra en nog veel meer. Dit is het decor van het zomerconcert van Winkels Harmonie. Een middag waar muziek en fantasie samenkomen tussen al die bouwwerken van Ger. Het is een verrassend programma met rock, swing en mysterieuze klanken. Laat u meenemen in een muzikale ontdekkingsreis door een plek waar fantasie tot leven komt. Ik hoop dat u komt vanmiddag. Dit is Van Mientje. Tot ziens!

0: Een liedje dat je vanzelf leuk gaat vinden als je het luistert. The President was dat. En You're Gonna Like It in de agenda.
1: NH. De agenda.
0: Op NH inderdaad. Nou, allemaal dubbel en dwars. Eens even zien, wat gaan we doen? Oh ja. Dat is bijna vergeten. Nee hoor, helemaal niet. Het is namelijk het hele weekend feest in Monnikendam. Tijdens de jaarlijkse Jan Haring Race. Daar hebben we het vorig jaar ook over gehad. Vanmiddag op de Gouwzee. En na de kade is ook van alles te doen daar in Monnikendam. Onze verslaggever Samantha is daar met organisator Erik Hermans.
2: Het is inderdaad feest in Monnikendam. Kijk, de brug gaat open en iedereen gaat direct het water op. Na het palaver wat we net gehad hebben. En dan gaan we naar Volendam varen met z'n allen. En daar hebben we een baan uitgelegd waar de hele vloot 60 schepen gaat deelnemen aan echt een hele leuke, gezellige race. Dat wordt best wel een beetje spannend, want er staat lekker windje. Het is mooi weer, we treffen het enorm. En als we dat gehad hebben, dan komen we met z'n allen weer terug. En dan moet het weer door het bruggetje. Dat wordt weer één groot spektakel. En iedereen is van harte welkom, want Monnikendam viert feest. En dat moet iedereen kunnen meemaken.
3: En het heette Jan Haring Race. Wie was Jan Haring eigenlijk?
2: Nou, Jan Haring was een hele moedige man. Die vroeger in de slag op de Zuiderzee de vlag van de Spaanse vloot wist af te pikken, bovenuit de mast. En dan, dat is een enorme overwinning altijd voor een strijdende partij. Helaas met de dood moeten bekopen. Maar hij is een held geworden daardoor.
3: Ja, en vandaar de naam aan deze race gegeven. Vanmiddag gaat het allemaal plaatsvinden. Het is inderdaad een prachtig gezicht, die uitvarende. Ja, het zijn alleen platbodems die meedoen?
2: Ja, het zijn alleen maar platbodems, traditioneel schepen. En we zijn heel trots dat het eigenlijk bijna het grootste evenement in Nederland is wat betreft platbodems.
3: Ja, en dat gewoon in Noord-Holland, in Monnikendam. Ja. En aan de kade gebeurt ook van alles. Vanmiddag gaan die koren zingen. Ja. Morgen is er ook nog wat te doen.
2: Ja, morgen is het. Nou, dan is het helemaal speciaal. Er komen er 120 visrokers rond de binnenhaven zitten. Dat is één grote festijn. En na afloop wordt er een winnaar bekendgemaakt. En dat is een zeer indrukwekkend geheel altijd. Want witte rook, heerlijke geuren van de gerookte vis. Dus ja, ik zou zeggen, mensen, kom hier ook even heen, want dit is uniek.
3: Ja, het is echt een feestweekend in Monnikendam. Nou, ik wens je echt heel veel plezier erbij.
2: Dankjewel, dat gaat absoluut lukken.

0: Carpenter en Olivia Dean op NH. En het liedje heet Rain Me In.
1: De agenda.
0: Ja, vandaag en morgen openen de deuren van Old School, de oude school dus, in Burgerbrug weer voor het jaarlijks kunstweekend. In het voormalige schoolgebouw aan de Grote Sloot presenteren maar liefst 17 kunstenaars hun werk. Aan de lijn heb ik nu Marian Berenschoot. Goedemorgen, Marian.
2: Ja, goedemorgen met Marianne van Old School Burgerbrug.
0: Leuk, ben jij trouwens ook zelf een van de 17 kunstenaars die daar vandaag te zien zijn, exposeren?
2: Ja, zeker. Ja. Want Old School heeft, is een culturele ontmoetingsplek, maar wij hebben ook een aantal ateliers. Mm-hmm. Waar gewoon kunstenaars permanent aan het werk zijn en exposities houden. En één keer in het jaar hebben wij dus een expositie waarin we ook kunstenaars van buiten uitnodigen, uit de regio. En ik heb een eigen atelier. Ik doe keramiek hier. Ja. En ik heb ook een eigen atelier. Dus ik ben hier altijd aan het werk.
0: En hoe lastig het ook is om je eigen werk uit te leggen, vooral als het alleen in geluid is. Kun je kort omschrijven wat je zoal maakt? Ja, keramiek, maar... Ja,
2: nou, ik maak inderdaad niet... Als je keramiek hoort, dan denk je misschien aan vaasjes en potten. Maak ik ook. Maar mijn hoofdzaak is eigenlijk keramische stillevens. Oh. Dus ik maak stillevens die zijn gebaseerd op een schilder die ooit zijn hele leven lang werk heeft geschilderd. Mm-hmm. Stillevens... Op een prachtige manier in hele mooie kleuren. En dat wilde ik weer vertalen in keramiek. Dus ik heb die stillevens van hem eigenlijk weer in keramiek nagemaakt, als het ware. Ja. En daar ben ik natuurlijk op aan het voortborduren en aan het variëren. Maar die heb ik dus in kleine lijsten, maak ik hele kleine stillevens van keramiek. Van porselein en steengoed, ja.
0: Nou, nu gebeurt er precies bij mij wat dingen bij hoop mensen die nu zitten te luisteren ook gebeurt. In het hoofd ga je dan een plaatje maken, maar we moeten er dus naartoe om het echt te zien.
2: Ja, je moet zeker komen, want er is hier zoveel te zien. Ja. Want alle disciplines komen eigenlijk aan bod. Echt van keramiek tot schilderijen, de beelden in de tuin, houtwerk, lampen en lichtobjecten. Er zijn textielwanddoeken, natuurcreaties. Dus er is eigenlijk in ieder lokaal en op iedere plek is er gewoon iets te zien.
0: Nou, je hebt eigenlijk alles al zo'n beetje genoemd van deze 17 kunstenaars inderdaad. Wat je zegt, van hout tot geblazen glas, koper, sculptuur. Ik zie van alles voorbij komen.
2: Ja.
0: Dus dan zou je wel zeggen dat er voor ieder wat wils is. Hè? Als je daar rondloopt, dan zit er altijd wel iets tussen wat je aantrekt.
2: Ja, zeker. En we hebben ook nog één heel speciaal iets. En dat is dat er een eerbetoon is aan de kunstenaar E. Ruttenberg. Dat is een kunstenaar uit 1933 die heel jong is overleden in 1971. Hmm. Dus toen was hij pas 38 jaar. Ja. En zijn kinderen hebben een enorme verzameling van prachtig werk van hem. Die ze dus nu eigenlijk voor het eerst sinds zijn dood kunnen tentoonstellen. En dit is voor hun dus ook een manier om alles eens even goed in kaart te brengen wat hij heeft gemaakt en zo. Dus ze hebben allerlei mooie dingen in samenwerking met een galeriehouder hebben ze uitgezocht. En die hangen hier dus ook. En die kinderen zijn erbij. En die openen zaterdag om 12:00 speciaal even die tentoonstelling van E. Ruttenberg.
0: Dus daar kun je ook bij zijn. Als je nu zit te luisteren, dat lijkt me heel erg interessant om dat ook nog mee te pikken. Dat kan gewoon prima dan.
2: Ja, dat kan prima. We zijn open om 11:00. Ja. En om 12:00 is die kleine opening voor E. Ruttenberg. En voor de rest kun je heerlijk dwalen. We hebben hier natuurlijk ook een prachtige tuin die helemaal in bloei staat, waar je lekker koffie kan drinken met taart.
0: Het is prachtig weer. Dus,
2: het is heel mooi weer. Ideaal kunstkijkweer. Ja.
0: Niks houdt je tegen. Het kunstweekend dus bij Old School. Zaterdag vandaag dus en morgen van 11 tot 5. De toegang is helemaal gratis natuurlijk. Mooi als je daar iets ziet van je garing. Dat je natuurlijk kunt aanschaffen.
2: Ja,
0: waar moet je zijn? Op de Grote Sloot 116A in Burgerbrug. Ja. Meer informatie vind je op www.oldschool.nl. Old School dan gewoon met als cool met K-O-E-L.
2: Ja, precies. Heel goed. Ja.
0: Nou, ik wens je een heel mooi kunstweekend. Het gaat vast heel druk worden en gezellig.
2: Ja,
0: en
2: zeker.
0: Ik hoop dat dit dus ook een beetje verkocht wordt. Marianne, dat zou mooi zijn, hè?
2: Ja, dat zou mooi zijn. Maar vooral, laat ze lekker genieten hier allemaal.
0: Precies. Nou, heel mooi kunstweekend gewend.
2: Gewenst. Dankjewel.
0: En misschien tot volgend jaar.
2: Ja hoor, dank.
0: Doei.
2: Dag.
1: De agenda.
3: NH. Marcel Hofman.

Het is zaterdagochtendmuziek op NH. En met George Benson was dat. En Lady Love Me One More Time. Ach, prachtig toch. Wat hebben we toch weer een hoop leuke tips gehad. Hè, de afgelopen 2 uur in de agenda hier op NH. En goed nieuws, want morgen is weer een volle agenda, hoop ik zo. Tussen 8 en 10 op de radio hier bij NH. Meer tips vind je op onze Facebookpagina. Zijn er nog meer tips? Jazeker wel. NH Agenda, zo heet die Facebookpagina. Dus als je zoekt op Facebook, NH Agenda, dan kom je vanzelf tegen. Zometeen het NH Sportcafé met een ode aan Loek, onze moppetapper. Tussen 10 en 12 hier op NH. En ik ben er morgen weer met de agenda. Fijne zaterdag en

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Ik ben David uit Horen.
13: Ik ben Joep uit Beverwijk.
14: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
15: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
16: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
17: Ik ben Sarah uit Haarlem.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij de aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld. Dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5:00 uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels wel gevonden en weer teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe en is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen is er iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Het is een speciale dag waarin we natuurlijk uiteraard stilstaan bij het overlijden van Loek. Die komt op een aantal wijzen heel vaak voorbij in deze twee uur die ons nog te wachten staan. En die vullen we verder met Bert Dijkstra, met Michiel Blijboom, met Michael van Praag, met Gerrit van der Rem, met Frits Barend. Maar die is te laat, die krijgt boete. Hoeveel boete?
20: Nou, ik denk dat hij voor de rest van het jaar gebak moet geven.
13: En Vincent Schildkamp, de perschef van Curaçao, is er ook. En die heeft een mooie avonturen te vertellen. Maar eerst even de commerciële boodschappen.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum en Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
22: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
23: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
24: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
25: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
27: Ik koos wat mij raakte.
26: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
28: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
29: Vers aan tafel.
30: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
29: Vers aan tafel.
31: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
32: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
29: Vers
32: aan tafel.
31: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
33: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
34: NH. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Café. Met Leo Driessen.
13: Nogmaals, goedemorgen allemaal hier aanwezig in Café 98. Waar Cora weer de horeca scepter zwaait. En betekent dat we allemaal goed verzorgd worden als we het weer zo vriendelijk vragen. Je moet wel vriendelijk vragen, hè, Michael?
20: Nee, ik niet. Ik hoor altijd meteen... Graag, Frits.
13: Ja. Nou, wij wachten wel even, hoor.
1: Ik heb alle tijd. Ik heb gekeken vannacht.
2: Ja, ik ook. We hebben hier gekeken.
13: Nou, Frits.
1: Is er wat aan de hand dan?
13: Bied je excuus even aan.
1: Ik bied mijn excuus aan.
13: Aan wie?
1: Nou, die zijn jou. Aan die mensen die hier zitten. En aan alle miljoenen luisteraars thuis. Excuus dat ik iets te laat ben, maar hebben jullie vannacht ook gekeken?
3: Iets te laat,
13: ik wil zeggen.
1: Ja.
3: Waar heb je naar gekeken dan? Waar heb je naar gekeken dan?
1: Nou, dat was een prachtige documentaire over hoe het tegenwoordig in Marokko toegaat. Als mensen naar Nederland komen, wat er dan gebeurt met die mensen die achterblijven. Dat was prachtig.
3: Okay. Ja? En daar heb je midden in de nacht zitten kijken?
1: Daar heb ik zitten kijken.
13: En hoe liep het af?
1: Ja, ik moest hier naartoe.
13: Frits, wil je, tot nu toe heb je onzin gepraat, dus is niet erg. Maar wil je nu al in de microfoon praten voortaan?
1: Maar juist. Doe anders dan praat ik anders geen onzin?
13: Nee.
1: Oh.
13: Nee, maar we konden niemand anders krijgen. Michael, goedemorgen. Waar moeten we het zeker over hebben als het aan jou ligt?
20: Ik wil graag een vraag aan Vincent stellen. En dan gaat het met name over de kritiek die in Nederland is over de hoeveelheid wedstrijden bij het WK, waar ik het overigens niet mee eens ben.
13: Ja, maar alles is alweer dicht. Dus
20: nee hoor, dan vergis je helemaal, jongen. Ik stel een vraag straks aan Vincent.
3: Zeker.
13: Als ik dat goed vind.
20: Kijk.
3: Tuurlijk wel.
13: Hoor je dat? Gerard, goedemorgen.
4: Ja, het WK natuurlijk.
13: Ja, WK.
4: De uitschakeling van Nederland.
13: Dus liggen we eruit.
4: En hoe we daarmee moeten leven.
13: We liggen eruit. En nee, dat is prima.
4: En dan gaat het onderwerp.
13: Het is een van de liedjes die Wolter Kroes nu aan het schrijven is. Frits.
5: Goedemorgen, Leo.
13: Kom er even lekker bij. Vincent, goedemorgen. Fijn dat je er bent.
6: Goedemorgen.
13: Helemaal bekomen van de avonturen?
6: Nou, niet helemaal. De jetlag die vierde wel een beetje feest in mijn lichaam. Maar ja. Het was een schitterend avontuur, ja.
13: Ja, mooi. Als perschef van...

0: Nee.
1: Wat is vreemd?
2: Nou, dat er nooit, dat er vooraf alle liedjes worden gemaakt, maar nooit achteraf aangepaste liedjes.
3: Dat ga jij niet doen.
2: Nou ja,
3: dat is wel een gat in de markt.
2: Het ligt voor de hand.
1: Maar dat is wel een geweldig idee.
2: We liggen eruit en dat is prima.
3: Ja, meteen.
2: Rest van de Kroes. Of Nederland, die raakt geen bal.
0: Nederland, die.
2: Nederland, oh Nederland, je zit al dagen thuis. Dat soort dingen.
1: Oh, geweldig. Ja.
2: Ik denk dat gaat in de markt, maar nou, ja, ga je rust door.
0: Nou, het is commercieel ook aantrekkelijk, want je bent er vaker niet dan wel, langer niet dan wel op het toernooi.
1: We willen een strafschop, nu vandaag.
2: Nou, dat wordt het niet. De zakrinsen.
0: Oh, ja, als dit geen hoge ogen gooit.
2: Nee, dat wordt een absolute hit.
3: Daarom was hij wat later, denk ik.
2: Ik moest er even een hit schrijven. Ja.
0: Heb je de tweede regel ook? Of?
1: Want het is toch feest vandaag.
3: Volgens mij was het een retorische vraag.
1: God, nog vandaag. Schiet jij hem? Schiet ik hem zo laag?
0: Eckler zelf de plaatjes. Ja, we blijven lachen, want dat zou Loek niet anders gewild hebben. Maar we staan ook wel stil bij het overlijden van Loek, die ons vorige week is ontvallen. En dat doen we met bijvoorbeeld... Bert, ik vraag jou nou ook nog... jouw column gaat ook over strafschoppen en over Olise. Ja. Onder andere.
3: Ja, ja.
0: Over winnen en verliezen. En ja. Hoe doe je dat met Olise? Maar Loek blijft in ons hart. We gaan de quiz ook helemaal over Loek doen. Maar hij heeft ook muzikale wensen. En Frank Sinatra klinkt zo goed. Dat doe ik dit ook nog wel hoor, denk ik. Let me try again.

0: wachten gewoon. Wie was dat? Oh ja, Frank Sinatra. Dames en heren, we hebben natuurlijk Frits in ons midden en dat is niet voor niks. Want Frits, waar moeten we het, heb ik jou gevraagd eigenlijk waar je het zeker over... Ja, was het geen... Oh ja, ja, nee.
1: Waar we het zeker over moeten hebben,
0: ja,
1: is die achtelijke VAR. Als je een stijve lul hebt, sta je buitenspel. En als je een slappe lul hebt, sta je niet buitenspel. Het is te gek voor woorden.
0: Maar, sta jij nooit meer buitenspel?
1: Nee, ik vind het...
0: Nee, het is wel duidelijk wat je gezegd hebt. Nee, dankjewel. Ga nou maar je gebakje opeten.
2: Ja, de Engelse spel.
0: En dan netjes alle mensen een handje geven. Okay. En dan zie ik je volgende week weer terug.
1: Heel graag.
0: En dan gaan we het even anders doen.
2: Het Engelse team krijgt Viagra. Dat is serieus.
0: Ja.
2: Vanwege de hoogte of zo, weet ik veel.
0: Nee, dan gaan
2: maar die staan dus altijd buitenspel.
0: De bloedvaten gaan ervan open.
2: Ja, precies. Maar die staan er dus altijd buitenspel. De komende wedstrijd.
0: Leg hem even uit.
3: Maar dat zegt Frits toch net? Je moet toch wel luisteren?
0: Maar dat was toch een grapje van Frits?
3: Dat was een grapje.
2: En iedereen met een afro-kapsel die zijn veters vastmaakt. Is dat ook buitenspel?
1: Ja.
0: Nou, prima.
4: Jongens, buitenspel is buitenspel.
0: Juist!
4: Haal alsjeblieft eens op met dat gezeur.
0: Juist!
4: Over de VAR. Oei. Als je buitenspel staat, sta je buitenspel.
1: Maar als je gevoetbald hebt, weet je dat je...
0: Frits, jij hebt helemaal niet gevoetbald.
1: 1 centimeter, vind ik. Ik ben het volledig met Marco van Basten eens. Je moet helemaal buitenspel staan. Dus je hele lichaam moet buitenspel.
4: Maar zo zijn de regels niet,
1: en
4: Frits.
1: Niet alleen je neus. Nee, dan moet je dus regels aanpassen.
0: Maar Frits, als het zo is dat je hele lichaam buitenspel moet staan, valt daar weer de grens.
1: Ja, dan heb je de 10 centimeter. Nee, ik ben het volledig met Marco van Basten eens. Mooie
0: Frits,
1: goals.
0: Dat heb je net ook al gezegd. Maar
1: het is voetballiefhebber.
0: Het is aspecte onzin.
1: Frits. Marcus praat nooit onzin.
4: Frits, sta je oren ook open dat er allemaal wat
1: is. Ja.
4: Oké. Het heeft niks met de VAR te maken, het heeft met de regels te maken.
0: Geef Frits nog een gebakje. Want
4: daar heeft het mee te maken. Dus ga nou niet over de VAR beginnen.
0: Jawel.
4: Zeg dan, de iedereen... FIFA moet de regels aanpassen.
1: Nou ja, goed, de regels van de VAR moeten worden aangepast.
4: Nee,
1: ik
4: de
1: zo
4: VAR
1: zeggen.
4: Niet. De VAR controleert alleen maar of het buitenspel is.
1: Maar de regels moeten worden aangepast. De regels moeten worden aangepast dat VAR anders moet worden geïnterpreteerd.
0: En bied je excuus aan Michael? Want
1: ik bied mijn excuus aan, niet aan Michael, maar aan jou.
0: Oh,
1: want dat je me uitgenodigd hebt.
0: Ja, daar heb ik wel spijt van. Ja.
1: Nee, Michael, ik... Natuurlijk kunnen we hier toch gewoon mening verschillen. Maar natuurlijk, Michael, die VAR is een geweldige uitvinding.
4: Ja.
1: Want we hebben gezien hoe dat anders misgaat.
0: Hij vliegt helemaal niet heen en weer qua mening. Het valt echt reuze mee.
1: Ik ben het Mark van Basten eens dat het is helemaal buitenspel moet zijn. En niet alleen je... Wat ik net zei.
3: Ja, maar Leo zegt, het enige wat je doet is je schuift de marge op. En overigens gaat de FIFA daar wel naartoe. Dat wordt de nieuwe regel. Dat je inderdaad met je hele lichaam buitenspel moet gaan.
0: Dat zou dan moet er toch ook een lijn getrokken worden.
3: Maar uiteindelijk is het alleen het opschuiven van de marge. Voor de rest verandert er aan de regel natuurlijk niets.
1: Er verandert wel heel wat. Want ik heb een paar prachtige goals afgekeurd zien worden. Door inderdaad alleen dat je neus buitenspel was.
3: Ja.
1: Dat is een antisemitische opmerking.
4: Frits, waarom ben je zo opgewonden? Wat heb je genomen vannacht?
1: Ik ben blijven kijken naar een geweldige wedstrijd vannacht.
0: Maar daar zeg je niks over, hè? Want de mensen thuis weten het nog niet.
1: Nee, vanochtend om 7 uur is het samenvatting gezien. Nee, ik heb echt genoten van...
3: Dat verder je.
0: Nou,
1: en al die Nederlanders.
0: Ja, maar ik wou eerst even het rondje maken. Michael?
4: Ja.
0: Je had een vraag voor Vincent, want dat is een mooie inleiding... om
4: zeker
0: met Vincent te praten over zijn avontuur als perschef van Curaçao.
4: Ja, er is heel veel kritiek geweest over het feit dat er zoveel landen mochten meedoen. Ik ben daar juist blij omdat dat zo is. En een van de gevolgen daarvan is dat een land als Curaçao... dus ook de kans heeft gekregen om mee te doen. Nou zijn wij Nederlanders die altijd meedoen... en ook altijd denken dat we wereldkampioen worden.
0: Dit is nog steeds
4: maar
0: inleiding,
4: hoe wordt dat nou in Curaçao ervaren dat ze dankzij... die grote hoeveelheid wedstrijden toch mee kunnen doen.
3: Nou ja,
4: hoe is dat daar ervaren?
3: Vanaf het moment dat ze die kwalificatie hadden afgedwongen in november... heeft het eiland letterlijk op zijn kop gestaan. En was het vanaf het allereerste moment een schitterend feest. Kijk, die hele discussie over te veel wedstrijden, ergens snap ik die wel. Maar die discussie was er ook al in de jaren 70 en 80... toen Afrikaanse landen voor het eerst op een WK kwamen. En bijvoorbeeld Zaïre met 9-0 verloor van... weet niet meer uit mijn hoofd, maar in ieder geval...
0: Joegoslavië. En uit de muren rende.
3: Het heeft er wel voor gezorgd dat door die gelden van de FIFA... toen al het voetbal in Afrika zich heeft kunnen ontwikkelen. Nu is het ook zo dat het prijzengeld wat de FIFA uitkeert aan landen... voor een deel moet worden aangewend om het voetbal op het eiland... in dit geval Curaçao, te ontwikkelen. Dat kun je niet zomaar uitgeven aan gebouwen of wat dan ook. Dat moet je in de grassroots van het voetbal steken. Je moet het voetbal daarmee ontwikkelen. Kijk, nu zou je kunnen zeggen, je gaat met 7-1 af tegen Duitsland. Wat heb je daar dan te zoeken gehad?
0: Nou?
3: Het is een snelle leerling geweest, want een wedstrijd later, Ecuador, ik dacht de nummer 24 van de FIFA-ranking, op 0-0 gehouden. Die wedstrijden zijn natuurlijk cruciaal voor ontwikkeling van het voetbal. Dat geldt niet alleen op Curaçao, maar dat geldt voor Cape Verde, voor Nieuw-Zeeland.
0: Ze ongeslagen eruit, hè?
3: En wellicht over een jaar of 20 is er een land uit de regio waarvan we nu denken, die hebben er niks te zoeken, die wel de knock-outfase halen, zodat je het voetbal mondialer maakt. Nou ja, alle Afrikaanse landen op 1A hebben zich gekwalificeerd voor de knock-outfase. Nee, als je dat op 30 jaar geleden voorspeld had, was je waarschijnlijk opgesloten.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik heb ook genoten van Curaçao. Iedereen heeft denk ik genoten
3: van Curaçao. Maar dat is mijn antwoord op de vraag van Michael. Dat het wel degelijk zin heeft. Misschien niet op de korte termijn, maar op de lange termijn wellicht wel.
0: En hoeveel rijker is Curaçao nu geworden van dit WK-avontuur? Is dat substantieel?
3: Dat valt op zich wel mee. Je hebt geoormerkte gelden. Die 10, 11 miljoen kun je niet mee doen en laten wat je wilt.
0: Dat
3: krijg je als land voor de kwalificatie. Maar dat moet je volgens FIFA-regels ook op een bepaalde manier uitgeven. Een deel gaat naar premies, een deel gaat naar ontwikkeling van het voetbal. Maar een deel gaat ook naar de enorme kosten die je maakt tijdens het WK. Dus om nou te denken dat de Voetbalbond van Curaçao nu ineens ontzettend rijk is en een Gerard van der Lem 2 miljoen netto kan betalen vanaf volgend jaar, dat niet, nee.
1: Maar klopt, ik las dat de KNVB geen cent eraan over had, dat het zelfs geld kost.
3: Ja, dat klopt wel.
1: Dat klopt voor Curaçao ook.
3: Nou, of ze er helemaal niets aan overhouden, weet ik niet, maar het zal erom hangen, ja.
0: Want er gaat heel veel zitten in reizen,
3: je moet
0: hotels.
3: Al die hotelkosten, vliegtuigkosten. De FIFA trekt dat gewoon af van het geld wat ze beschikbaar stellen aan een land. Dus het is ook een beetje hoe gek je het zelf maakt natuurlijk.
0: Ja.
3: Als je in een jeugdherberg gaat zitten, dan hou je er wat aan over.
0: Waar zaten jullie?
3: We zaten in het Marriott in Florida.
0: Oké. Okay.
3: Dat is geen jeugdherberg.
0: Nee. En goed ineens ingehad, hè?
3: Ja, het was echt fantastisch, ja.
0: Wat was het meest opvallende van die hele trip?
3: Het meest opvallende was de spelersbus die gebruikt werd op het eiland Curaçao. Dat was gewoon een 75 jaar oude schoolbus van Amerikaans. Er zat geen raam in, er zat geen deur in. De muziek stond op een stand dat je elkaar absoluut niet kon verstaan in het gesprek. Het was één groot feest in die bus.
4: En die bus was ook in Amerika?
3: Nee, die bus is niet meegegaan naar Amerika. Want ik denk niet dat hij door de keuring kwam in Verenigde. Nee, daar krijg je gewoon FIFA-vervoer met politie-escortes. Tikkie overdreven allemaal als Curaçao zou gaan trainen. Om daar 20 motoragenten voor.
1: En staan jullie in de bus en ook de muziek keihard aan?
3: Ja, echt knoeperd hard, ja.
1: En wat voor muziek?
3: Muziek waar jij en ik niet op kunnen bewegen in ieder geval. Maar die jongens wel in de bus. Dat was, het was buitengewoon vermakelijk, ja. En een totaal andere druk ook. Ik snap ook wel dat als het Nederlands elftal naar een WK gaat, dat daar een andere druk op zit dan als Curaçao naar het WK gaat.
0: Heb jij je verbaasd over hoe Dick zich daarin begeeft? Of is Dick gewoon altijd zichzelf gebleven en heeft hij zich als advocaat ook op Curaçao gemanifesteerd?
3: Nou, het beeld dat ik had van een trainer die altijd alles onder controle wil houden van de eerste tot de laatste seconde, dat beeld heb ik vrij snel moeten laten varen. Want dat is gewoon niet zo. En hij heeft het mij ook al een aantal keer uitgelegd in gesprekken dat niet past bij de mentaliteit van het eiland. En dat de truc van een trainer ook is om je deels aan te passen aan hoe de mentaliteit onder spelers en de rest van de staf is. Je kan heel ruksigloos en kort door de bocht altijd maar alles nastreven zoals jij het in je hoofd hebt. Maar hij zegt dat hier absoluut niet gewerkt. Dus daar heeft hij natuurlijk enorme ruimte in genomen. Ook door dat familieconcept, dat misschien wel bekend is, dat de vrouwen en de kinderen van de spelers naar het hotel mochten komen in Amerika. En daar ook 10 dagen mochten verblijven. Ja, dat was natuurlijk. Hij zei ook dat 30 jaar geleden, als iemand dat tegen me gezegd had, dan had ik ze voor gek verklaard.
0: Ja. En Dick had het, ondanks het feit dat hij die ruimte gaf, of misschien wel juist omdat hij die ruimte gaf, naar zijn zin?
3: Onwijs.
0: Ja,
3: ik heb hem echt heel veel zien lachen. Daarnaast rondom de training en de wedstrijd was het ook gewoon serieus op zijn advocaat om het elftal goed te organiseren. Dat lukte in de tweede wedstrijd wat beter dan in de eerste wedstrijd. Maar nee, daarbuitenom was er echt wel ruimte voor om mee te gaan in die gewoon wat lossere sfeer. Dat merkte hij ook wel.
0: Kreeg je nou het gevoel dat Dick dit zijn laatste klus was?
3: Ja, dat is een hele lastige vraag. Ik heb hem op de man afgevraagd. Is het nu klaar? En hij zegt, ja, dat
0: gaat hij niet meer zeggen.
3: Dat durf ik niet meer te zeggen. Veel is wel afhankelijk van zijn thuissituatie, waar aan de voorkant natuurlijk wel het een en ander over gezegd en geschreven is.
0: De ziekte van zijn dochter.
3: Ja, en daarin is niet veel veranderd. Dus daar is het wel afhankelijk van, denk ik. Maar je merkt wel aan alles ook rondom. Het is natuurlijk 5 weken. Hij wordt in september volgens mij 79. Het kost heel veel energie. Maar je merkt het er eigenlijk niet aan. Dus iedere dag scherpte. Iedere training is voluit. Dus ja, daarin zag ik geen terugval in scherpte naarmate die tijd vorderde. Dus dat is op zich geen aanleiding om ermee te stoppen.
0: Nee, het lijkt wel alsof hij dubbel leeft als hij werkt.
3: Nou, sterker nog, ik denk dat hij er enorm veel energie van krijgt. Ja.
0: Ja. Ja. Had hij erg spijt van? Daar, zijn er dingen misgegaan? Zeg je van nee, het is een mooi avontuur, goed gedaan.
3: Die eerste wedstrijd tegen Duitsland natuurlijk begonnen met het idee van nou, misschien kunnen we ergens ook wel voetballend meegaan. En dat lukte de eerste 40 minuten heel behoorlijk. Dat resulteerde dus in dat doelpunt. Dus na 40 minuten stond het 1-1. Maar daarna was het best open huis in de tweede helft. Dan werd het 7-1. Dat vond hij ook wel wat aan de hoge kant. Dus het ging ook in de aanloop onderling met de staf wel over 4 verdedigers of 5 verdedigers. Beetje tactische discussies, zoals je ook bij Nederland zelf natuurlijk gezien hebt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk die discussie daar ook wel geweest. Uiteindelijk, en dat is de parallel met Nederland zelf al, is het gewoon de hoofdcoach die bepaalt. In Nederland werd ook gezegd, waarom staat Wim Jong niet op die zijn hele leven lang de Cruijff-filosofie heeft uitgedragen? Ik ben ervan overtuigd dat hij dat wel degelijk gedaan heeft in gesprekken met Koeman. Alleen uiteindelijk bepaalt de hoofdtrainer, we gaan het op deze manier doen.
0: En dat sta je naar buiten ook uit.
3: Ja, die discussie was er bij Curaçao natuurlijk ook.
0: Ja. En waren dat pittige discussies of...
3: Gezonde voetbaldiscussies.
0: Ja. Deed jij er ook aan mee?
3: Nee, daar heb ik me ver van gehouden. Ja, ja. Dat was in dit geval mijn rol niet, nee.
0: Nee, omdat wij als journalisten ook altijd zoveel verstand van voetbal hebben.
3: Ja, zeker. Alleen ik zat als perschef.
1: Spreek voor jezelf.
0: Je zegt toch ook wij?
3: Ik zat bij die voetbalinhoudelijke discussies zat er niet bij.
0: Nee. Wat? Nee.
3: Bij die voetbalinhoudelijke discussie zat ik niet bij. Dat is gewoon een gesprek. Maar later hoor je natuurlijk aan de tafel wel wat de discussie geweest is.
0: Ja.
4: En hoe gaat dat met die internationale pers? Is dat anders dan in Nederland?
3: Nou ja, dat is wel anders dan in Nederland. Alleen je hebt natuurlijk te maken met ook hier weer de FIFA-regels. Weet je, rondom alle wedstrijden heb je gewoon FIFA-protocollen wanneer je waar moet verschijnen met spelers. En die zijn vrij strikt. Dus het was ook in uitleg richting zowel pers als spelers niet zo moeilijk. Van luister eens, dit zijn gewoon de regels en daar moeten we aan voldoen. Dus dat organiseerde zich redelijk vanzelf op het eiland. Ik bedoel, de Curaçaose pers is natuurlijk niet gewend om naar het WK te gaan. We vergden dat in het begin wel een aanpassing. Omdat die hadden geen idee, dat kan je ze ook niet kwalijk nemen, hoe de FIFA-protocollen zijn. Dus die zijn gewoon gewend om met een telefoon, want vaak gaat het niet eens met camera of microfoons, gewoon met een telefoon ergens naar binnen te lopen en een interview te starten. Ja, dat kan rondom een FIFA-wedstrijd gaat dat niet. Want die hebben hun eigen rechten en beelden die ze proberen te beschermen. Dus die grijpen daarop in, als je dat op die manier doet. Dus dat moesten we wel vertellen. Dat was niet altijd een gezellig gesprek, maar ja. Dat was wat moest gebeuren.
0: Hoe laat, de staf die nu gewerkt heeft richting het WK en tijdens het WK, hoe laten ze Curaçao achter?
3: Nou, ik denk een stukje verder dan ongeveer een jaar geleden voor die hele kwalificatie richting het WK. Alleen het is nu natuurlijk aan de bond en ook aan de mensen die technisch verantwoordelijk ervoor zijn om dat op te pakken en die FIFA-gelden met name goed te besteden, zodat er een bredere basis wordt gelegd om over 4 jaar bijvoorbeeld weer op een WK te verschijnen. Nu is natuurlijk de bron waaruit ze putten is nog altijd Nederland. 25 van de 26 spelers is geboren in Nederland. Ja. Alleen ze willen vanuit het eiland zelf ook, die roep is er wel, en dat begrijp ik ook wel. Ze gaan proberen om de jeugdelftallen te structureren, betere competities op te bouwen.
0: Is er een soort van competitie op
3: het eiland? Er is wel, dat zeg je goed, er is een soort van competitie, maar die heeft ook een aantal jaar stilgelegen. Dat kan niet volgens FIFA-reglementen.
1: Want
3: ja,
1: baseball is de belangrijkste sport daar.
3: Dat is absoluut de grootste sport,
1: Hoogbal.
3: Andrew Jones ken je misschien nog wel, van Atlanta Braves. Zeker. 10 keer Hall of Famer, die was ook in Amerika langsgekomen.
1: Ja.
3: Dat is de absolute volksheld van het eiland.
1: Ja.
3: Alleen je merkt nu wel dat voetbal het momentum heeft om daar een inhaalslag in te maken. Alleen hoe ze dat gaan doen, dat is wel aan de verantwoordelijk op het eiland.
0: Ja, maar hoe kijk jij er tegenaan? Denk je dat dat wel opgepakt wordt? Of?
3: Ik hoop het, heel erg. Ja. Ik heb wel enorme sympathie gekregen voor de hartstocht die er nu is rondom het voetballen. En om dat beter te maken, om het op te pakken.
0: Want is er al een nieuwe bondscoach daar?
3: Nee, nu niet. Nee.
0: Je zou zeggen, als je echt goed beleid voert, dan laat je dat je opvolger eigenlijk al meenemen tijdens het WK. Kan hij meekijken en zo?
3: Dat had misschien gekund. Ja, misschien is die opvolger er wel. Ze zijn natuurlijk naar het WK gegaan met Dien Goré en Giovanni Franke als assistenten en Cor Pot. Alhoewel die meer op de home trainer zat dan langs het veld, omdat hij binnenkort de knieoperatie heeft en zijn bovenbeenspieren moest aansterken.
0: Ja, zo heeft iedereen wat, hè?
3: Zo heeft iedereen wat.
0: Ja.
1: Mag ik één gewetensvraag stellen?
3: Zeker.
0: Nee.
1: Toen Fred Rutte had zich aangemeld, toen Dick Advocaat zich teruggetrokken. En blijkbaar is dat niet heel netjes gegaan hoe Fred Rutte op de zijkant gezet is. En Kees Jansma zich teruggetrokken.
3: Mm-hmm.
1: En toen heb jij het van Kees Jansma overgenomen. Heb je met Kees Jansma contact erover gehad?
3: Direct.
1: Ja.
3: Toen de advocaat mij belde, was ik ironisch genoeg zelf training aan het geven bij mijn club IHBS.
1: Ja.
3: Die vroeg dat. Eerst dacht ik dat ik in de maling werd genomen door Kees Kwakman, die nogal een goede advocaatimitatie in huis heeft. Maar toen bleek dat het serieus was, heb ik gelijk Kees gebeld. Ik zei, luister, dit speelt er. Hoe sta jij erin? Toen zei hij, nou, kom morgenochtend even langs. Toen ben ik naar Doorn gereden. Toen heeft hij gezegd, luister, dit is mijn beslissing. Ik kan dit voor mezelf niet goed praten. Maar dat staat los van het feit wat er daarna gebeurt. Welk traject er daarna bewandeld wordt. Ik ken Kees al 30 jaar. Ja. Goede werkrelatie. Dus was voor mij wel waardevol dat hij zei van joh, dat kan ik wel scheiden. Als jij dat wil doen, dan moet je dat vooral doen.
5: En heeft hij uitgelegd waarom hij zich terug?
3: Nee, heb ik bewust ook niet naar gevraagd. Want dat zou ik dan als ballast ervaren. Dus ik kon dat op die manier blanco in. Alleen voor mij was het wel belangrijk dat hij daar min of meer zijn goedkeuring aan gaf.
0: En zo geschieden.
3: Yes.
0: Wat is het mooiste? De mooiste herinnering aan...
3: Nou, toch wel het doelpunt van die Comenensia tegen
0: de 1-1.
3: Ja. Ik zat in het...
0: Daar had het moeten stoppen eigenlijk.
3: Ja,
2: daar stop ik ook. Dat
3: die 0-0 was qua resultaat natuurlijk. Maar dat ontlading bij het doelpunt. Je hebt technical seats van de FIFA. Dus schuin achter de dugout hebben ze dan ongeveer 12 stoelen geblokkeerd... waar je met een aantal stafleden nog kan zitten. Maar daaromheen zat het Curaçaose fanatieke gedeelte. Op het moment dat het doelpunt viel, keek ik om me heen. Ik wist echt niet wat ik zag. Mensen die letterlijk over elkaar heen vielen, begonnen te huilen, te lachen, alles tegelijkertijd. En dat duurde gewoon, dat hele vier duurde, deed zo 3-4 minuten. Dat ging maar door. Maar ik keek ook helemaal niet meer naar de wedstrijd. Vielen elkaar in de armen. Dat vond ik echt ontroerend om te zien. Ja. Dan zie je pas hoe ongelooflijk veel dat losmaakt, dat gekke voetbal.
0: Het was los van de einduitslag ook een prachtig voetbalmoment natuurlijk. Toch?
3: Ja, historie, letterlijk historie.
0: Kleine Curaçao maakt gelijk tegen Duitsland.
3: Het is, Leo, het is ook zo. Curaçao staat ook op het WK omdat... Mexico, Canada en de Verenigde Staten de organiserende landen zijn. En daarom geen rol speelde in die kwalificatie. Dat heeft ook wel een belangrijke rol gespeeld in het feit dat Curaçao er is.
0: Er kwam ruimte.
3: Precies, er kwam ruimte. Dus je weet nooit of ze überhaupt nog een keer een WK gaan spelen. En zo ja, wanneer. Dus dat doelpunt, dat enige doelpunt tot nu toe... die jongen is voor eeuwig ook een quizvraag, die Comenensia. Ja, dat maakte zo ontzettend veel los. Dat was echt prachtig om te zien. Ja.
5: En die 15 reddingen van Roon. Die keeper.
3: Ja, maar die speelde een geweldige wedstrijd. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb met Rome de wedstrijd daarna terug zitten kijken, een dag later. Er waren twee hele goede reddingen. En de rest, die moest hij wel pakken.
5: Ja, maar goed,
3: Maar het is voor het verhaal is het schitterend.
5: Hij heeft de nul gehouden.
3: Hij heeft de nul gehouden. Ja. En die eerste redding in het begin van de wedstrijd, die was fenomenaal.
5: Nou.
3: Maar de ballen daarna, die moest hij eigenlijk wel... Zei hij zelf ook, hoor. Zei, ja, er wordt heel veel ophef over gemaakt. Maar het was eigenlijk, die had ik allemaal wel moeten hebben.
5: Ja, dat had hij ook.
3: Ja.
0: Gerard, was jij vooraf, het toernooi is nog bezig, het gaat nu snel met de uitschakelingen, maar was jij cynisch ten opzichte van het feit dat er zoveel kleine landen meededen aan een WK, of hoe sta jij daarin?
6: Ja, ik dacht wel van die gaan eruit meteen. Die schifting is duidelijk. Maar ja, gelukkig is dat niet gebeurd. En ik zeg gelukkig, omdat ik vind dat juist de charme van het voetbal. Zo las ik vanmorgen nog een commentaar van Messi. Die lyrisch was over de keeper van
0: Kaapverdië.
5: 40 jaar.
6: Dat hij daar nog mee gesproken heeft na de wedstrijd.
0: Maar die heeft ook een merkwaardige carrière. Want die speelt in het tweede niveau op Portugal gewoon.
5: Ja, Chavez.
6: Er zat nog een stukje romantiek in.
0: Ja. En Kaapverdië, de afslachting is niet gekomen. Integendeel, ze hebben bijna tot aan penalties geschopt. Dus geweldig afscheid. En in binnen 90 minuten geen wedstrijd verloren.
2: Nee. Maar een toernooi dat 5,5 week duurt, is dat niet gewoon veel te lang?
0: Gaat ook voorbij.
2: Ja, alles gaat voorbij. Maar
0: waarom is dat te lang?
5: Heerlijk, Bert. Heerlijk. Wat moet je anders doen?
2: Ik vind het te lang. Een toernooi hoort echt een ontknoping te zijn. Dat hoort,
0: maar dat is toch? Dat gaat toch gebeuren?
2: Ja, maar ja, als je maar lang genoeg wacht. Maar ik vind het dus...
0: Heb je haast?
2: Ik heb geen haast. Maar ik vind 5,5 week voor één evenement belachelijk.
0: Jij kijkt niet naar Dallas.
5: Maar Bert, we hebben nu allemaal een excuus om tegen onze vrouw te zeggen... we hebben geen tijd.
0: Nee, mag ik
2: als je zo alleen bestaat, wel, maar als je...
0: Wij zagen gisteren bij Australië, 2 minuten voor tijd wisselden ze de keeper.
5: Ja.
0: Want dat was dan zo'n goede strafschophouder.
5: Ja.
0: Nou, hij viel elke keer de verkeerde kant op, die man. Wat een afgang.
5: Ryan.
0: Nee, waarom is dat nou een afgang?
6: Als je... voor die coach.
0: Nee, waarom? Waarom? Die man heeft geen enkel moment bij de bal geweest.
2: Nee, dat is wat je uiteindelijk ziet.
0: Maar je wisselt toch omdat je denkt dat gaat gebeuren.
2: Ja, nou, dat zullen ze toch gedacht hebben. Ja, dat hij het beter zou doen dan degene die er stond.
0: Kennelijk verkeerd.
2: Maar dat is toch geen garantie dat gebeurt? Als je een nieuwe spits in het veld zet en die scoort niet... is dat een afgang van de trainer?
0: Ja, jongens, maar een spits is iets anders dan een keeper.
2: Nee, is hetzelfde.
0: Als je de keeper
2: de ene scoort en de ander houdt tegen.
0: Juist, precies. En als je de keeper wisselt, dan denk je dat deze beter tegenhoudt.
2: Juist, dat denk je dus. Maar je hebt toch geen garantie?
4: Nee, je hebt nooit een garantie. Maar dat je van alle penalties die keeper precies de verkeerde kant opvalt, ja, dan moet ik wel erg lachen. Dan denk ik, had dan niet gewisseld.
0: Oh, dit is gewoon uitlachen een beetje.
3: Nou, ik denk die eerste keeper ook wel gelachen heeft. Die tegen die trainer gezegd heeft, goed gezien, jongen.
0: Overigens, die idee kwam, had wel nummer 1, hè, die Ryan.
3: Wat zeg je?
0: Had wel nummer 1, toch, die Ryan? Die
3: ja, maar het was maar
1: hij was,
3: AZ,
1: was oorspronkelijk nummer 1 keeper. Ja. Maar tijdens het, of tijdens de voorbereiding is hij
3: AZ gezien dat het niet zo'n bijzondere keeper is, die Ryan.
0: Nee.
1: Ja. Maar ik vond die eerste keer ontzettend goed die ze hadden.
3: Ja.
4: Juist, dus waarom zou je die wisselen?
0: Het is belachelijk dat er gewisseld is. Ja, ongelooflijk.
1: Ja, ik was ook verrast omdat die keeper
4: even
1: echt
4: tijd,
1: in vorm was.
4: Maar je krijgt het wel door. Dat
0: nee,
4: is wel
0: dit was cynisch voor mij.
4: Oh.
0: Even, een klein beetje. Ja, wat zullen we nu komen? Of is het nog een liedje van Loek? Wat, ja, jij mag zeggen, Bert.
7: Doe eerst maar een liedje van Loek.
0: Ja. Loek is ons, dat weet u allemaal, helaas vorige week ontvallen. 20 jaar trouwe dienst. En we gaan daar ook in de tweede uur nog uitgebreid aandacht aan besteden in de quiz. Die zat helemaal in het teken van Loek. En ook het eerste uur eindigde zoals we nooit geëindigd zijn, maar wel nu. Toen, maar we hebben ook de liedjes dus gevraagd aan de familie welke liedjes Loek zou waarderen. Nou, onder andere ook Sam Cooke.
8: Darling,

0: De column van de column.
1: De column, de kop, de kop, de kop. De kop, de kop,
0: de
1: kop.
0: De column van Bert Dijkstra. Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
2: En dat eeuwige gezeik over die strafschoppen komt me ook mijn strot uit. Het nationale penaltytrauma, weer uitgeschakeld vanaf de 11-meterstip. Zelfbenoemde professoren die allemaal zo goed weten hoe het moet onder druk in een vol stadion. Doe 4 stappen naar achteren, peuter 3 keer in je neus, denk eraan dat je de auto nog moet wassen en schiet de bal vervolgens hoog, hard en hoog in de bovenhoek van het doel. We moeten het een schande vinden dat Koeman te weinig heeft getraind op neuspeuterend, aan autowassend denkend raakschieten. Maar stel nou dat Oranje had gewonnen met strafschoppen na zo'n treurige vertoning tegen een land dat wel voetbalde. Moet je dan nationaal trots zijn of zo? Kapot schamen lijkt me beter. Marokko als tegenstander vooraf veel te groot maken. 5 verdedigers opstellen, nauwelijks aanvallen, laf afwachten. Wout Weghorst niet inbrengen voor het winnende doelpunt, maar om de tegenstander hinderlijk voor de voeten te lopen. Daarmee verloor je de wedstrijd niet met strafschoppen. De vroege uitschakeling is een mooi moment om de hele handel te resetten. Om te stoppen met dat eeuwige, door marketinggriezels aangejaagde we worden wereldkampioen, of zo'n door de bond aangegeven doelstelling de halve finale moet worden bereikt. Om onder ogen te zien dat onze ster, Frenkie de Jong, een mooie voetballer is, maar als het gaat om rendement de schoenveters van de weergaloze Fransman Olise nog niet mag vastmaken. Hoogste tijd om te gaan telstarren. Telstarren, nieuw werkwoord in de dikke vandalen. Met bescheiden voetballers op het hoogste niveau het publiek vermaken in de gezonde wetenschap dat je minder bent dan de topteams, zoals Telstar deed in het seizoen 2025-2026. Als je niet de beste van de wereld bent, zorg dan dat je de meest kleurrijke bent, de meest originele, de meest vermakelijke, de meest aansprekende. In een recent verleden hadden we het kleurrijk elftal, gevormd door Nederlandse profvoetballers die speelden voor projecten in Suriname. Plak die naam op het nieuwe Oranje als eerbetoon aan de prachtige spelers van dat team die omkwamen bij de SLM-ramp, en ook als symbool voor de voetbalwereld. Wij Nederlanders, zwart, blauw, geel, groen of wit, zijn anders. Hoe dan? Door om te beginnen met een officiële verklaring te komen. Wij, Hollandse Leeuwen, doen vanaf nu uit principe niet langer mee aan strafschoppenseries. Als je naar de volgende ronde wilt, dan moet je in maximaal 120 minuten 1 keer meer scoren dan de tegenpartij. Doe je dat niet? Van harte gefeliciteerd, collega's. En doe ze de groeten in de 8e finale. Holland-promotie, dat is de Oranjemars van links naar rechts. Dat is voetbal uit de Nederlandse school. In 1974 hoorde de wereld voor het eerst van Oranje. Niet als wereldkampioen, maar als brenger van adembenemend totaalvoetbal. Het spel moet uit naam van het polderland een feest zijn, geen straf. Rot dus op met je strafschoppen.
3: Maar hoe dan?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb wel want jij zegt altijd als presentator van deze onverprezen show dat het wel makkelijker maar wat dingen afzeiken, maar komt dan ook met oplossing.
4: Ja. Nou, die oplossing is toch nabij. Ik las ergens een theorietje dat ze van plan zijn om de strafschopserie te laten plaatsnemen voor de verlenging. Nou, dus dan weet je wie de strafschoppenserie wint. Maar dat telt dan voor een half punt. Dus als jij dan uiteindelijk in de verlenging toch nog een doelpunt maakt, dan win je alsnog die wedstrijd.
2: Dat is nee, omdat ik heb een heel andere oplossing.
3: Oh.
2: Die hele strafschop.
3: Was je al klaar?
4: Nou, eigenlijk niet, maar ga je gang.
2: Nee, de hele strafschop.
3: Beetje excuus aan.
2: Nee, sorry.
3: Nee, ga je gang.
2: En door. De hele strafschoppen gewoon vergeten. Verlengen. Maar dan beginnen de eerste kwartier van de verlenging 7-7. En als het dan is sudden death, dus als er dan gescoord is, het afgelopen. Maar als het dan nog niet is afgelopen, dan in het tweede deel van de verlenging om de 5 minuten een man minder.
5: Dus net
2: zolang tot er gescoord wordt. En er wordt op een gegeven moment gescoord, want er kan niks meer verdedigd worden. Dus dat, en dan heb je het voetballend opgelost. Want strafschoppen is dus hartstikke tegennatuurlijk. Voetbal wordt beslist met doelpunten die je maakt. En strafschoppen worden beslist door missers. Want normaal gesproken schiet je een strafschop erin. En dus het is psychologisch omgekeerd. En daardoor krijg je ook al die ellende, krijg je die neurotefestivals.
6: En een shootout zou dat wat zijn?
4: Hebben ze gedaan.
2: Ja, dat is het een beetje hetzelfde verlengstuk van de strafschop. Het gaat mij erom, ik wil het voetballand oplossen. Dus als je, waarom is het, je kunt toch met minder mensen op het veld, dan komt er meer ruimte.
5: Maar strafschop is een onderdeel van het voetballen.
2: Nee, ja, maar ja.
5: Ja, maar, onderdeel van het voetballen.
2: Tijdens de wedstrijd, ja. Omdat het, zo heet, nee, daarom heet het ook een strafschop.
5: Het is toch een prachtige climax dat je na de wedstrijd nog strafschoppen mag nemen. Ik vind het een fantastische climax, alleen het is voor ons kloot afgelopen.
2: Nee, ik vind het vreselijk. Want het is alleen maar, mensen zitten alleen maar in de stress. Het is alleen maar neurotisch. Nee, dat vind ik verschrikkelijk.
3: Dat van vooraf penalties nemen.
4: Wat erachter zit, is dat die verlenging vaak, omdat die spelers ook dood en dood
3: vermoeid
4: zijn,
3: uitgespeeld.
4: Er gebeurt niet zoveel. Nee. Bij de ploegen wachten tot die penalty-serie. Nou, dat voorkom je door die penalty-serie aan de voorkant te laten nemen. Ja. Waardoor je daarna gedwongen wordt, als je hem verloren hebt, bijvoorbeeld, om risico's te nemen. Om aanvallend
3: de schade te repareren.
5: Ja, het zijn allemaal anti-voetbaloplossingen. Dat is een belachelijke oplossing. Je gaat toch het einde, het moet toch het einde zijn?
3: Hey, doe eens even. Hé, dit is een perschef, dit. Jij bent een mannetje dat gewoon te laat komt. Dus even de verhouding even.
4: Hey, ja, voor de duidelijkheid, dit is niet mijn oplossing. Want ik vind de strafschoppenserie ook een prachtige climax. Alleen wat je vaak wel ziet, dus ik snap wel dat ze erover nadenken, is dat die verlenging niet om aan te zien is. Omdat ze doodvermoeid zijn. Of omdat ze gewoon toch wachten en gokken op zo'n penalty-serie. Nou, dat hou je er wel uit door die penalty-serie aan de voorkant te laten nemen. Want daarna moet er gewoon gevoetbald worden om het toch nog recht te trekken.
3: Tenzij het 5-5 is gewoon. Dat is gewoon 1 van de 5 penalties zijn klaar, hè?
4: Ja. Ja, er moet wel een winnaar komen uit die penalty. Nee, er moet wel een winnaar komen uit die penalty-serie. En dan gaan we daarna verlengen om te voetballen om het nog misschien anders te krijgen.
3: Oké, je krijgt een half punt als je de penalty-serie wint. Ja, meneer Van der Lem. U was gebak aan het rondbrengen.
6: Je bent toch bezig met die mensen, of niet?
3: Ja, ik dacht dat u over mij, dat u hier net
6: moet,
3: zat
6: moet je horen, niemand wil bij jou in het programma. En nou wil jij iemand in het programma, dus die probeer ik een beetje te paaien met een gebakje.
3: Zeg even wie het is. Zeg het even.
6: Rudy Lubbers.
7: Zo'n kopers.
5: Wat een vreselijke vergissing is dit.
3: Dat
2: was de laatste kans
3: van
2: dit programma.
5: Wat beledig je die man?
3: Rudy was goed.
5: Wat beledig je
3: Frits,
5: die man?
3: Frits, schrijf jij er even niet
5: in. Rudy Koopmans is de one and only Rudy Koopmans.
3: Ja, gelukkig is er ook maar 1 Frits Barend. Toch?
4: Ja, dat is zat.
7: Gelukkig.
5: Ja, nee. Precies. Wat is dat nou weer voor opmerking?
3: Haal je handje vol ben je, laat ik zo zeggen. Maar kom je nog terug straks?
6: Ja, maar ik denk, ik ga hier even zitten.
2: Doet de microfoon het niet?
6: Ik wilde ook wel eens vanuit een andere positie dat zien. Ik kreeg het warm ook toen ik daar zat. Ik denk, ik ga even hier zitten.
3: En zijn de mensen knapper vanuit dit perspectief?
6: Ja, anders. Anders, ja.
3: Kun je beschrijven hoe je het nu ziet?
6: Nee. Kun je wel dat rare hoedje van jou beschrijven? Dat Duitse... Dat is een 1-2-3 hoedje. Ja.
3: Mooi.
4: Bert had wel volkomen gelijk verder in die column. Dat er wordt maar 1 land wereldkampioen. Normaal gesproken is dat Frankrijk, toch? De rest moet gewoon proberen om zo glorieus mogelijk ten onder te gaan. Weet je? En dat heeft het Nederlands elftal totaal nagelaten. Want wat hij terecht zegt. Stel dat je deze wedstrijd per ongeluk wel gewonnen had. Ja. Penalty. Was je nou echt van plan om 5 keer... je moet 5 keer winnen om wereldkampioen te worden, op deze manier in tegenstanders te verslaan?
3: Ik denk het wel.
4: Kansloos is echt een kansloze onderneming
3: zeker
4: geweest.
3: Als het gelukt is. En ze schermen er ook mee. In de 91e minuut stonden we nog 1-0 voor.
4: Ja, kom op.
3: Nou ja, nee, maar ik speel even een beetje.
4: 10 doelpunten gemaakt in de poolfase. En dan ga je tegen Marokko, wat een goede ploeg is. Maar dan ga je alles overboord gooien om op deze manier met labberkakkerig voetbal.
5: En Marokko niet zo goed gespeeld had. Dus wat helemaal niet zoveel zelfvertrouwen had.
4: En bovendien achterin, als je dan toch een kwetsbare linie moet aangeven bij Marokko, dan is het de achterste linie. Ja. En wat gingen wij? We gingen ergens 5-4-1 spelen op eigen helft.
5: Ja.
4: Dat is heel gek.
3: Maar het is wel interessant om uit te vinden. Want dat zal ooit nog wel eens een keer. Waar dat dan. Want op de een of andere manier denk ik dat je niet een elftal de wei in stuurt dat er niet achter staat, toch?
4: Nee. Nou ja. Je bent er bij geweest. Ik merk wel, omdat ik er nu zelf 6 weken aan de andere kant heb gezeten, je moet altijd voorzichtig zijn met hoe dingen gegaan zouden kunnen zijn.
3: Ja.
4: Maar je begrijpt het wel, het gevoel dat de bondscoach en de aanvoerder hier hun zin hebben doorgedreven. Ja. Door gewoon met 5 verdedigers te gaan spelen. En ik kan me niet voorstellen dat de rest van het elftal me nogmaals zal speculeren. En ook de assistenttrainers Van Nistelrooy, Jonk. Dat die daar misschien niet hun vraagtekens bij hebben gezet.
3: Wat jij nu zegt, dat zijn gewoon inhoudelijke opmerkingen. Dat is een kritiek die je mag hebben. Maar als je dan ziet welke. En dat zegt Henk Spaan vandaag in de Parool wel terecht. De bagger die er dan tegenwoordig over je heen wordt gegooid als je niet doet wat men vindt. Dat is natuurlijk wel schandalig. Hè? Spelers die een penalty missen, die...
4: Maar daar is toch iedereen het over eens?
5: Ja,
4: dat schoft er. Dat
3: ja, maar ook over Van Dijk en over Koeman. Toch eigenlijk... Kijk, Gek heeft gefundeerde kritiek. Kun je het mee eens zijn of niet? Mm-hmm. Maar daar kunnen we tegenwoordig niet meer bij laten. Hè?
2: Nee, maar het is helaas niet alleen bij het voetbal. Die enquêtecommissie, corona. De mensen die daar een getuigenverklaring afgegeven hebben, die worden bedreigd.
5: Ja, verschrikkelijk.
2: Dus het is de ziekte van de maatschappij. Het is niet al exclusief voor
4: Maar gevoed door die social media, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Dat alleen een vliegwieleffect heeft.
3: Drempels zijn weg, hè?
4: Ja, en iedereen moet elkaar overtoepen om goffer te zijn.
5: Racistische opmerkingen uitlokt. We zijn echt 20 jaar terug in de tijd.
4: Maar het is schofterig, Frits. Ja, maar iedereen heeft een podium om het te uiten. En de een wil nog steviger erin gaan dan de ander. Ja, gebrek aan fatsoen.
5: Maar hoe komt het dat we 20 jaar terug zijn in de tijd? Volgens mij was het 20 jaar geleden, Michael, toch ondenkbaar dat we dit soort dingen...
4: Toen waren die meningen wellicht ook. Alleen was er geen podium om het te uiten. En dat is totaal weggevallen door de opkomst van die social media. Iedereen heeft een podium of kan dat creëren. En hoe meer lawaai je maakt, des te meer je gehoord wordt, des te meer likes, et cetera.
3: Ja, maar dus, even een tijdbeeld, hè, wat dat betreft. Dat het wel van alle jaren is. Ik weet niet of je nog de kerstshow van VPRO, van helaas pas overleden Wim T. Schippers kunt herinneren. Ja. Waarbij chef Van Oekel in een fietstas kotst. Ja. Het was maar echt soep, hoor, zei hij daarna. Maar die werd door de pagina in de Telegraaf werd die geëxecuteerd, bij wijze van spreken. Van dit kan niet, deze mensen moeten nooit meer. En er kwamen duizenden briefkaarten binnen op dat moment. Dus de verontwaardiging is er eigenlijk altijd. Alleen de drempel is weg nu, hè? Ja.
4: En het 25 jaar geleden, toen Seedorf die penalty miste in Boersa, dacht ik ergens de derde ring inschoot. Toen kwam daar ook allerlei racistische drek over.
5: Dat viel wel mee.
4: Ja, dat viel mee.
5: Dat viel
4: niet zo zichtbaar is als nu door de sociale media.
5: Wat wij deden toen Villa BVD, daar heb ik Freek de Jonge dat lied van...
3: Leven na de dood?
5: Ja, nee. Als Seedorf de schakel mist. Maar er is leven na de dood. Volgens mij is dat niet zo heel erg.
4: Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van 11 meter schoot?
5: Er is leven na de dood. Ja.
3: Maar gaan we niet laten horen, hoewel het een leuk liedje is.
5: Nee, maar er was toen. We hebben dat racisme toen niet gemerkt.
3: Nou, Frits, ik denk dat je het een beetje wegdrukt. Want het is van alle tijden. En zeker als het je overkomt. Hè,
2: maar ik denk dat Vincent de kern raakt. In het verleden, want ik heb jarenlang bij die krant natuurlijk ook alle rotzooi binnen zien komen. Die kwamen brieven binnen. Maar dan moesten mensen toch eerst al de moeite nemen om iets op te schrijven. In een envelop te stoppen. Dat werd dan opgestuurd. En als de bagger kwam gewoon niet in de krant.
5: Nee,
2: dat maar nu is het zo, je gaat achter je scherm zitten met je kwaaie kop. Je gaat de meest vreselijke dingen tikken. En het staat op social media. Ja. En dat is het grote verschil. Er is geen enkele sluis meer.
4: Zolang die grote techbedrijven niet een registratieplicht invoeren, ga je dit nooit oplossen.
2: Nee.
3: Nee.
4: En dat gaan ze niet doen, omdat er ook politici zijn die daar op die manier gebruik van maken. Dus dat gaat niet gebeuren.
3: Maar je hoort nu op de radio ook al professionals over wat de KNVB nu doet. Hè. Die hebben massaal hebben ze als KNVB willen ze een onderzoek naar de uitlatingen die gedaan zijn.
5: Dus officieel aanklacht liggen niet, die is geaccepteerd. Ja. Toch door het Openbaar Ministerie? Maar
3: mag ik even mijn zin afmaken, Frits, of wil je nog een gebakje? Nee, kijk, het gaat er hierom dat je dan al in de omgeving daarvan hoort van degene die dat hebben eervol. Maar ja, wat moeten ze ermee? En hoe kunnen ze die mee? Ja, die gaan ze niet meer vinden. Dus er is eigenlijk al een soort berusting ontstaan van het is goed dat de KNVB dat doet. Dat is het algemene gevoel. En vind ik ook. Maar wordt er meteen achteraan gezet.
5: Nee, maar daarom zeggen Nee, Leo, de Openbaar Ministerie gaat die mensen dus opsporen.
3: Mocht
5: ik
3: even mijn zin afmaken, Frits? Of niet?
5: Nou, het is dus...
3: Mag ik even mijn zin afmaken, of
5: je
3: niet?
5: Je hebt het dus afgemaakt. Het Openbaar Ministerie
3: mag je even mijn zin afmaken, Frits, of niet?
5: Je zegt dat ze niet kunnen vinden.
3: Mag dus niet, blijkbaar.
5: Ja, maar zeg maar.
3: Nou, dan gaan we een andere discussie doen nu. Want die word ik een beetje moe van, Frits, als je door alles heen gaat zitten.
5: Nee, maar je zegt niet wat het Openbaar Ministerie
3: even nu stoppen, ermee gewoon.
4: Wat wou je zeggen dan, Leo?
3: He?
4: Wat wou je nog zeggen?
3: Nee, dat als een soort berusting is in wat het eventuele gevolg zou kunnen zijn voor degene die dat hebben gedaan. En dat is een verontrustend signaal.
4: Maar als de KNVB de rol van regisseur niet meer pakt, dan heb je echt een glijdende schaal te pakken. Als ze het niet meer zouden doen, als er berusting zou zijn van we lossen het toch niet op, dan is het probleem nog veel groter geworden.
3: Ja, maar
7: ik heb eens één keer aangifte gedaan tegen iemand die zich zeer antisemitisch in mijn richting uitte. En daar heeft de politie wat aan gedaan. Ja. En ze hebben die man uit een bos gehaald. Dus, ja, die man woonde in een bos. Die deed open met een,
4: oh,
7: met
4: bos?
7: Een, met een kind bos aan zijn hand. Ja, nou goed, dus het kan wel. Alleen dan zegt de politie weer, ja, maar we hebben geen capaciteit en zo. Ik hoop dat de KNVB nu de KNVB dit gedaan heeft, ik hoop dat de politie en OM wel doorpakt.
5: Maar dat zeg ik net, het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat ze het gaan doen.
7: Ja, maar dat is ook wel fout, want ze horen het altijd te doen als iemand aangifte.
5: Daar heb je gelijk in.
3: Ja, maar ik vind het overigens niet een laakbaar excuus, hoor, van dat ze geen capaciteit, want dat hebben ze echt niet.
7: Nee, dat weet ik. Dat klopt. Dus moeten wij iets bedenken. De regels naar de techbedrijven, de regels naar die platformen die social media doen. Facebook en Meta en zo. Ja, daar kun je regels voor treffen.
4: Ja, maar dat zijn Amerikaanse bedrijven, Michael. Ja, maar, en je weet wie daar momenteel het voor het zeggen heeft. Die maakt daar gebruik van.
7: Ik weet het.
4: Dus die gaat van zijn levensdagen nooit aan banden leggen.
7: Dat klopt. Maar als jij in Nederland op de markt wil met jouw Meta, ja, dan zul je moeten aanpassen aan de Nederlandse wetten en gewoonten. En als wij niet willen dat gebeurt, dan kun je als overheid gewoon dat Meta blokkeren als je dat zou willen.
4: Dat zou in theorie zou het kunnen, ja.
7: Ja, dus daar moet het van komen.
4: Ja.
3: Ja. Wat is jouw... We zitten tegen het einde van het eerste uur en dan is er altijd, zoals ze doen, gebruikelijk aandacht voor Loek. Dus jou, kun je in kort zeggen, wat is jouw herinnering aan die fijne
7: man? Ja, Loek zat altijd recht tegenover mij en toen we net die mooie muziek speelden, ja, dat klinkt misschien een beetje stom, maar dan moet ik ook, krijg ik bijna tranen in mijn ogen. Dat was zo'n lieve man. En dan zat hij al daar in het hoekje en dan zwaaiden we al naar elkaar. En dan, hij werd ook steeds moeilijker, liep hij, en hij werd brozer en er zat geen vlieg kwaad bij. En natuurlijk, op het laatst vertelde hij wel heel regelmatig dezelfde moppen.
3: Oh ja?
7: Ja, omdat hij dan weer vergeten was. Hij hield niet bij wanneer hij wat gezegd had. Maar
3: is toch het mooiste was, van een mop?
7: Dat was zo'n lieve man. Ik mis hem echt.
3: Ja. Ik ben het hierin volledig met je eens, Michael. En aan het eind van dit eerste uur zou Bert al plaatsgemaakt hebben.
4: Ja.
3: Dan zou je al...
4: Met liefde.
3: Ja. Dan gaat Loek daar zitten. En Loek, we willen je namens iedereen hartstikke bedanken voor alle mooie momenten die je ons gegeven hebt. Altijd een halve minuut, 35 seconden. Het was altijd meer dan de moeite waard. En al zat er herhaling in, dan had je de glimlach.
7: Dat was juist het leuke.
3: De herkenning van de glimlach. Ja. En daarom eindigen we ook dit eerste uur met onze gedachten bij de man die ons altijd deed eindigen. Het eerste uur met een glimlach. Dankjewel, Loek, daarvoor.
5: Oh mijn.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
10: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
11: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
13: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar
16: is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
22: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
23: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
24: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
25: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
26: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
27: Noord-Holland. 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet nog onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd en de bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident laat melden, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van wolken en zon. En er kan een lokale bui vallen. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
28: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
29: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
30: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Sportcafé.
25: Met Leo Driessen.
31: Ja? Wat is er mee, dat liedje?
32: Oh, daar hebben we even overleg over liedjes. Dames en heren, het is een gezellige puinhoop, maar we zijn wel inmiddels begonnen aan het tweede uur. Het tweede uur dat normaal gesproken altijd wordt...
33: Bloedserieus.
32: Nou, bloedserieus, ja, dat weet ik ook weer niet. Maar nee, hallo, ja, nee, maar wat is dit allemaal? We zitten gewoon met Bert te praten, meneer Van Praag.
33: Ja.
32: Terwijl we alweer begonnen zijn met de uitzending.
33: Ja, maar meestal kregen we een signaal als we weer begonnen waren.
32: Ja, maar het is ook een beetje eigen beleefdheid.
33: Ja, ik zal erom denken.
32: Intrinsieke motivatie.
33: Ik zal erom denken, meneer.
32: Nou, wel eens te laat. Het is wel een boete.
33: Meneer, ja, helaas. Nu wel. Ja.
32: Naast Frits zat de tweede boete vandaag.
34: Wat zei je, Leo? Frits zit gewoon te appen. Frits is er niet bij, die zit te appen.
32: Ja, Frits zit te appen. We zijn begonnen met een uitzending.
34: Ja, ik krijg je een heel leuk briefje.
32: Nou, hartstikke leuk voor je. Ontslagbriefje?
34: L. Driessen. Dat heb ik niet tekend. Anderhalf of ik niet zo brutaal wil zijn tegen de presentator.
32: Juist, dat lijkt me ook heel verstandig. Oké, waar we gaan. Natuurlijk met de uitslagen vanuit de bridge.
35: 0-4-1-2-2-0-3-6-1-1-1-0-0.
36: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britsuitslagen. Aan het woord.
32: Cora! Tegen de Wegen, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland? Haha!
37: Ha! Heel slecht deze week.
32: Ja?
37: Ja, heel slecht.
32: Wacht,
37: ja. Eigenlijk wil ik de laatste gewoon niet zeggen.
32: Is het afgelast?
37: Nee, het is niet afgelast.
32: Was je van de kaart?
37: Ik was heel erg van de kaart. Mm-hmm. Ja, want we kregen geen kaart. Het was allemaal weinig punten. Dus ja,
32: waar ligt dat dan aan? Het weer?
37: Aan de kaarten.
32: Oh, ligt altijd
37: zijn ze verkeerd geschud. En heb de tegenpartij alle punten. En dan krijgen wij niks.
32: Maar een goede bridger kan toch altijd wel uit?
37: Nee, want als je 0 punten of 3 of 2, 5 punten hebt, dan doe je helemaal niks. Je moet op zijn minst.
34: Ik maak hem
32: Hoor je wat hij zei?
37: Nee, ik hoorde niet wat hij zei.
34: Ik ben net Loek.
32: Zeg maar, maak hem.
37: Wat
34: dat
37: het
34: een bridge too far was.
37: Ja, maar dat zegt Leo altijd. Alhoewel, dat is al een tijd geleden dat hij het gezegd heeft.
32: Ja,
37: toch?
32: Precies. Ik vond het een beetje een flauwe opmerking worden. Maar ja.
34: Ja, dat was het ook.
32: Ja. Ga door, Cora.
37: In ieder geval, je moet 13 punten hebben om te beginnen. Dus als je 2 of 3 of 5 punten hebt, doe je helemaal niks. Ja?
32: Oké. Okay. Ja, nee. Dreigende toontje is nergens nodig.
37: Ja, nee, maar als je het maar merkt.
32: Ja, nee.
37: Ja, oké, okay, nou, dan gaan we beginnen. Marianne en Cora.
32: 2 punten.
37: En dan krijgen we Marianne en Jannie. 39 punten. Dan krijgen we Gerandine en Christine 41 punten.
32: Maar had je echt te weinig punten om te beginnen aan het spel? Ja, was dat echt zo? Ja, ja. Dan leg je de kaarten neer.
37: Nee, je moet proberen tegen te spelen. Maar dat lukt ook niet erg als je weinig punten hebt. Ja. Want je moet natuurlijk wel slagen halen. En dat doe je alleen maar met als je punten in je handen.
32: Dus je was van slag af een beetje?
37: Ik was heel erg van slag af. Nee,
9: verslagen.
37: Ja, en ook verslagen, ja. Oké, we gaan verder. Saskia en Gitta, 44%.
32: Dus het kan wel?
37: Het kan altijd. Oh, okay. Ja, als je maar wil. En punten heb.
32: En kunt.
37: En punten. Beb en Hans, 45%. Greet en Nel, 46%. Henny en John, 47%. Gedeeld met Ad en Paula. Ben en Ineke, ook 47%. Dan hebben we Martin en Truus, 50%. Dus die gaan al omhoog. Dan hebben we Wiebke en Biep, die zijn er ook weer. Ja, die komen nou vrij spelen. 53%. Jopie en Els, 54%. Lucia en Greetje, 58% gedeeld met Carla en Thomas. Dan hebben we Nico en Frank, 60%.
32: Nou.
37: Dat was hem.
32: Vincent.
34: Ja?
32: Heb je opgelet?
34: Niet echt.
32: Nee.
37: Dit...
34: Ik weet helemaal niets van Brits.
37: Heel belangrijk hoor, Britsen.
32: Cora, je hebt altijd in die 20 jaar bijna altijd wel ook goed voor Loek gezorgd. Heb je nog een woordje voor Loek?
37: Het is inderdaad zo dat Loek is hier... vanaf het begin is die hier al geweest.
32: Ja.
37: Want hoe heette diegene ook altijd die het eerst altijd deed? Die heb ik ook meegemaakt. Ik vanaf het begin al.
9: Max de Jur.
37: Nee, nee.

0: Ja, zeker weten.
1: Oh. Oh.
2: Je bent weer te laat, hè?
1: De muzikale wensen van Loek, die hebben we in het eerste uur ook gehoord van Sinatra en Sam Cooke. Sommigen zeiden hier grappig Sam Loek, maar dat was toch ook weer niet zo grappig, hoor ik nu. Maar dit vond u ook een mooi liedje, Brainbox.

0: Die hebben mooie liedjes gemaakt, Brainbox. Smile. Die smile die hadden we altijd zeker als Loek zijn mop had gedebuteerd. We zullen hem missen. En we gaan dadelijk ook nog de quiz aan hem besteden. Ja, leven en dood ligt naast elkaar. Gisteren was er een feest in een bepaald gedeelte van Amsterdam. Sjaak Zwart was jarig. Weet jij, benadering Gerard, hoe oud Sjaak geworden is gisteren?
1: 88.
0: Ja, ja, dat is niet bij benadering, dit is gewoon meteen goed.
2: Maken, je kunt er vast 20 punten van Gerard noteren voor de quiz.
0: Ja.
3: 88, ja.
0: Ja.
1: En, 88.
0: En Sjaak, dat weet jij wel, Frits, dat was niet alleen een voortreffelijk rechtsbuiten, maar hij...
2: Artiest.
0: Was ook een artiest.
1: Luister
0: maar even.

0: Okay. Met een glimlach voor Sjaak. Sjaak, het is wel een fantastisch 88 en nog altijd...
1: Sjaak heeft zelf weinig van die tap-tap-tap biertjes
0: dat denk ik ook, ja. Maar...
2: En weggeven.
0: Speelt u nog altijd de rondlootjes? Denk
3: ik? Nee, ja, hij heeft ontzettend last van jicht. Hij zat altijd bij dat grote voetbaltoernooi van de Johan Cruijff Foundation. Daar was hij nu ook weer aanwezig. En hij liep heel moeilijk, wat hij verschrikkelijk vindt. Hij wordt daar gek van. Hij wordt gek van de pijn van de jicht. Maar hij ziet er nog perfect uit. Hè. Prachtig in het pak. Geweldig.
2: Dus ja, na de Colchicines
3: 88.
2: Lekker.
0: Na de winterstop is hij wel weer fit, denk jij?
3: Dat denk, nou, ik hoop het wel voor Ajax.
0: Dan zit hij er wel weer bij. Hij heeft toch tot heel lang volgehouden dat
3: die
0: onbegrijpelijk dat Ajax bij zou...
3: Maar dat zegt hij nog.
0: Ja. Toen wel een Sjaak die nooit geblesseerd was en noten bij de benen bij zijn... afscheidswedstrijd was hij wel geblesseerd. Tegen Spurs had hij in het Olympisch Stadion.
3: Ja.
0: En toen had hij een spierblessure. Had hij nooit. Toen wel. Ja. Tragiek.
4: Sjaak is een fenomeen.
3: Ja.
4: Een echte Mr. Ajax. En hij heeft er ook verstand van. Niet van scheidsrechterij. Dat moet ik echt zeggen, Sjaak. Dat spijt me erg. Maar je bent een ongelofelijke kanjer. En ik feliciteer je van harte.
3: Ja. Ja. Mazzel tov, Sjaak.
0: Gerard, jij...
5: Ja, nee, ik zie nog voor me dat hij in dat programma zat van Poets of zoiets.
0: Oh ja.
1: Ja,
0: oh,
1: ja. Dat is de afstandsbediening.
5: Ja. Dat ze televisie steeds...
3: Oh,
5: ja.
3: Geweldig.
2: De pestpleuris.
5: Ja. Godverdomme, dat is een vrouw.
1: Ja. Heb jij er dan gezeten?
3: Ja, André, die meegewerkt
5: ik
3: had.
5: Ik heb helemaal nergens aan gezeten. Ja. Nou, en dan had hij hem weer goed. Nou, dan ging hij zitten en pop, dus kom hij weer gezond.
1: En was de voetbal op televisie of niet?
3: Ja, Alvin was het programma toen.
0: Ja, staat het ook een keer bij Sir Lerby een telefooncel op zijn tuinpad gezet.
1: Voor zijn eerrit.
3: Ja.
0: Op zijn eerrit.
3: Ja.
0: Wat ga jij nou doen hier? Je gaat godverdomme, ga dat ding weg. mooi.
5: Was dat niet bij Sir Lerby?
0: Ja, dat
5: was bij
0: Sir Lerby.
5: Ja. Daar zei die Sir, die kon dat natuurlijk niet goed zeggen.
0: Maar
5: hij zegt, dat ding, ik ga helemaal, hij gaat plof.
0: Ja, ben je nooit gefopt, Michael?
4: Nee.
0: Kijk eens achter je. Nee, ik ben nooit...
4: Nee, ik word altijd serieus genomen. Ja, daar kijk jij van op, dat weet ik wel. Maar het is toch zo.
0: Rare wereld.
3: Ja, ik ben er wel.
0: Jij wel, Frits?
3: Ik ben er wel. Ik weet god niet meer. Ik ben er ook in geweest. Ja. Ik weet god niet meer wat.
0: Dat hebben ze nooit uitgezonden.
3: Ja, het is ook uitgezonden, ja.
0: Wegen te veel vloeken.
3: Ik weet het niet meer.
0: Ja. Ze hebben, kijk even naar mijn broer. Ze hebben bij ons ook wel eens in de tuin gewoon gingen ze was ophangen en zo. Maar mijn moeder vloekte zo erg dat ze het niet konden uitzenden. die was er niet mee eens. Vincent, je hebt een ruime maand gedaan, hè? Het perschef zijn bij Curaçao.
1: Bijna 6 weken, ja.
0: Is het iets wat je... Want jij kan het dus nu vergelijken met wat je altijd gedaan hebt en weer gaat doen.
1: Ja.
0: Zou je zeggen van, nou, als er nou een groot land komt en die zeggen van, wil jij dit...
1: Nee, juist niet.
0: Oh.
1: Nee, juist niet bij een groot land. Ik vond dit echt een geweldig avontuur. Ook de manier waarop ze erin stonden, et cetera. Ja.
4: Maar bijvoorbeeld bij een kleine club als Telstar.
1: Nee. Hebben ze daar een hele goeie. Die zou ik nooit voor de voeten willen lopen.
0: Dat lijkt me ook heel verstandig.
1: Dat is een grote leermeester.
3: Ja, niet zo'n handige vraag, Michael.
1: Nee, dit was eenmalig echt een geweldig avontuur. Ja. Ook omdat het een WK was. Vanaf de eerste seconde tot de laatste was het ook echt een gekkenhuis met aanvragen. Dus het was heel leuk en heel intensief om te doen. Maar ik zou dit nooit bij het Nederlands elftal kunnen en willen doen. Nee.
0: Je zei net iets tussen neus en lippen door van als je van hotel naar veld ging, dat je dan een belachelijk grote escort ging. Werden jullie afgesloten van de buitenwereld?
1: Ja. Nou ja, ja en nee. Dat hotel is volledig beveiligd door de FIFA. Dat moet ook vanwege alle verzekeringen die daaraan vastzitten. Dus op iedere verdieping zaten bewakers. Ja, dat was eigenlijk totale waanzin. Want we zaten daar gewoon ook met de familieleden, et cetera. Maar dat moet van de FIFA op die manier georganiseerd worden. En ook als je met de bus van het hotel naar het trainingsveld ging, dan, wat ik zei, had je 10, 15 motoragenten die dat helemaal begeleiden. Terwijl het Boca Raton is een soort slaapstadje, een voorstadje van Miami, waar iedereen gewoon zijn goddelijke gang
3: gaat. Ja, maar wees maar blij dat het er hoeft maar één gek te zijn.
1: Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Je hebt ooit een keer bij de Afrika Cup die aanslag gehad op die bus van Togo of Angola. Een van de twee, dat weet ik niet eens meer. Maar
3: wees maar blij.
1: dat is ook zo. En die verzekeringen zijn ook daarop ingericht dat dat gewoon allemaal moet. Alleen je hebt af en toe wel het idee als je erin zit van wat is het voor waanzin. Dat je met de bus van het vliegveld naar het stadion van Houston hele snelweg gewoon leeggeveegd. Dan zie je alles en iedereen aan de kant staan. Terwijl je dat Curaçao
3: die geweldige
1: met zo'n ghetto blaster met vrolijke Caribische muziek op weg naar het stadion. Dus dat die tegenstelling is gewoon enorm groot.
6: Vincent,
1: ontspanning in de bus tot de totale overspanning buiten de bus.
6: Vincent, waarom als je van Curaçao naar Miami vliegt, dat is een half uurtje denk ik. Waarom ben je niet gewoon? Nou, drie kwartier dan?
1: 2,5 uur.
6: Twee, toch?
1: Ja.
6: Oh, nou, maar waarom zijn ze niet gewoon op Curaçao blijven zitten?
1: Ja, dat had misschien ook wel gekund. Maar ik denk dat de faciliteiten...
6: Mag dat niet?
1: Nee, klopt. Je moet inderdaad in Amerika zijn. Ja. Bovendien die faciliteiten waar we konden trainen in Florida... die waren echt vele malen beter. En Curaçao heeft bijvoorbeeld geen gasveld. Dat stadion heeft een kunstgasveld wat ook nog... waarvan het veld nu wel verbeterd is. Er lag altijd een vrij slecht veld. Dat is nu de goede kant op gegaan. Maar je kon daar gewoon op een perfecte grasmat trainen... in een van de universiteitsstadions die Amerika rijk is. Die faciliteiten waren echt geweldig. Sowieso die stadions in Amerika, die zijn zo krankzinnig groot. Dat is niet te vergelijken met Europese stadions. Zo'n kleedkamer is gewoon een balzaal. Die NFL-teams die komen daar natuurlijk met 40 mensen plus staf. Dat is anders dan een voetbalelftal. Maar dat is zoiets. Zulke grote kleedkamers heb ik nog nooit gezien.
3: En veel onoverdekt, hè?
1: Ja, dat is het stadion Kansas waar we speelden, van de Kansas City Chiefs. Ja. Een van de allermooiste stadions die ik ooit heb gezien. Gewoon een bak, helemaal rode stoeltjes, echt prachtig gelegen. Een fantastisch stadion.
0: En in het verleden waren ze nog wel eens van die omgebouwde tempels. Hè? Van het, maar dit was gewoon echt... De andere lijnen liepen er niet doorheen meer.
1: Nee, dat klopt. Dat zag je volgens mij bij het WK 94 zag je dat nog wel eens. Van die lijnen inderdaad, die NFL-lijnen. Daar was nu geen sprake van. Helemaal geprepareerd op het voetballen. Maar er wordt wel veel gespeeld natuurlijk in de stadions van de NFL-ploegen. Zonder uitzondering allemaal. Minimaal 70.000 capaciteit. Ja, het is echt...
0: Jullie hebben een fantastisch avontuur gehad, hè?
1: Ja.
0: En dan, op een gegeven moment is het einde is altijd abrupt, hè?
1: Ja.
0: Hoe hebben jullie dat, hoe is dat gegaan bij jullie? Zijn jullie samen natuurlijk niet teruggegaan naar het eiland? Of?
1: Nee, het is natuurlijk ook zo dat de meeste spelers... ze spelen niet bij Milan, Liverpool of Real Madrid... maar ook die spelers moeten natuurlijk zich vrij snel weer melden bij clubs. Dus na de laatste wedstrijd was het ook daadwerkelijk klaar. Dus werd ook de vrijheid gegeven om, als je zou willen... vanuit Philadelphia richting je vakantieadres te gaan. Het grootste gedeelte is wel teruggegaan naar het basiskamp in Florida. Maar van daaruit... Ging er een georganiseerde vlucht terug naar Amsterdam. De meeste spelers natuurlijk gewoon in Nederland zijn geboren. Maar daar zaten maar 8-9 spelers op, denk ik. Okay. Wel het grootste gedeelte van de staf.
3: En mogen ze aan business vliegen?
1: Nou ja, de sponsor had gewoon een vliegtuig naar Florida gestuurd om ons op te halen. Ja. Ja. Moest wel via een tussenstop ergens in Canada, want het was niet zo'n groot vliegtuig om bij te tanken. En dan terug naar Amsterdam. En toen zat het avontuur erop, dus dat was best wel een rare gewaarwording inderdaad. Ja.
4: En als je nou kijkt naar Amerika, in het begin was er best wel wat angst voor ICE en dat soort instellingen. En dat er misschien opeens rare maatregelen zouden worden genomen. Hoe heb jij de organisatiegraad ervaren daar in dat Amerika?
1: Nou ja, sowieso met de FIFA rondom die wedstrijden. Het is eerder overgeorganiseerd dan ondergeorganiseerd. Overal waar je komt staan FIFA-mannetjes, zoals we die dan noemen... staan daar klaar om zowel de bus te ontvangen... om je te begeleiden naar de kleedkamer. Je kunt zo gek niet bedenken of er is iemand aangewezen door de FIFA... om je daarin te begeleiden. Kijk, ik kan natuurlijk niet goed oordelen over hoe dat bij supporters is gegaan... op de weg naar de stadions, of ze daar last hebben gehad van praktijken... die jij net schetst, waar wel angst voor was... Ik heb er niets over gelezen. Wil niet zeggen dat het niet gebeurd is. Maar al het andere zeg maar, rondom die wedstrijden is echt overgeorganiseerd. Ook de mediaprotocollen, daar kun je helemaal niet langs werken. Dat moet je gewoon volgens bepaalde stappen moet je dat allemaal doen.
3: Maar Mark, er is toch één speler van één land geweigerd? Welke speler was dat?
1: Die kon in Canada niet vanwege die verkrachting verdenking. Was dat Party van Ghana, dacht ik?
3: Ik weet niet meer wie het was.
4: Ja, en een scheidsrechter ook.
3: Ja, een scheidsrechter is ook
1: geweigerd. Die was aan de voorkant geweigerd.
3: En waarom is die geweigerd?
6: Connecties.
4: Die kwam uit een land wat...
1: Dat was Somalië, scheidsrechter, toch?
3: Oh ja.
4: Hey, maar dan ik heb het er laatst ook over gehad. Waarom hebben ze dan niet gewoon gezegd... joh, ga jij dan lekker in Mexico of in Canada fluiten? Waarom sturen ze zo'n jongen dan naar huis?
1: Ja, ik heb geen idee. Geen idee. Ja, gewoon als journalist zou ik zeggen krankzinnig. Want de man is die heeft zijn licenties, die mag op dat toernooi fluiten. Staat ook nog eens bekend als de beste scheidsrechter van Afrika. Ja. En die weigeren ze gewoon op basis van verhoudingen tussen landen... tussen de Verenigde Staten en Somalië. Maar er mochten ook geen Ivorcus supporters bijvoorbeeld... bij die wedstrijd Curaçao tegen Ivorcus. Ja, die waren er wel, omdat er best wel wat Ivorianen ook in de Verenigde Staten wonen. Maar de supporters vluchten van Ivorcus, die mochten gewoon niet naar binnen. Nee. Dus daar kun je best wel wat vraagtekens bij plaatsen natuurlijk, hoe dat allemaal gegaan is.
0: Wat wou je zeggen, Bert?
6: Nou, officieel, of dat waar is, weet ik niet. Maar officieel is dus als verklaring gegeven dat de scheidsrechter in kwestie connecties had met terreurcellen uit Somalië. Ja. Ja. En ze hebben heel veel problemen met Somaliërs in Amerika. Dus dat is officieel. Nogmaals, ik weet het niet, maar dat is wel de officiële verklaring.
0: Ja, je moet er natuurlijk wel een reden voor verzinnen om dat zoiets te doen.
1: Nou, als dat de officiële verklaring is, en dan zou ik als Somalische scheidsrechter, als je zeker weet niet zo is, dan zou ik alle personele wereld opzoeken om uit te leggen dat dat onzin is.
6: Ja.
1: Ja. Toch?
6: Ja. Nou, dat is een valse beschuldiging.
1: Dat laat je toch niet zeggen als dat zo is?
0: Ja, dat is wel zo. Maar goed, wat moet je er ook weer tegen doen, hè, op zo'n moment? Het leven gaat doorzeker in zo'n WK.
1: Ja.
0: Toch? Gerard, wat is jouw het meest leuke moment geweest tot nu toe, tijdens het WK? Waar heb je van genoten?
5: Nou ja, de eerste drie wedstrijden van Nederland, moet ik eerlijk zeggen.
3: Heb je genoten?
5: En nou ja, ja toch, ja, want ze gingen door.
3: Ja.
5: Nou gaat het straks komen. Hè, het mooie, wat je eigenlijk wil zien. En het was er snel af.
0: Ja.
5: En ik was wel ook hoogst verbaasd over hoe dat aangepakt is door Koeman. Al die wissels en een heel ander systeem. Hij is maanden bezig voor zo'n WK, hè, om dat een beetje vorm te geven. Nee, dan tref je een tegenstander die misschien gevaarlijker is op bepaalde posities voor jouw team. En dan ga je het omgooien. Gek.
0: Maar hoe werkt zoiets dan? Stel dat het alleen maar een idee van Koeman is geweest en zijn staf. Dan moet je dat toch ook nog eens bij spelers die toch ook bepaald mondig zijn neerleggen.
5: Dat hij dat doorgenomen heeft.
0: Dus er zal wel een bepaalde...
5: Met Van Dijk. En nou ja, ik denk Van Dijk die vond een extra verdediger erbij wel lekker. Want
0: veronderstellen wij.
5: Ja.
0: Want dan hebben wij het zelf niet uit zijn mond gehoord.
3: Volgens mij overlegt hij alles met Van Dijk. Ik denk dat ze dat
0: alleen
3: samen...
0: Alleen met Van Dijk denken?
3: Van Dijk is wel zijn belangrijkste aanspreekpunt. Dat vind ik ook niet zo gek dat je met de aanvoerder... die ook echt wel een aanvoerder is, Van Dijk, wat je over kan vinden. Hij treedt wel naar voren en neemt wel verantwoordelijkheid. Dus dat je met hem dat overlegt als trainer vind ik heel logisch.
1: Het zit hem natuurlijk ook, bij het Nederlands zelf natuurlijk ook aan de voorkant. Hè. Hoe kun je nou, als je 3 jaar lang niet van de top 25 land weet te winnen... hoe kun je nou als KNVB een doelstelling op tafel leggen, halve finale? Dan leg je daar een druk op die totaal niet reëel is.
3: Ja.
1: Aan de voorkant had je kunnen zeggen, luister eens, met deze pool moeten wij gewoon door. En we gaan alles aan doen om op een Nederlandse manier ons op een geweldige manier te verkopen op dat WK.
0: Ja.
1: Dus de druk die erop is gelegd, dat slaat natuurlijk over. Zo'n Koeman denkt ook van, ja, we moeten in ieder geval richting die halve finale overleven. Dus het hele idee van gewoon volgens Nederlandse identiteit te voetballen op een WK. Om je te laten zien aan de wereld. Wereldkampioen word je gewoon niet met deze selectie, zonder spits. Dat is echt een utopie om dat aan de voorkant te denken. En halve finale is net zo'n krankzinnige doel. Om die zo hard op tafel te leggen als je 3 jaar lang niet van een serieuze tegenstander weet te winnen.
0: Maar daar had hij
1: aan die voorkant, daar is het helemaal misgegaan.
0: Maar daar had hij toch zelf ook wel zo'n volwassen man toch zo, tegen in het geweer kunnen komen.
1: Ja, wat had hij dan moeten zeggen bij de persconferentie van ja, de doelstelling die de KNVB hier op tafel legt is idioot. Dat ga ik toch niet redden.
0: Ja?
1: Ja, dat is dus toch geen trainer die dat doet.
0: Niet?
1: Nee, daar geloof ik niks van.
3: Overigens, heeft helemaal gelijk.
1: Nu gaat het over Koeman. Zou Nigel de Jong af en toe niet eens in de spiegel moeten kijken... om te kijken hoe hij de afgelopen jaar gefunctioneerd heeft? Met het gedoe met Andries Jonker bij het vrouwenvoetbal. Jong Oranje was een fiasco op het eindtoernooi. Dat we toch besloten om Michael Reiziger dat te laten zitten. Nou, die trekt nou niet echt geweldig door in de kwalificatiereeks. Nu dit escheck. Heb je 4 dingen in 1,5 jaar tijd... waar je de directeur topvoetbal volgens mij wel op kunt aanspreken. In ieder geval.
0: Maar wie moet hem aanspreken? Hoe moet hij
1: er zit dat toch ook een raad van commissarissen die dat tegen het licht houdt van hoe is dit nou gegaan allemaal?
3: Dus jij vindt dat hij terug moet trainen, maar
1: de vraag is wel of hij carte blanche moet krijgen om de nieuwe bondscoach aan te stellen en al andere zaken waar hij verantwoordelijk voor is. Ja. Dat is toch niet zo gek om die vraag op tafel te leggen als je zo hard oordeelt over de bondscoach.
3: Heel zinnig.
0: Wie zou een goede bondscoach zijn nu voor Oranje Gerard?
5: Ja, aan de slot.
3: Ja.
5: Ja. Zou ik graag willen hebben.
3: Ja, ik ben de Andries Pastoor...
0: Andries Pastoor.
1: Andries gaat het niet doen.
0: Ik heb Andries Pastoor gemeld, maar die zit...
3: Is dat een pleonasme of een tautologie?
1: Nee, die heeft het ontzettend naar zin als tuinman in Gelderland.
3: Andries Pastoor heb ik altijd nooit genoemd bij topclubs. Die heeft iets.
0: Wie?
3: Alex Pastoor.
5: Ja. Andries of Pastoor?
3: Nee, Alex.
0: Oh, Alex. Aldis Pastoor heeft heerlijke frikandellen. Aldis Pastoor.
4: Ja, maar ik ben ook een fan van hem.
3: Ja,
4: maar niet voor het Nederlands elftal.
3: Nee, waarom niet? Dat hoor je altijd. Waarom? Hij heeft verstand van voetbal. Hij heeft uitstraling. Hij heeft een... Hij kan zich goed bij de pers presenteren. Hij is eigenzinnig. Dat is allemaal.
0: Hoeveel topclubs heeft hij getraind?
3: Ja. Nou, hij heeft wel de uitdaging aangegaan.
0: Hoeveel topclubs heeft hij getraind?
3: Hij kan met topvoetballers omgaan, ben ik van overtuigd.
0: Hoe weet je dat?
6: Ja, maar dat laatste, waar baseer je dat op? Want dat heeft hij toch nog niet gedaan? Ik vind het een geweldige kerel, maar daar gaat het niet om. Maar...
0: Bied je excuus aan?
3: Ja, ik vind Alex Pastoor intrigeert mij altijd. Alles wat hij zegt is zinnig.
6: Maar intrigeert hij de internationals ook?
3: Dat denk ik wel, ja.
6: Ja?
3: Ja. Ik denk wel dat internationals denken... Frank, die man heeft ontzettend veel verstand van voetbal.
0: Goed, dat is leuk over. Dat is de meest voorraad.
3: Ja, slotconclusie.
0: Dat is de slotconclusie, toch?
5: Nou, Pastoor is wel voor Ajax, zou ik dat een goede vinden. Ja, er zit nou al een ander.
0: Ja.
1: Ja, Slot ligt natuurlijk het meest voor de hand.
3: Ja.
1: Ik kan me niet voorstellen dat de KNVB nog bij Peter Bos gaat aankloppen. Dat zou ik trouwens ook vrij onfatsoenlijk vinden.
3: Dat doen ze niet.
1: Als je bij een van je grote clubs de trainer gaat proberen los te...
3: Maar hij heeft toch duidelijk gekozen, want hij wist dat hij...
1: Ja, maar het wordt nu best wel in wat media geopperd dat hij een kandidaat zou zijn. Maar dat kan de KNVB aan fatsoensoverwegingen al nooit doen.
0: Jongens, houd dit hoge niveau vast. We gaan even met muziek doen. Frits, jij niet, maar de rest wel dat hoge niveau vasthouden, alsjeblieft. Hey, we moeten nog even door wat liedjes heen. Voetballiedjes. We laten eerst even de beste horen. En de beste is nog altijd van Bob Fosco. Ja, toch? Bal moet in het net. Zo is het. En niet anders.

0: pleit voor je, dat pleit voor je. Nou, als dit geen hoge ogen gooit, dan niet. Bob Voskoop, Bob moet dit net. Je kan ook,
1: ik heb leuk, geklapt voor je column.
0: Er zit een heel leuk clipje bij.
2: Ja, maar je vervolgens ging je hem afzeiken.
1: Uit beleefdheid.
0: Sorry. Vind je het erg dat we weer begonnen zijn, Frits? Of,
3: wat zei je, Leo?
0: Nee, vind je het erg dat we weer begonnen zijn?
3: Zijn we weer begonnen?
0: Hey, Michiel, ja. Leiboom. Je hebt ons de afgelopen weken...
4: Verblijd met.
0: Verveeld met verschrikkelijke oranje liedjes, maar...
4: Het slechtste komt nog.
0: Het slechtste komt nu. Dat is niet echt een oranje liedje, maar
4: het
0: wel...
4: Het is wel een oranje liedje, ja, ja, ja.
0: Een
4: WK-liedje, laat ik zo zeggen.
0: Dit van Bas en Rijkaard?
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Okay. WK 1990. En dit is niet gewoon slecht, dit is extreem slecht.
0: Dadelijk was het doorbeoordeling. Eerst okay. Even kondig het even.

0: En helaas toch weer verloren? Waar staat de volgende zin
1: nog? Nee, ze hebben het nog niet verloren, zegt hij.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar
0: dit was
2: het gekste couplet komt nog. Of het gaat over de finale in op het WK in Italië.
0: Ja.
2: En dan zingen ze op een gegeven moment... Zingen. Ja. Zingen ze op een gegeven moment... We zitten hier te dromen van die mooie dag in Rome. Want dan komt het erop aan. Voel me net een Italiaan. En dat is allemaal productie van Tom Peters.
0: Ja.
2: Uit Nijmegen. Die ook bekend is van John Spencer, Happy and Happy en Corrie Konings.
0: Happy and Happy, ik lig op mijn kussen.
2: Ja.
3: Weet je, er komt gewoon een moment.
2: En ik weet niet wat het slechtste is hiervan, maar zelfs de hoesfoto is onscherp.
3: Ja? Geloof je ook niet dat er een moment komt dat dat soort mensen ook gewoon moeten stoppen?
0: Waarmee?
3: Met produceren.
2: Want dit is slecht. Ja.
3: Dit is toch drie keer niks?
4: Maar het is toch fantastisch? Nee, het is toch geweldig?
0: Nou, één dingetje. Dit overleeft wel de tijd, want het is al 36 jaar geleden onderhand. En zo slecht was het toch niet? Zullen we nog even één keer...
2: Ja, doe nog een keer.
0: Nee.
2: Ik zou zeggen oordeel zelf.
0: Nee, dat hebben we net gedaan.
2: Oké. Okay. Wel drie weken in de Nederlandse top 20.
1: Drie.
0: Als wat?
2: Ja, weet ik veel.
0: Undercover.
2: Ja.
1: Treitenschijf.
2: Dromen van amoren en we hebben geen wedstrijd verloren.
0: Nou ja, kom er maar op. Die ga ik wel even, deze schrijf ik wel op.
3: Dan denk ik ook, hoe lang doen ze nou voor zo'n opname?
0: Met, als je zo slecht zingt,
3: ja.
0: Dat kon nog wel eens duren. Ik heb begrepen dat ze Johan Cruijff toen met oei, dat was er weer, Louis. Die is helemaal dronken gevoerd.
2: Ja, morgen scholen.
0: Ja, morgen, omdat het anders niet ging.
4: Maar het is wel een historische hit.
2: Maar gaat niet over voetbal.
0: Nee?
2: Oei. Nee, gaat over boksen.
0: Oh ja.
3: Nee, joh.
0: Kun je
3: dat was niet de bedoeling in dat
2: de sport van Rudy Lubbers.
0: Ik heb daar...
4: zeg, de laatste keer dat je dit zegt.
0: Na één regel heb ik hem al te afzetten. Dan kon het nog voetbal zijn.
2: Ik weet niet wat slechter is. Cruijff of Van Basten in dit geval.
0: Nou ja, zeg. Dus we gaan dadelijk nog even een staartje WK doen. Wie wordt de nieuwe bondscoach? Wie wordt de wereldkampioen? En wat moet er bij Ajax allemaal nog veranderen? Dat gaan we even al mediterend doen. Met ook een liedje wat Loek heel mooi vond. Magna Carta, de Airport Song. Mooi, rustig liedje.

0: Prachtig gewoon. Magna Carta. Weet je nog wat de Magna Carta was, Frits? Weet je dat nog? Wat de Magna Carta was, is...
1: Ja, wat was het ook alweer?
0: Ja, ja, ja.
2: Een groep?
0: Engelse grondwet.
1: Oh, natuurlijk.
0: Ja. Oh ja, kennis is geen kennis, hè? Dat weet je. Even deze. Klop, de stelling zou een goede oranje bondscoach zijn. Zouden dat, want we hebben Jurgen Klop.
3: Die gaat toch naar Duitsland?
0: Ja, maar dat is de vraag niet. Dat is toch
3: dan is die vraag toch overbodig als hij al bijna rond is met Duitsland?
0: Nou, dan kunnen we de eerste 3 kwartier van dit programma ook wel weggooien zo'n beetje. Met name wat jij allemaal gezegd hebt daar.
4: Laat ik je dan maar helpen. Slechte keus.
0: Ja, maar ik vroeg het jou helemaal niet.
2: Wordt het toch nog leuk vandaag.
0: Nee, we maken lekker al. Maar ja, klopt is toch, als stel dat hij zegt van nou, dat lijkt me wel wat...
1: Ik ben ook benieuwd waarom Michael de slechte keus vindt eigenlijk.
0: Ja, waarom vind je eigenlijk een slechte keus?
4: Ik denk dat het niet verstandig is om een Duitse trainer te nemen.
0: We hebben Kessler toch gehad ooit?
4: Nou, daarom zeg ik het.
0: Ja, die woonde op Zeist, wist je dat? Die woonde daar in dat huisje bij de ingang.
1: Gelijk links?
0: Ja, gelijk links, ja.
4: Huisje Koek, dat heet het Huisje Koek, voor degenen die dat weten willen. En dat is zelfs een natuurmonument, dat mag de KNVB niet afbreken. Toch weer even een weetje voor iedereen.
1: Heel goed.
0: Ja, gaat volgende week in de quizvraag.
2: Maar Kessler was toch een hele prettige, aangename, beschaafde man.
4: Zeker.
3: Was een sir? Hij was toch Sir George?
2: Ja.
0: Ja, dat is wel laag.
2: Maar nog coach van Hertha BSC geweest.
0: Er zijn mooie beelden dat ze hem volgden. Was rondom de kwalificatie voor de WK 1970. Wat ze toen ook niet haalden. Als je in retro kijkt, dat het eigenlijk wel een schande was. Als je zulke goede veldspelers had. Want je had Ajax en Feyenoord waren de beste teams van de wereld eigenlijk. En je kwam dan nog niet. En toen haalde
2: nog niet,
0: die...
2: nog niet toen. Dat kwam toen.
0: Ga door. Wat bedoel je nou?
1: Ga door, alsjeblieft.
0: Feyenoord had de wereldbeker al gewonnen. Was de Europacup gewonnen. Ajax had de Europacup finale gehaald. Wat meet je nog niet?
3: In 70 hadden ze erbij moeten zijn. Dat heeft Leo gewoon hartstikke gelijk.
2: Jij hadden ze ook bij moeten zijn, zeker.
3: Dus daar leeft hij toch ook over. Jij begint over 74, dus 4 jaar later.
0: Ik heb het over 70.
3: Ja, precies.
0: En toen stond Kessler daar aan de kant. En toen zette hij als spits erin Sjaak Roggeveen. Want die moest het dan gaan oplossen.
1: Maar omdat
2: van Holland
1: Sjaak Roggeveen...
4: Maar hij bedoelde dus Sjaak Zwart.
1: Door een Duitser in de spits werd gezet... mogen we nu niet van het vol gasvoetbal van Jurgen Klopp genieten. Ja, terwijl een paar maanden geleden iedereen het een geweldig idee vond... om Guardiola eventueel bondscoach te maken. Klopt niet omdat het een Duitser is.
4: Ook niet. En Guardiola, omdat het een Spanjaard is, gewoon Arne Slot.
1: Maar dan moet hij ongeveer 10 miljoen salaris inleveren, Arne Slot.
2: Ja. Nou, dat kan hij echt wel.
1: De vraag is niet of hij het kan, maar of hij het wil.
2: Ja, dat zou je... Ja,
0: dat probleem krijgt Ajax ook met Ter Stegen, toch? Die moet ook van 10 miljoen...
1: Ja, maar dat schijnt Barcelona.
4: Maar die klopt dan, wat moet hij niet inleveren?
1: Nou, niks, want die heeft nu geen werk.
0: Nee, maar die heeft zelf al aangegeven dat hij het Duitse team wel...
1: Ja, dat klopt, is ook zo. Ja. Maar staat toch dat is toch. Ik begrijp niet zo goed waarom je dat dus aan de voorkant per se zou afschieten. Het is een trainer die zijn ploegen laat voetballen om je vingers bij af te likken. Volle bak naar voren, leuk en gaan voor glorie. Ja, ik zou het een geweldig experiment vinden. Het gaat niet gebeuren.
4: En met een Oostenrijker is het ook gelukt.
1: Precies.
2: Zo is het.
3: Ja, maar die Oostenrijker die was daar niet helemaal in topvorm in 78, volgens mij.
0: Nee. Die Oostenrijker die heeft er zelf halverwege zo'n beetje de draai gegeven. Nee. En heeft hij het aan Schwarzenegger overgelaten. Doe jij het maar verder.
1: Nou, die dus niet.
5: Ja, een Oostenrijker moet je helemaal niet nemen. Een Oostenrijker moet je helemaal niet nemen.
0: Ernst Happel was toch een goede... Kijkeloel, voetbalspeler.
4: Dan neem je een Oostenrijker als trainer... en Freek de Jonge als stadionspeaker.
1: Ja. Zijn we rond voor de komende jaren?
4: Zijn we rond voor de komende jaren?
2: Ja.
5: Nou, jij zou...
0: Telefoon voor
5: jij
2: de heren
5: staan.
2: Een
5: Oostenrijker staan.
0: Nee, maar het was wel zo dat Freek de Jonge... We hadden toen gastspeakers bij Ajax.
4: Ja, was mijn idee. Geen goed idee. Nee.
2: Was het jouw idee, Michael?
4: Slecht idee. Ja, dat was mijn idee.
0: Ja, ik ben, Fred Harding
4: jongens, ik ben een beetje cabaretesk, want ik heb 8 jaar in een cabaretgroep gezeten. Dus het leek mij wel een leuk idee. We hadden Ron Brandstede al gehad en nog een paar mensen.
5: Harry Slinger.
4: Dus ook Harry Slinger, dus ook Freek de Jonge.
0: En David Ent had mij gevraagd na Freek... Maar dat is er nooit
4: meer van gekomen, want dat was meteen het einde oefening.
0: Telefoon voor heer Wiesentaal was het toch?
4: Sorry. Ja.
0: Op zich...
2: Nee, Waldheim.
3: Waldheim.
0: Oh ja, joh.
4: Ja, het is wel geestig, maar niet op het juiste moment.
0: Meen je dat nou?
4: Ja.
0: Ja, nee, dat is
4: ook geest. Is ons duur komen te staan bij de UEFA.
0: Ja. Even voor wat we gezien hebben met de WK. De verhalen gaan dat ze een beetje bevoordeeld worden. Ronaldo en Messi, worden die bevoordeeld op dit toernooi?
1: Nou ja, Messi maakt een overtreding waar hij geen rode kaars voor krijgt. Een week later doet een Amerikaan exact hetzelfde en die krijgt wel rood. Dus er zit in ieder geval wat ruimte in de beslissing van de scheidsrechter.
3: En die Amerikaan was nog ongelukkiger, want
2: die kon helemaal niks doen. Was totaal onschuldig. Nee. Ja.
1: Maar dat is het lastige van scheidsrechter zijn. Dan mag je intentie niet meenemen in je beslissing. Dus je kijkt sec naar de beelden en denkt, ja, die breekt bijna zijn enkel, dat is een rode kaart. Maar iedereen die ooit op een voetbalveld heeft gestaan, weet dat deze jongen hier helemaal niets aan kan doen. Dus dat zou dus om die reden nooit een rode kaart.
2: Dus hij mag de intentie, is dat een regel?
1: Omdat intentie een interpretatie is. En daar willen ze zoveel
2: maar
1: mogelijk.
2: Toch?
1: Jawel, maar om regels toe te passen, moet je zoveel als mogelijk wegblijven van interpretatie. Nou ja, als je die beelden ziet, dan denk je, hij breekt zijn enkel. Maar die jongen kan er niks aan doen.
2: Nee, helemaal ongelukkig.
1: Ja. Dus hebben we in de Eredivisie ook een aantal voorbeelden gezien de afgelopen jaar.
0: Ja, want wat dan meegenomen wordt, is dan weer het weerwoord intentie. Hè? Ja. Je neemt het risico dat.
1: Ja.
0: Als je op die manier dat duel ingaat, neem je het risico dat.
1: Ja.
0: Er gebeurt wat er gebeurt. Dat is dan weer het weerwoord.
1: Ja, klopt.
0: En zo win je het nooit. Gerard, wie wordt de wereldkampioen?
5: Argentinië.
3: Argentinië?
0: Ja, ze hebben nou Caferi verslagen, dus kunnen ze door.
5: Argentinië.
4: Ik denk Frankrijk.
0: Ja, maar ik vroeg het aan Gerard.
4: Ik weet het, maar die geeft zo'n raar antwoord.
0: Is toch niet te geloven? Jullie zijn ongeregeld.
1: Ik denk Spanje.
0: Wat gaan we daaraan doen?
3: Dus disciplinair straf.
0: Ja.
3: En hard.
0: Vincent, Spanje.
1: Ja. Die speelde Oostenrijk helemaal tureluurs. Was het gisteren?
0: Ja, wonnen simpel met 3-0.
1: Ja.
0: Dat ook zo. Giel?
4: Argentinië. Ligt gewoon vast.
3: Jongen, wat is dit?
0: Ligt dat al vast?
4: Ja.
2: Want het staat al vast.
4: Ja, dat willen we nou wel horen, wat je nu...
2: Dat kan iedereen toch zien.
0: Oh ja, zo. Deze opmerkingen...
3: Complottheorieën.
0: Ja, gaan we ook weer even verder. En Frits?
2: Gaan we het volgende week over hebben.
0: Kijk, Frits, wie wordt de wereldkampioen?
2: Ja, ik had Kaapverdi, maar die zijn uitgeschakeld. Frankrijk. Vind ik het mooiste elftal. Mooiste voetbal.
0: Ja.
4: Hoe die luid pasen, jongen.
2: Ook niet gemeen.
4: Ze nemen meteen aan, nooit mis. Die Fransen, fantastisch.
2: Nou, dat viel me op bij die landen waar geen oorspronkelijke voetbalcultuur is. Met name die Amerikaanse-achtige landen. Hoe slecht die balaannames zijn, Gerard. Is jou dat ook opgevallen? Die hebben dus op school... wij hebben allemaal op straat gevoetbald.
5: Ja, maar dat is
2: en die heel kinderen hebben niet op straat gevoetbald.
5: Dat is heel hard aan gewerkt, hoor. Bij die Amerikanen.
2: Ja, maar je ziet dat ze niet op straat gevoetbald hebben. Of heb ik dat mis?
4: Nou, Guus vertelde vorige week dat je daarop kan trainen.
2: Wat?
4: Of het aannemen. Guus zei vorige week hier dat je op dat aannemen kan trainen. En dus dat hij dat ook elke keer
0: dus dat
4: een kwartier doet.
0: Aannemen. We gaan beginnen met de quiz, jongens. En die staat in het teken van dat we nog een keer... ook aan het slot van deze gedenkwaardige uitzending... nog een keer een soort van eerbetoon aan Loek hebben. Dus de algemene vraag gaan over Loek. Of hebben we met Loek van Doen. En de René en Willy vraag gaan over...
2: Loek.
0: René en Willy.
5: Jan en Swan.
4: Zullen we dan afspreken dat we de verdubbelaar standaard op René en Willy doen?
0: Even op Loek.
4: Want ik vind het niet netjes om dat op Loek te doen.
0: Waarom niet?
4: Om daarvan te profiteren. Oké, dan alles op. Nee. Wat jullie willen, jongens.
2: Tomaasje.
0: Ja, maar het is toch ook...
1: Dan zijn ze mee gehand vandaag aan de overkant.
0: Ja, maar het is...
1: Boven Frits, die aan het bellen is.
0: Frits gaat het een beetje.
3: Nee, hij heeft
0: een
2: en mijn kleinzoon.
0: Ja, nou in.
2: Ik zeg, ik bel hem zo.
0: Nee, hartstikke netjes, leuk toch? Weer.
2: Ja. Hij vindt het een enig programma.
5: Daarom belt hij
2: laatst niet.
0: Vincent, ik begin bij jou.
1: Prima.
4: Okay. Gerard, waar komt de verdubbeling op?
0: Nee, ik begin bij Vincent.
1: Dat moest toch verplicht op...
4: Bij Frits?
0: Ja, bij Vincent.
4: Bij Vincent.
0: Dat is onze gast. Onze speciale
4: Vincent,
0: gast.
4: Vincent, waar komt de verdubbeling op?
1: Dat moest toch verplicht bij Loek?
4: Ja.
1: Ja, de algemene.
0: Je mag het zelf weten.
1: Ja, bij deze.
4: Nee, je mag het zelf weten.
0: Ik zou het bij Loek doen.
1: Prima.
4: Bij Loek.
0: Oké, je moet kiezen. Bij welke voetbalclub speelde Loek? Hij heeft zelf ook gevoetbald. En op een aardig niveau. Bij DCG of bij RKA Vic?
1: RKA Vic.
0: Dat is goed!
4: Jeetje, en snel.
1: Ja.
0: Bijna niet sturen.
1: Heeft hij me een keer verteld.
0: Oh ja, wat goed. Ja. Kun je ook de afkorting nog even...
2: Rooms-Katholieke Algemene Vereniging.
4: Ignatius College.
0: Rooms-Katholieke Amstelveense Vereniging Ignatius College.
2: En dan moest je vroeger, als je tegen ze speelde,
0: kon je pas na 12 uur
2: voetballen. Volgende
0: vraag is nu voor jou.
2: Voor 12 gingen ze naar de kerk.
0: Ja, Frits, dit toch even afmaken. Kom maar. Godverdomme, geen ontkomen aan met die man. Helemaal strontziek van.
5: Maar goed. Nee, dan zeg je wat.
2: Waxinder, zoveel RK Fik.
0: Wat is de stand?
4: Ja, 160 punten.
0: René, uitschakeling op een WK. Dat was mijn broer nooit overkomen. Die gebruikt dat op Middelkamp.
3: Willy.
4: Ook goed. Ook snel.
3: Want die René die had eigenlijk geen spierblessures. Dat klopt precies.
0: Frits.
2: Leo.
0: Waar zit je de verdubbelaar?
2: Bij Willy en René.
0: Oké. Wie was de tegenspeler van Moos in de moppen van Loekie?
2: Ja, Sam.
0: Dat is goed.
4: Nee, dat is, nee, dat is niet goed, want de tekst was... Nee, Bram.
3: Bram?
4: Ja.
3: Wil toch weer fouten.
2: Anti.
0: Wat slecht.
2: Sam en Moos, Bram en Moos.
0: Ja.
2: Goed, Saar. Saar was de tegenspeler.
4: Ook niet.
3: Nee, het is zeer terecht dat de voorzitter van de jury zo hard optreedt in dit geval.
0: Ja, zeker. Zelfs Frits betreft zeker. Nee. Kan me niet schelen of ze gelijk hebben. Daar komt hier René of Willy, hè? Uitschakeling op een WK. Dat was mijn broer nooit overkomen. Want hij heeft een fiets. Met een bel.
2: Dat zei René.
1: Je moet wel opletten, Frits.
3: Het is zo hopeloos.
4: Jammer,
2: ik kom niet meer.
3: Als je de hele nacht opgebleven bent, dan denk je dat hij scherp is. Ja. Maar no, ho, ho.
0: Michiel, ben je er klaar voor?
6: Ja hoor.
0: Waar zit je de verdubbelaar?
6: Bij Loek.
0: Wat was de favoriete club van Loekie? Feyenoord of Ajax?
6: Ik gok Ajax.
0: Gok of weet je het?
6: Ik gok het.
0: Of weet je het?
6: Ajax.
4: Ja, het is goed.
3: En snel ook, hè?
4: En de verdubbelaar ook, hè?
6: En de verdubbelaar, ja.
0: Ja. Gokt hij het of is het?
6: Nee, ik wist het. Tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk wist je het. Oké, daar komt hij. Uitschakeling op een WK. Haha, dat was zijn broer nooit overkomen. Hij smeerde zijn rug in met dampo.
6: Dat is een strikvraag. Want het was geen van beide. Het was hun oudere broer Gerard.
3: Shit, het is toch
6: goed. Dat heeft hij het Eindhovense Dagblad gestaan.
3: Ja, maar dit vind ik echt wel indrukwekkend, hoor.
0: Ja, indrukwekkend wat?
3: Ja, indrukwekkend.
0: Ja, wat nou?
3: Van niveau.
0: Ja?
3: Ja, het klopt. Ja. Gerard, ken je die niet?
0: Ja, ik ken hem wel. Maar hij heeft nog nooit iets zinnigs gezegd.
3: Nee, hij had wel de dampel op zijn rug.
0: Die andere twee wel, ja. Die zei... Gerard, waar zit je de verdubbelaar?
5: Willy en René.
0: Oké. Wat was na voetbal Loekie zijn favoriete sport om te doen? Honkbal of biljarten?
5: Biljarten.
3: Heel
0: dat,
3: goed.
0: Ja, dat is goed geantwoord. Goed geantwoord. René of Willy? Uitschakeling op een WK was mijn broer nooit overkomen, want hij had noppen onder zijn schoenen.
5: Willy.
3: Is ook goed.
0: Eindstand.
4: Eindstand. En Loek kijkt op zijn roze wolk mee en is het hiermee eens. Allemaal gelijk. 260 punten. Loek, dankjewel.
0: Dat betekent dat voor de eerste keer Frits ook...
1: Nee, Frits had nul.
0: Nee, wacht even.
5: Frits allemaal 260 punten.
0: Ja, ik heb het gehoord, de jury beslist.
3: Ja, maar het was al beslist dat jij nul had, dus de rest 260.
0: De jury beslist. Fijn dat we aandacht
2: Loek is er mee eens.
0: Tot volgende week, dan zijn we er weer. Met Zij die er zijn.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
18: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
19: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
20: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 12 uur.
23: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui, en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
24: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
25: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 27 26 0222.
1: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
22: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
28: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
29: Rachel Morsink.

0: aftrap van NH Helpt. Steve Winwood met Higher Love hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zaterdagmiddag. Het is alweer de maand juli of juli, zoals veel mensen zeggen. En dat betekent ook dat het een beetje, ja, ik durf bijna niet te zeggen, dat het de laatste keer is van NH Helpt voor de zomerstop. NH Helpt gaat eventjes op vakantie. Ja, en ik weet dat het de plek is voor al je noodkreten, hulpvragen en oproepen. Maar niet getreurd, de website nhhelpt.nl gaat gewoon door. Dus daar kan je de hele zomer terecht om jouw oproepje te plaatsen. Zowel in de categorie vraag als in de categorie aanbod. Misschien heb je hulp nodig bij het repareren van je bootje. Of zou je graag een hele goede tuinhark een keer willen lenen? Nou, dan kan je je oproep gewoon plaatsen op nhhelpt.nl. Tot 2 uur hoor je hier allerlei leuke, interessante, opvallende oproepen voorbij komen. Ook van de website nhhelpt.nl natuurlijk. Waar gaan we het over hebben? We krijgen een update in de rubriek NH Helpt in de Liefde. Ik snap dat je je ook afvraagt, hoe is het nou met Jeannette uit Bovenkarspel? Heeft ze een nieuwe liefde gevonden? We spreken het Vervoermuseum in Haarlem. Maar eerst gaan we op zoek naar paspoppen voor de brandweer. Naar Teddy Swims.

0: Teddy Swims, de Mr. Know-it-all hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Op onze website nhhelpt.nl, daar komen soms heel opvallende oproepjes op binnen. Ik zeg vaak hoe gekker, hoe beter. En zo ook de oproep van Theo Kroon uit Hilversum. Want die is namelijk op zoek naar paspoppen. Theo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent van de Stichting Behoud Brandweer Erfgoed, hele mond vol.
2: Ja.
0: En daar hebben die paspoppen iets mee te maken. Vertel.
2: Ja, nou, de naam zegt het al. Wij hebben dus oud brandweermateriaal. En dat wil zeggen dat we ook oude uniformen hebben. En een uniform moet je dus niet neerleggen of op een klerenhangertje ophangen. Maar het mooiste is als die om een pop heen hangt. Dan komt hij veel beter tot zijn recht. En vandaar de vraag om om paspoppen.
0: Dat snap ik, want jullie zijn een museum aan het oprichten, hè?
2: Ja, we zijn echt een museum aan het oprichten. Eindelijk, na al die jaren,
0: gaat
2: de wens, vooral van onze voorzitter, die is er heel erg druk mee, om een museum te beginnen. We hebben heel veel oude spulletjes. En die willen we niet toch eens een keertje aan onze mensen tonen.
0: Ja, want we spraken jou een tijdje geleden. Jullie zochten toen een nieuwe ruimte. En dat is dankzij een luisteraar van NH Helpt gelukt. Dat is ook een ruimte geworden waar jullie en de werkplaats kunnen hebben en mooie spullen tentoon kunnen stellen. Want wat voor prachtigs hebben jullie allemaal?
2: Nou, we hebben om te beginnen al veel uniformen. Brandblusmateriaal. En dan zou je zeggen, ja, een brandblusser is een brandblusser. Nou, mooi niet. Ze zijn in de loop der tijd enorm veranderd en toegenomen in uiterlijk. Dus het is leuk om die ontwikkeling te zien. En we hebben bijvoorbeeld een instructiepomp. Dat wil zeggen, die is helemaal opengewerkt, zodat je kan zien hoe de binnenkant eruit ziet. En dan begrijp je ook hoe dat komt, dat de brandweer zijn eigen soms, sorry dat ik het zeg, rot moet sjouwen om water ergens te krijgen. En dat komt dus door die zware pompen.
0: Ja, door wat er allemaal aan de binnenkant zit.
2: Ja, dat is schitterend om te zien. Anders zie je dat nooit, hè?
0: Nee.
2: En oude auto's en modelautootjes. Enorm veel kleine brandweerautootjes in allerlei uitvoeringen. Handpompen van vroeger, hè? Zo'n houten kist met zo'n hele grote zwengel erop. Ja, dat is schitterend, joh.
0: En hoe ver zijn jullie? Wanneer gaat het museum open?
2: Nou, we proberen in augustus de eerste gasten te ontvangen.
0: Oh.
2: Omdat we dus nu nog druk zijn met inrichten. Want het is een industriebedrijf, hè? Dus ja, het is allemaal.

0: wel een beetje grof en ruw. En als jij een museum wil hebben, dan moet het er toch wel netjes uitzien.
1: En normaal dan ben jij degene die oude mooie brandweervoertuigen opknapt. Maar gaat nu even alle energie naar het museum?
0: Ja, nu moet de buren even flink helpen. Dat hij dus zijn spulletjes netjes neer kan zetten. En als dat eenmaal weer staat, dan kan ik wel weer verder met gaan restaureren.
1: Ja, precies. En ben jij vroeger ook brandweerman geweest, Theo?
0: Nee. Ik heb alleen voor toen ik op herhaling was in dienst in Krijlo gezeten bij de brandweer van de Binnenlandse Strijdkrachten. Dat wil zeggen de verlengstuk van de BB. Dus dat was mijn enigste kennismaking met de brandweer.
1: Maar daar is jouw fascinatie wel een beetje begonnen?
0: Ja, Buren die heeft mij eigenlijk overgehaald, want die zocht gereedschap voor de stichting.
1: Ja, Björn is de voorzitter, voor mensen die hem niet kennen. Ja.
0: En ik zag een oproep verschijnen voor gereedschap. En ja, ik had een lasapparaat over. Ik zei nou tegen mijn zoon, ga je mee, gaan we kijken. En die was wel nieuwsgierig, want ja, die meneer die vraagt niet zomaar om gereedschap. En toen kwamen we daar en toen stonden daar dus een paar oude brandweerauto's, waarvan ze er eentje aan bezig waren om op te knappen. Maar dan hadden ze dus op een hele verkeerde manier een stuk uitgeslepen.
1: Oh jee.
0: En de tranen stonden in mijn ogen toen ik dat zag. Ik denk, dat kan niet. En dat was de eerste stap daar.
1: Toen zei ik, help wel even.
0: Ja, ik zeg, nou, dit kan zo niet. Nee, maar wij kunnen het ook niet. Nou, maar ik wel. En dan, dat wil ik dan wel opknappen.
1: Ah.
0: En dat was 4 jaar geleden.
1: En sindsdien is dit jouw passie geworden?
0: Ja, dat is meer. Ja, een passie. Je mag het bijna wel een verslaving noemen, hoor. Het is zo hartstikke leuk om te doen.
1: Ja, je vrouw ziet je niet meer.
0: Nee, die heb ik ook niet meer, dus dat scheelt weer.
1: Oh. Komt dat door, deze passie, verslaving?
0: Nee, gelukkig.
1: Nee. Nou ja, fantastisch. Dus in augustus al open. We zoeken dus paspoppen, zodat jullie al die mooie kostuums tentoon kunnen stellen. Hoeveel paspoppen heb je nodig?
0: Nou, we kunnen er nog, een aantal weet ik niet, maar we kunnen er toch wel wat paspoppen gebruiken, ja.
1: Ja. Ja, en hoe trots?
0: En dan kunnen ze altijd nog in een hoekje staan om te wachten tot er weer een uniform is om ze te kleden.
1: Ja. En zowel mannen als vrouwen?
0: Ja hoor.
1: Alles mag. Helemaal goed. En Theo, tot slot nog even, hoe trots ben jij dat dit museum er nu eindelijk komt?
0: Nou, ik ben dolgelukkig.
1: Ah.
0: Echt waar. Ik vind het zo leuk, want we hebben zoveel spulletjes. Je moet voorstellen, als je een heel mooi schilderij hebt wat je verkeerd omhangt.
1: Dat niemand het ziet.
0: Ja. Ja, daarvoor heb je geen schilderij.
1: Nee.
0: En wij hebben dus in feite schilderijtjes die we verkeerd om hebben hangen. en die willen we dus nu goed ophangen.
1: Alsof het allemaal in een depot staat en niemand ziet het. En jullie willen gewoon dit aan de wereld laten zien.
0: Ja. Dat is toch hartstikke leuk. Ja. En daar zijn we echt trots op.
1: De vraag is dus, wie heeft er nog een paspop liggen die het nieuw op te richten brandweermuseum in Ankerveen bij Hilversum zou mogen hebben? De oproep van Theo die staat op nhhelpt.nl. Daar kan je in contact komen met de Stichting Behoud Brandweererfgoed. En dan kan je even overleggen hoe de paspoppen bij het museum komen. Het museum zit op de Kannenburgerweg nummer 63 in Ankerveen. Dus daar kan je vanaf augustus terecht. Theo Kroon, dankjewel. Erg leuk om je weer gesproken te hebben. En heel veel succes deze zomer om alles op alles te zetten.
0: Dankjewel voor deze mogelijkheid.
1: Fijne dag.

0: Gloria Estefan, Can't Stay Away From You.
1: NH Helpt.
0: Een prachtig aanbod op nhhelpt.nl. Een dagje het water op, speciaal voor mensen die ernstig ziek zijn en geen kans meer hebben op genezing. Het aanbod komt van Stichting Vaarwens. Inge de Graaf, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Rachel.
0: Gaan jullie altijd het water op, weer of geen weer?
2: Ja, klopt. Ja. Want vanuit Amsterdam kun je altijd varen. En we hebben mensen vanuit heel Nederland. Dus daarom hebben we Amsterdam als thuishaven.
0: Ja.
2: En dan kun je altijd varen vanuit Amsterdam Marina. Kun je in de Luwte naar bijvoorbeeld Zaandam. Is het minder mooi weer, of beter weer bedoel ik qua wind. Dan kun je door de Oranjesluizen naar buiten, naar Muiden. Zie je het schip van de koningin, weet je, dat soort dingen. Pampus, Durgedam. Maar je kunt ook de Amstel op.
0: Dus ook met 38 graden kunnen jullie gewoon varen?
2: Ja, op het water is het altijd ietsje koeler.
0: Oh ja, ja, dat is waar.
2: We hebben ventilatie en alles open. Weet je dan, nee, en als het regent, dan doen we alles lekker dicht. Maar dan kun je gewoon lekker in de stuurhut zitten.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk altijd goed te doen.
0: Ja. Jullie, ik zei het net al, jullie bezorgen mensen een onbezorgde dag op het water. Hoe werkt het precies?
2: Nou, als iemand is uitbehandeld en de dokters hebben dat aangegeven, dan kun je een aanmelding doen via de site of je belt. 020-nummer staat ook op de site voor meer informatie. Dan wordt een dag ingepland, doorgesproken. Wat is er nodig? Iedereen heeft andere zorg nodig. Sommige mensen komen zelf met hun eigen auto nog. Maar sommigen moeten de ambulance of met een elektrische rolstoel, gewone rolstoel. Alles kan bij ons aan boord. En het is één gezin per dag. Die wij helemaal een gratis vaardag aanbieden. En die dag is inclusief catering, worden mooie foto's gemaakt. Het is ja pure verwennerij eigenlijk. Een heerlijke dag ontzorgen. Want je bent, als je dat te horen hebt gekregen, natuurlijk zit je helemaal in zo'n die regelmodus. Ik bedoel, het is niet een ontspannen sfeer dan. En dat krijg je aan boord wel. En de naasten hoeven ook niet te zorgen. Die zijn gewoon ook lekker eventjes zo van, we kunnen met elkaar genieten. Daar gaat het om.
0: Even hele mooie herinneringen maken eigenlijk.
2: Heel belangrijk.
0: Ja.
2: Ja, heel belangrijk.
0: En jullie doen dit sinds 2007. Jij bent een van de oprichters. Hoe kwamen jullie op het idee om Stichting Vaarwens te beginnen? Was er een concrete aanleiding?
2: Ja, nou ja, Evert en ik hebben een bedrijf gehad. Die hebben we verkocht 20 jaar geleden. En of tenminste ietsje langer geleden, 23 jaar geleden. Toen hebben we een schip gebouwd. Huis en alles weggedaan. Bedrijf weggedaan. En we hoefden niet meer te werken. Nou, dan ga je vakantie vieren. Maar ja, dat is het ook niet altijd. Op een gegeven moment gaat dat ook vervelen. Heel raar is dat. Klinkt niet leuk natuurlijk. Maar
0: ja.
2: Ja. En toen dacht ik, nou, ik wil wel weer wat meer zin. Ingeving, in een hospice vrijwilligerswerk doen. En toen zei Evert, ja, maar ik heb niet voor niks mijn bedrijf weggedaan en ook niet voor niks dit schip, weet je, ik wil varen. Nou, de volgende dag vroeg ik van, zou je het dan fijn vinden om af en toe iemand uit een hospice aan boord een fijne dag te geven met zijn familie? Nou, zegt hij, ga maar regelen. Dus ik allerlei ziekenhuizen en de opkikker gebeld en de opkikker had toen een meisje van 16, Tara. En Tara die kwam met haar familie. Samen met Kees, die begon toen met Stichting Ambulancewens. En na die dag hadden we alle twee zoiets van, wat was dit een mooie dag. Het gezin heeft zo ontzettend genoten. Ja, weet je, je weet niet half hoe belangrijk zo'n dag is en wat het allemaal doet met die mensen.
0: Ja.
2: En we hadden alle twee zoiets van, hier gaan we mee door. Nou, toen is het begonnen.
0: Ja, ik krijg helemaal kippenvel. Maar jullie zien echt mensen genieten op zo'n dagje.
2: Ach, jongen, ja.
0: Ja?
2: En er wordt heel veel gelachen, soms ook gehuild. Alles mag.
0: Ja.
2: Weet je, het is gewoon een dag. Die motoren worden gestart, die lijnen worden losgegooid en die problemen blijven even aan de wal. En dat is echt zo.
0: Wat mooi gezegd, ja. Je laat het even achter.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En ga jij altijd mee?
2: Nee, in het begin wel. Toen deden we alle wensen zelf. En al vrij snel werd het te druk. En toen kwamen er vrijwilligers. Want die organisatie moest natuurlijk ook gewoon doorgaan. En toen was het niet alleen maar eventjes 2 maanden of iets dergelijks in de zomer. Het werd het al meteen de hele zomer. Toen werd het zo druk dat Evert zei, ja, het is mijn huis, mijn schip die we inzetten. Want in het begin deden we dat allemaal nog gewoon zelf met ons eigen schip. En toen zijn we gaan sparen voor een vaarwensschip. En die ligt nu in Amsterdam. We hebben bijna 100 vrijwilligers. Die iedere dag worden er andere vrijwilligers ingezet. Is er verpleging nodig, gaat hij mee. Zijn de schipper, de bootsen. Alles wordt op de gast aangepast. En het is een heel bedrijf geworden inmiddels.
0: Nou, ik wou net zeggen, jullie runnen weer een nieuw bedrijf. Ja,
2: dat klopt.
0: En het werk is inderdaad, je zegt het al, niet mogelijk zonder al die vrijwilligers. Zijn jullie ook nog op zoek naar nieuwe mensen?
2: Nou, we hebben een wachtlijst voor schippers en bootsen voor de vaardagen. Maar we hebben nog bijvoorbeeld heel hard nodig. We hebben een promotieaanhanger en die rijdt door het land. Maar er is een beheerder voor nodig. Die hadden wij, een hele goeie. En hij ligt nu in Monnikendam, of staat, hè, de aanhanger. Staat in Monnikendam, maar er is iemand nodig die er een beetje voor zorgt. De banden op spanning houdt, zorgt dat alles een beetje ingericht blijft. Dat soort dingen.
0: En degene moet een garage hebben waar die dan ook kan staan?
2: Nou, hij staat wel ergens, maar mocht het bij diegene, als hij dat makkelijk vindt, is dat ook prima. En hij moet hem af en toe dus ergens naartoe rijden. We hebben wel vrijwilligers die dat ook kunnen doen, maar over het algemeen is het fijn als het iemand is die dat onder de hoede neemt.
0: Ja. Iemand in de buurt van Monnikendam, dus begrijp ik.
2: Dat is wel het makkelijkste.
0: Ja. Ja.
2: Want hij staat daar gewoon. Ja.
0: Nou, leuk. Jouw oproep staat ook op nhhelp.nl. Het mooie werk van Stichting Vaarwens, dat willen we natuurlijk ook echt vooral promoten als aanbod. Want bij NH Helpt is alles gratis. En dit is natuurlijk zo mooi dat iemand gewoon met zijn naaste een dag helemaal ontzorgd wordt zonder dat hij daarvoor kosten maakt. Wil je tot slot nog iets zeggen tegen mensen die luisteren om ze over te halen, om zich aan te melden? Jij zegt ook wacht niet te lang, hè?
2: Ja, wacht niet te lang. We hebben zo vaak al mensen die denken van we liggen nog niet op, we hoeven nog niet met de ambulance. Weet je, maar dat hoeft voor ons ook niet. He, kom je met je familie zelfstandig in de auto, is ook prima. Ik bedoel, als de arts heeft gezegd van je bent uitbehandeld, ga dan herinneringen maken. En ga dan met ons mee, weet je wel. Want we hebben zo vaak al dat, helaas, dat we dan een dag ingepland hebben en die wordt net van tevoren weer afgezegd. Want dan is diegene of alweer te slecht geworden of al overleden. Ja. Weet je, dat wil je gewoon niet.
0: Nee, meld je gewoon aan.
2: Ja, meld je aan.
0: Ja. Dit prachtige aanbod en jullie hulpvraag voor een vrijwilliger, die staan natuurlijk ook op nhhelpt.nl. Als iemand interesse heeft, kan hij daar eventjes kijken en alle informatie vinden. Inge de Graaf, dank voor jullie dat je jullie prachtige werk even hier kwam toelichten. En ik wens jullie een prachtige zomer toe.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, doeg.

0: The Beat Goes On van The Whispers hier bij NH Radio.
1: NH helpt.
0: We zoeken dus paspoppen voor het nieuw op te richten brandweermuseum in Ankerveen. Theo is daar heel druk mee. We zoeken een vrijwilliger voor Stichting Vaarwens, het liefst in Monnikendam. Iemand die de promotieaanhanger zou willen beheren. En al deze oproepen die vind je natuurlijk ook op nhhelpt.nl. En ik werp even een blik op onze website, want er zijn nog veel meer oproepjes die onze aandacht verdienen. De Stiltetuin in Haarlem zoekt vrijwilligers om de tuin te onderhouden. Loes uit Krukjes die hoopt nog altijd dat iemand haar boodschappentas heeft gevonden. Een rode tas en verloren ergens tussen Heemstede en Krukjes 1,5 week geleden. En bij de hardloopgroep Running Blind in Alkmaar is er nog plek voor blinde en slechtziende renners. En als je geen ervaring of geen conditie hebt, dan is dat geen probleem. Dan ben je ook van harte welkom. Al deze oproepen die staan op nhhelpt.nl. Als je denkt, ik wil even kijken, ik wil even wat meer weten, of ik wil daar direct op reageren. We gaan zo dadelijk even bellen met het Vervoermuseum in Haarlem. Na Stella Lefty. On a train.

0: Ja, dat vind ik ook wel leuk. I like it when you're nice to me. Stella Lefty met Boston.
1: NH helpt.
0: Even in een ouderwetse tram of een ouderwetse bus plaatsnemen. Hoe leuk is dat? Het kan in het NZH Vervoermuseum in Haarlem. Maar ze zijn ergens naar op zoek. Dus vandaar dat we ze even spreken hier bij NH helpt. Hans van den IJssel, penningmeester bij het Vervoermuseum. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jullie hebben vrijwilligers nodig. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar ik moet het eerlijk bekennen, ik ben nog nooit in het Vervoermuseum geweest. Wat, als ik bij jullie binnenstap, wat is er allemaal te zien en te beleven?
2: Oh jee, nou...
0: Dan maak je borst maar nat.
2: Ja, dat bedoel ik. Het is 2000 vierkante meter waar je in gaat kijken. Dus dat is heel wat.
0: Ja.
2: Wij beginnen met... voorin beginnen we met trams uit de oude tijd. 1900, 1800. Die hebben we helemaal geregistreerd. Als we dan daar achter lopen in het museum... komen we in het busgedeelte... waar we natuurlijk onze mooie oldtime bus hebben staan uit de jaren... We beginnen uit 1943 tot en met 1999. Zo'n end. Die vind je in de. En dan hebben we nog een werkplaats waar je nog in kan kijken. Onder begeleiding van een suppoos van ons. En dan natuurlijk een prachtige expositie. Wat momenteel gaat over de oude NZH-chauffeur. De mens achter het werk. Zo plaatsen we het eigenlijk.
0: Heel, heel mooi divers aanbod.
2: Je kan er alles bij ons doen. We hebben ook nog een mooi kinderhoekje. Dus als ouders komen, kunnen ze zitten. En dan kunnen de kinderen op een plateau spelen. En ze kunnen in een bus zitten met stuur. Dat zit aan de wand gemonteerd.
0: Ah, leuk.
2: Dus spelen kunnen we genoeg.
0: Ja. En kan je als bezoeker ook nog in een rijdend voertuig zitten?
2: Ja, dat kan wel, maar dat is einde van de maand. Einde van de maand doen we rondrit. Dan doen we een rondrit. Dan kan je op inschrijven via de website. En dan rijden we, dat is net de keuze die we doen. Of we rijden naar Zandvoort of we doen een rondje naar Muiden. En er zit natuurlijk iemand bij die dat prachtig kan vertellen. En dat is een oud politieman, dus die weet de kneepjes te vinden.
0: Oh, wat leuk. Nou, ik moet dit op mijn lijstje zetten om een keer langs te komen. Dat hoor ik al.
2: Ik zou het zeker doen.
0: Ja. Jullie zijn elke zaterdag geopend voor het publiek van 11 tot 4. En dat museum kan, neem ik aan, niet draaien zonder de hulp van vrijwilligers. En daarom zoeken jullie er nog een paar bij. Wat voor rollen mogen mensen vervullen als ze zich bij jullie melden als vrijwilliger?
2: Ja, waar we echt om verlegen zitten, is een beetje technische mensen die ook aan bussen moeten sleutelen. Want bussen die rijden en hebben onderhoud nodig natuurlijk. We hebben, onderhoud, dat is natuurlijk een specifiek iets. Daar moet je een beetje technisch verstand van hebben. Maar als je dat niet hebt, dan gaan we je te leren. Dus dat je loopt gelijk met de monteur mee en je doet daar gewoon je werkzaamheden. Je bent altijd met z'n tweeën, dus niks aan de hand. Ja, en dan het onderhoud van het museum. Ja, binnen moet er ook natuurlijk wel eens gepoetst en schoongemaakt worden. Want 2000 vierkante meter, daar heb je nogal wat voor nodig.
0: Ja,
2: en we stofzuigen regelmatig. Want het geeft natuurlijk bezoekers geven stof. Dat is maar helemaal zo. Want dat ligt aan de vloer. En schoonmaak hou je altijd. Dus dat hebben wij eigenlijk ook nodig. En dan suppose en natuurlijk mensen die echt iets over het materiaal kunnen vertellen. En heb je dat niet, dan je loopt altijd met iemand mee, je luistert naar hem en wat die man vertelt, die suppose, dat kan je altijd overnemen en dan kan je verder. Dus er hoeft geen angst te wezen om bij ons iets te gaan doen. Nee. We hebben alles in de aanbieding.
0: En hoeveel vrijwilligers zou je er nog wel bij willen?
2: Nou, ik heb wel een stuk of 10 nodig.
0: Oh, ja. Ja. En hoe lang ben jij al betrokken bij het museum, Hans?
2: Nou, ik heb dat eens na zitten kijken. Maar ik kom uit de oude NZH-tijd. Dus ik ben van 2000. Dus we zitten nu op 26.
0: Oh.
2: Dus dat de NZH nog op de Leidse Vaart zat... was ik al betrokken bij het museum. Een heel klein beetje. Maar dat hele kleine beetje, dat wordt steeds sterker en sterker.
0: En, nu zit je in het bestuur.
2: Ja, nu zitten we in het bestuur. Ja. We krijgen van alles over mij natuurlijk. Maar goed, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik zeg al, wij vragen de mensen... het is vrijwilligerswerk, dus je komt vrijwillig. En jij bepaalt de tijd
0: ja.
2: En jij bepaalt wat je gaat doen.
0: En NZH, dat staat voor de Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij. Heb jij daar ook nog ooit gewerkt?
2: Ja. Ik heb 39 jaar op de bus gezeten.
0: Dus oh joh, wat leuk!
2: En ik rij nu nog, hè. Dus,
0: op de echte, als betaalde
2: nee,
0: baan?
2: Nee.
0: In het museum?
2: In het museum, ja. Bij ons is niks betaald. Hè.
0: Jij ging met pensioen en je dacht, ik moet gewoon blijven rijden.
2: Ik moet blijven rijden, want dat is nou helemaal zo. Kijk, als op een gegeven moment in je hartje zit, dan blijf je gaan.
0: Ik snap het.
2: Maar het is wel zo. Wij willen ook graag nog wel wat chauffeurs erbij hebben. Maar die moeten dan een rijbewijs mee hebben. Ze hebben een geneeskundige verklaring nodig. Dat heb je nodig nog bij ons. Ja. En dan kan je bij ons komen rijden. Er zijn wel een paar bus, maar dat is echt een oldtimer. Die staat nog in de restauratie. En die gaat terug in de oude tijd. Dus er komt echt zonder stuurbekrachtiging. Dus dan willen spierballen werken. <hè?
0: laughs> Nou, echt ontzettend leuk om even op deze manier een inkijkje te krijgen in het museum. Ik hoor het al, ik moet gewoon echt een keertje langskomen.
2: Zeker.
0: Ben je geïnteresseerd? Wil je graag vrijwilliger worden? Kijk dan even naar de oproep op nhhelpt.nl. Hans van den IJssel van het NZH Vervoermuseum in Haarlem. Hartelijk dank en ik wens je een hele mooie zomer toe.
2: Nou, dat gaat helemaal lukken, denk ik. Als ik het weer zie.
0: Dankjewel, fijne dag.
2: Oké, goedemiddag. NHL.

Jumping van Simply Red. Ja, en Hans is dus op zoek naar vrijwilligers voor het NZH Vervoermuseum in Haarlem. Nog een kleine toevoeging. Ze zijn ook op zoek naar mensen voor de catering en voor het winkeltje. Straks na het NOS Journaal nog een heel uur NH Helpt. Dan geven we gratis boekjes weg van Flipje van Tiel. En we gaan het hebben over NH Helpt in de liefde. Want hoe zou het nu zijn met je net uit boven elkaar spon? Straks na het NOS Journaal.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
19: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
20: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
21: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
22: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
23: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
25: Het is 1 uur.
26: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer: in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Maar moet dat dan in Nederland?
27: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
28: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
29: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
30: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
29: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
31: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
29: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
34: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
35: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
36: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
35: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
37: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
38: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
37: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
39: Met Rachel Morsink.

0: Een spetterend begin van het tweede uur. Aretha Franklin met Think.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Je luistert naar NH Radio op deze zaterdagmiddag. En je bent beland bij het programma voor al je oproepen, hulpvragen en noodkreten. Misschien heb jij, ik zeg maar wat, een doosje eieren nodig, maar zijn alle winkels dicht? Of heb je hulp nodig met wat klusjes in huis? Denk dan aan NH Helpt. Wij zijn er voor al je leuke, gekke, ontroerende, bijzondere, wringende, moeilijke, pijnlijke vragen. Daarvoor kan je allemaal bij ons terecht. En je mag ze plaatsen op de website nhhelpt.nl. Dit is de laatste uitzending voor de zomerstop. Maar de website nhhelpt.nl gaat de hele zomer door. En dan heb je de categorie vraag en de categorie aanbod. En dan kan jij je oproepje op plaatsen. En ik heb allemaal leuke onderwerpen voor je in petto het komende uur. Waar gaan we het zo al over hebben? Ik ga natuurlijk even terugblikken met Marcel op het afgelopen seizoen. We gaan het hebben over otters. En voor alle jam-liefhebbers geven we boekjes weg. Maar eerst, en hij helpt in de liefde. Na Somjeu.

0: Sommieux met Dark Before the Dawn.
1: NH helpt in de liefde.
0: Het is alweer even geleden. Toen hadden we je net uit Grotebroek te gast hier bij NH Helpt. Ze deed hier namelijk een oproepje omdat ze op zoek is naar een nieuwe liefde. En ik ben zo benieuwd hoe het nu met haar gaat. Jeannette, goedemiddag.
2: Hey, hallo Rachel.
0: Hallo. Nou ja, ik val maar met de deur in huis. Hoe is het je vergaan daarna?
2: Nou ja, het is goed gegaan. Ik heb heel veel reacties gehad.
0: Oh echt? Wat goed.
2: Ja, maar.
0: Maar?
2: Namelijk van vrienden, collega's, bekenden.
0: Oh. Ook leuk, ook leuk.
2: Ook leuk, zeker. Die we allemaal gezien hadden en gehoord hadden. Maar ik heb weinig reacties gehad. Ik heb een reactie gehad van een man uit Lissebroek. En daar ben ik ook mee op date geweest. En het was heel gezellig en leuk. We hebben gewandeld. Maar nee, dat bleek dus geen match te zijn. Van beide kanten niet.
0: Nee, nee.
2: Nou, heb ik nog wel een reactie gehad naar aanleiding van het filmpje bij de Streek omroep West-Friesland.
0: Ja.
2: Maar dat was niet mijn type man.
0: Nee.
2: En nou, eerlijk gezegd, nou, tijdens de uitzending kregen we ook al een reactie. Maar die man begreep het niet helemaal. Die haakte heel snel al af zonder iets meer te weten van mij.
0: Oh ja.
2: Dus ja, dat was het eigenlijk. Maar ik vond het ontzettend leuk om het gewoon allemaal mee te maken. En ja. Nou, ik zou het zo weer doen.
0: Ja, nou, ik vond het ook heel leuk dat je te gast was. En ik vond het mega dapper dat je gewoon je oproep op die manier wereldkundig durft te maken.
2: Ja.
0: Maar dus eigenlijk ben je gewoon nog heel hard op zoek. En misschien moeten we even herhalen, naar wat ben je precies op zoek?
2: Nou, ik zoek een leuke, spontane, ondernemende man. Sociaal, verzorgd. In Noord-Holland, maar het mag ook daarbuiten zijn, Flevoland. En ik vind autorijden geen probleem. Ik ben best wel actief, maar ook vind ik het heerlijk om gewoon rustige dagen te hebben. Ik hoef niet de hele week op pad, maar gewoon lekker leuke dingen doen, samen gezellig. Op de bank vind ik ook heel leuk. Ik hou ook van spelletjes, ik doe legpuzzels. Nou ja, weet je, ik heb een brede interesse. Ik vind veel dingen leuk.
0: Ja, iemand met wie je lekker op pad kan en iemand met wie je ook op de bank kan hangen.
2: Ja.
0: Beide eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. En dan in de leeftijd van, laat zeggen, van 62 tot 70.
0: Jij woont in Grotebroek, dus een man uit West-Friesland zou leuk zijn, maar van daarbuiten mag dus ook.
2: Het liefst West-Friesland, ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Ja.
2: Maar het is niet, afstand is voor mij niet een issue.

0: Nee, daar buiten mag ook.
1: Ja, ja. Ja.
0: En hoe ga jij de zomer in? Ga je iets leuks doen?
1: Nou, ik heb eigenlijk al wat leuks gedaan. Ik ben een paar dagen alleen naar Zeeland geweest.
0: Ja.
1: Ik dacht, nou, ik wil eens kijken hoe dat is. En ik moet je zeggen, het was leuk. En ik heb niet heimwee naar huis of zo. Ik zit daar niet zielig alleen te zijn. Maar het is zo ongezellig. En daar komt dat maatje dan weer om de hoek kijken.
0: Ja.
1: Ik ga in augustus ga ik nog een extra lang weekend met twee vriendinnen. In Nederland weg. En in eind september ga ik met een vriendin naar de Azoren.
0: Ja. Oeh, heerlijk. Ja. Ja.
1: Nou ja, daartussendoor heb ik natuurlijk ook leuke dingen die ik doe. Dus,
0: leuke dagtripjes.
1: Ja, inderdaad, ja. Zeker.
0: Maar ik snap het helemaal dat je zegt, ja, het zou zo leuk zijn om gewoon samen met iemand de zomer een beetje te kunnen plannen. Wat gaan we doen?
1: Ja, inderdaad.
0: Een maatje.
1: En niet alleen de zomer, maar ook de winter natuurlijk. Hè?
0: Het leven.
1: Het leven, ja.
0: De zomer en de winter, ja. En jij wordt begeleid door datingcoach Christa de Lange. Die was de vorige keer ook mee.
1: Ja.
0: Helpt zij jou ook bij het daten? Geeft ze jou tips en een beetje een soort van sparringpartner? Is zij dat voor jou?
1: Ja, niet zozeer. Ik ben al even aan het daten. En we praten wel eens natuurlijk. Als ik bij haar event kom, alhoewel ik daar nu eigenlijk niet meer zoveel kom. Omdat gewoon de mannen van mijn leeftijd ontbreken hier in de omgeving. Ja, en dan is het wel heel gezellig als ik daar naartoe ga. Maar het zijn mijn leeftijdgenoten niet.
0: Nee, dus, maar die mannen, wat is er gebeurd met die mannen van jouw leeftijd? Zijn die al voorzien?
1: Nou, nee, ze zijn er gerust wel, maar ik weet het niet. Ze komen in ieder geval niet naar de events van Christa. Überhaupt weet ik niet of ze het bestaan daarvan weten. En misschien vinden ze het wel eng. Ik zie ze wel op dating sites, maar ja, dan probeer ik daar natuurlijk ook wel te reageren. Maar ja, het moet ook wel klikken. En dat is best wel een dingetje toch. De ene keer klikt het van zijn kant niet. En de andere kant weer van mijn kant niet.
0: Nee.
1: Ja, en voor een leuke match heb je toch wel twee personen nodig.
0: Nou, inderdaad.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou, Jeanette, we blijven gewoon heel graag met je meespeuren. Jouw oproepje staat nog op nhhelpt.nl, dus daar kunnen mensen reageren. Ik zal even zorgen dat hij weer wat meer bovenaan op de website komt, hè, dat iedereen het meteen ziet.
1: Ja, goed.
0: En bij deze roepen we op alle leuke mannen uit West-Friesland en van ver daarbuiten. Die mogen reageren als ze interesse hebben en zin hebben in een leuke koffieafspraak of een wandeling met jou, hè?
1: Ja, graag.
0: Nou, wie weet, we houden je op de hoogte. En we blijven graag in contact met jou om te horen hoe het je verder vergaat. Ik wens je een hele mooie zomer toe. En ik blijf voor je duim, hoor. Hopelijk tot over een paar maanden. En dan kom je samen met een leuke man langs.
1: Nou, wie weet. Nou, dankjewel.
0: Oké, fijne zomer.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Doei.
2: NH helpt in de liefde.

0: The Temptations met Treat Her Like a Lady hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Het is de laatste keer NH helpt voor de zomer. En ik dacht, dat is een goed moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar. En met wie kan ik dat nou beter doen dan met Marcel? Marcel, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Rachel.
0: Mijn rots in de branding.
2: Nou.
0: Degene die de telefoon opneemt als mensen ons bellen of appen.
2: Dat dan wel.
0: Jij reageert dan ook via de app. Welk oproepje is jou het meest bijgebleven van het afgelopen jaar?
2: Nou, er zijn er zoveel geweest. Volgens mij heb je iets van 7 of 8 per uitzending, klopt dat?
0: Zoiets.
2: Ja, nou, dat zijn er dus, reken maar uit, heel erg veel.
0: Hier 252.
2: Maar uit recente geheugen komt nog die mevrouw die de boodschappentas kwijt was. Dat vond ik wel heel treurig iets.
0: Aangrijpend.
2: Tegen aanval volgens mij in haar scootmobiel.
0: Ja.
2: Epileptische aanval was dat volgens mij.
0: Ja.
2: En toen ze weer bijkwam, zeg maar, was haar tas vol met boodschappen verdwenen.
0: Ergens tussen Heemstede en Krukjes.
2: Sneu, zeg.
0: Heel sneu. Ja, daar heeft nog niemand voor gebeld,
2: nee,
0: hè?
2: Nee, maar dat is wel wat je bijblijft.
0: Ja.
2: Zoiets.
0: Ja, ja, ja. Ja, een beetje een speld in een hooiberg. En ik moet daardoor ook wel denken aan een andere speld in een hooiberg die we wel gevonden hebben.
2: Ja.
0: Er was een meneer op zoek naar een krant uit mijn hoofd. 6 februari 2006.
2: Ja, ik weet het nog.
0: Of 7 februari, een van de twee. Want hij had voor al zijn kleinkinderen de krant van hun geboortedag bewaard. Alleen hij had op een gegeven moment een bonuskleinzoon gekregen. Die was natuurlijk nog niet in de familie op het moment dat hij geboren werd.
2: Mm-hmm.
0: Nieuwe partner van een van zijn kinderen die al een kind had. En hij dacht, ik wil voor deze jongen ook graag de geboortedagkrant fixen.
2: Mooi.
0: En dat is gelukt.
2: Ja, dat is ook zoiets waarvan je denkt van tevoren, nou, dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Maar dat is dus gelukt.
0: Er was gewoon iemand met stapels krant op zolder. Die ging even bladeren. Die zei, ik heb hem.
2: Prachtig.
0: Prachtig, prachtig. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben heel veel NH Helpt taarten weggegeven. Dat leverde ook veel mooie
2: onderdelen. Dat is heel leuk altijd. De taart vind ik, mag ik dat zeggen, een van de leukste onderdelen.
0: Hoogtepuntje.
2: Ja, ik vind dat heel leuk.
0: Ja.
2: Leuk
0: ja.
2: onderdeel.
0: Ja, nou neem ik er volgend jaar
2: in. Kun je opgeven voor de taart, hè? Dat kan altijd, toch?
0: Hoe ook weer?
2: NHnieuws.nl/taart.
0: Ja, wat goed.
2: Ja.
0: Ik heb het vaak genoeg gezegd.
2: Ja, maar toch. Ik vind het zo'n leuk onderdeel. Moeten meer mensen zich aanmelden.
0: Ja, en er zitten helemaal niet zoveel mensen op mijn lijstje. Dus doe het gewoon, zou ik zeggen. Dan kom je na de zomer misschien wel direct aan de beurt. Dan bel ik je op om even af te stemmen wanneer we die taart gaan bezorgen. Wat ik ook heel leuk vond is André uit Hoofddorp die vogelhuisjes maakt. Maar ik moet eigenlijk zeggen vogelvilla's.
2: Villa's, ja.
0: En die had lintzaagadvies nodig. Want die had al een paar keer een lintzaagje gebroken. Nou, dat is gefixt dankzij NH Helpt. Dat vond ik ook echt heel leuk. Iemand kwam langs die zei, oh ja, je hebt gewoon dit onderdeel niet, zus en zo. En nu werkt het.
2: Briljant.
0: En,
2: ja. Ik heb nog wel eentje, Rachel. Wij zijn natuurlijk bij Loes geweest om zelf een plint bij haar te installeren in haar keuken.
0: Dat vond ik ook wel een hoogtepunt van het afgelopen jaar.
2: We zijn op pad geweest met gereedschap en al. En dat filmpje en zo, dat was toch wel heel leuk.
0: Even naar de bouwmarkt.
2: Ja.
0: Ja, even zagen. Even klussen. Nu wil ze ook nog dat er iemand komt verven,
2: ja, dat is, komt nog iemand verven. Het hele huis nog even laten verbouwen. Maar
0: in Hilversum.
2: Ja.
0: Kan er iemand even een likje verf komen brengen bij Loes? Ja. Maar die plint, die vond ik geniaal. Ik zit even te denken wat we nog meer hebben. Ik weet het niet meer. Het is te veel geweest, Marcel.
2: Het is te veel geweest.
0: Het hoofd is leeg.
2: Het is tijd voor een nieuw seizoen. Ja.
0: Ja. Dan gaan we nu even luisteren naar het NH Helpt antwoordapparaat. Want ik zie dat er op de valreep nog een berichtje is binnengekomen.
3: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is één bericht.
4: Hallo, ik ben André Regoor uit Hoofddorp en ik zou wat inspreken in verband met de uitzending van straks over die vogelvilla's en huisjes enzovoort enzovoort. Wat ik allemaal aan het maken ben en dan wou ik vragen of er iemand is in of rond Hoofddorp die mij kan helpen met wat schilderingen op zo'n huisje. Dus vogeltjes of wat dan ook, allerlei dingen. En die mijne kennelijk, ik ben van de bestratingswereld, dus ik heb van schilderen niet zoveel verstand. Maar deze vogelsvilla's, die zijn eigenlijk geschikt voor een mooi vogeltje erop te schilderen. En want ik kan overal plaatjes halen die ik erop kan plakken. En dat wil ik niet, want ik wil het eigenlijk een beetje bijzonder hebben. En zoiets zou ik dan willen vragen. Ik maak ook wat kinderspeelgoed en misschien is dat te zien bij jullie op NH Helpt. Dus ik wacht het maar af. Ik ben altijd bereid om naar de mensen toe te gaan en verf mee te nemen of samen te overleggen. En ja, dat is mijn verzoek. En in ieder geval vrienden bedankt voor de hulp. Dankjewel. Doei doei.
3: De oproepen die je net hoorde kun je natuurlijk ook terugvinden op nhhelpt.nl.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See.
1: NH Helpt.
2: Een heel leuk aanbod op nhhelpt.nl. Namelijk een verzameling Flipje van Tiel boeken. Marjan Broekhoff uit Blokker, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Voor heel veel mensen is dat wellicht een begrip, maar voor degene onder ons die het niet kennen, wie of wat is Flipje van Tiel?
3: Flipje van Tiel, dat is een sjem uit de Betuwe. En die gaf strips uit en boekjes. En dat is begonnen de strips zijn begonnen in 1935.
2: Oké.
3: Okay. Ja, en die zijn gestopt in 1942 en weer doorgegaan in 1948. En ik heb er die strips, die zijn ongeveer een meter. En ik heb 20 pakjes, dus ik heb er ongeveer 100. En ik heb 22 boekjes, die kwamen dus na de strips. En die zijn uitgegeven in 1955. Er zaten flipjes, die zaten op de jampot. Die kon je eraf halen en die kon je opsturen voor boekjes.
2: En Flipje, dat is de hoofdpersoon. En dat is een soort mannetje van aalbessen, toch?
3: Ja.
2: En hij beleeft dan allemaal avonturen in die strips?
3: Juist. En met juffrouw Schaap en allemaal. En nou ja, daarna kwamen de boekjes dus. Dus dat is, en die heb ik dus. En ik heb ook nog 8 albums van Theo Jam uit Elst.
2: Oké. Okay. Je hebt de hele jam-verzameling.
3: Ja, dat zijn foto's met van duiven, avifauna, kanaries, roofvogels. En dat is allemaal met foto's. En die komen ongeveer uit 1950.
2: En heb je ze vanaf toen allemaal zelf gespaard? Of heb je ze van iemand gekregen?
3: Nee, ik heb ze eigenlijk allemaal gespaard.
2: Jeetje. Dus ja. Je hebt in je leven heel wat jam gegeten?
3: Nee, ik werkte bij mijn zwager. En die had een FIFO-winkel. En er kwamen alle lege jampotjes.
2: Ja.
3: En er waren een heleboel mensen die denken, nou, dat ga ik niet sparen. Dus dan ging ik naar de schuur en dan kon ik al die flipjes eraf halen. Vandaar dat ik er zoveel heb.
2: En wacht even, je haalde het flipje van de pot af en dat was een bonnetje om hem dan te krijgen? Of dat was ook echt het
3: boekje? Zoveel bonnetjes sparen voor een boekje.
2: Ah, oké. Okay. En dan stuurde je dat op en dan kreeg je het boekje thuis gestuurd.
3: Ja. Ja.
2: En nog even over wat je vertelde, de papieren versie voordat het een stripboek werd. Dat was een soort lange strook die je kon uitklappen?
3: Ja. Ja.
2: En dan las je gewoon één verhaal op die strook?
3: Nou ja, dat waren dus, er zaten erop een stuk of 10, 12 van die vierkantjes dus.
2: Ja.
3: En daar stond een verhaaltje onder en dan had je weer de volgende en weer de volgende.
2: En wat beleefde Flipje voor avonturen?
3: Nou, een heleboel. Nou, dat moet ik het vertellen? Nee, dan moet ik
2: niet. Nou ja, pik er eens eentje uit.
3: Ja, dan moet ik even kijken, want ik heb er hier niet eentje. Maar ze zei, het is hartstikke leuk. En voor kinderen is het leuk om voor te lezen.
2: Ah, nog steeds ook, denk je?
3: Ja, de gierige Tommy. De sneeuwflip. Eens maakt de flap hoor en miauw. En dat is geen leuk idee, een sneeuwpop met Tielse flip. Maar ja, dat viel niet mee, want iedere keer mislukte het. Nou, en zo gaat dat hele boekje door.
2: Ja, leuk. En ik ben nog even benieuwd, hou je wel van jam?
3: Ik hou wel van jam, jazeker.
2: Okay.
3: Ik hou wel van jam.
2: Ja.
3: Ik eet alle dagen jam, een krokantje met jam.
2: Lekker. En tegenwoordig kan je er niks meer bij sparen?
3: Nee. Ik ben 83, moet ik nu nog sparen. Vandaar dat het allemaal van die oude zijn, want ze zijn allemaal ongeveer 60, 65 jaar oud, die boekjes.
2: Ja. En ja. Wie zou je er blij mee willen maken?
3: Nou ja, iemand die daar hierin geïnteresseerd is.
2: Iemand die het aan zijn kleinkinderen wil voorlezen misschien? Of zelf nostalgie?
3: Of die het spaart. Of ik weet het niet. Ik weet niet of daar mensen zijn die dat graag willen hebben.
2: Ja, een museum
3: bijna. Of die verzameling hebben en die wat missen.
2: Ja, oh ja, die het willen aanvullen.
3: Ja, zou ook nog kunnen.
2: Ja, en een museum, heb je dat nog overwogen? Of zijn er misschien wel meer van in omloop?
3: Nou ja, dan zou ik naar het museum in Horen moeten. Naar het museum van de 20e eeuw.
2: Oh ja. Ja, dat misschien vinden die dat zijn. Wel leuk. Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nou, we wachten gewoon af of er iemand is die dat, waar ik die mee blij kan maken.
2: Helemaal goed. Dus de vraag is, wie heeft er interesse in een leuke collectie boekjes Flipje van Tiel? En nog één keer, hoe heten die andere boekjes?
3: Theo van Elst, ook jam.
2: Theo van Elst.
3: Ja.
2: Ja, helemaal goed. Jouw oproep staat op nhhelpt.nl in de categorie aanbod. Dan kunnen mensen even kijken als ze met jou in contact willen komen.
3: Ja.
2: Marjan Broekhoff, leuk dat je aan NH Helpt dacht in dit geval. En ik wens jou een hele mooie zomer toe.
3: Ja, fijn, dankjewel. En jullie ook. Een goede uitzending.
2: Dankjewel, doeg.
3: Oké, doeg. NH Help.

0: Alex Warren met Passenger.
1: NH helpt.
0: Libellen, vleermuizen, maar ook ringslangen en zelfs een otter. Deze dieren worden gespot door vrijwilligers van het meetnet Biodiversiteit Zaanstad. Helemaal vol. Maar wie daar alles van weet is stadsecoloog Daan Kinsbergen. Daan, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Hallo.
0: Hallo, jij bent stadsecoloog en adviseur ecologie bij de gemeente Zaanstad. Ook een hele mond vol trouwens. Wat is de meest bijzondere soort die je zelf een keer gespot hebt in Zaanstad?
2: Die ik zelf heb gespot in Zaanstad? Ik heb hem niet echt helemaal zelf gespot. Want we hebben hem op een cameraval gekregen. Dus ik heb hem niet met mijn eigen ogen gezien. Maar dat is sowieso erg lastig.
0: Ja?
2: Het gaat namelijk om de otter. Die wij een maandje weer in onze gemeente hebben mogen verwelkomen.
0: Ik heb het gelezen, dat is mega bijzonder, toch?
2: Dat is het zeker, want die was in Nederland nagenoeg uitgestorven tot een aantal decennia geleden. En sinds ze weer geherintroduceerd zijn in de omgeving van Overijssel, zijn ze hun eigen opmars door het land weer begonnen. En nu hebben ze dan eindelijk ook weer de Zaanstreek bereikt.
0: Ja, voor jullie weet je de hoofdprijs van het werk wat jullie doen om de biodiversiteit te bevorderen.
2: Dat is het zeker. Ja, het is een goede indicatie voordat het wat beter gaat met het systeem. Want ja, het is een toppredator. Oftewel, hij staat boven aan de voedselketen. Dat betekent dat alles eronder moet in orde zijn. Wil die daar kunnen voorkomen?
0: Ja.
2: Dus dat is toch wel een soort van kers op de taart voor onze inzet in de gemeente.
0: Nou,
2: waar we
0: zeker.
2: Dan heel erg blij mee zijn.
0: Ja, wat goed, wat goed. Dat meetnet Biodiversiteit Zaanstad, daar zoeken jullie vrijwilligers voor. Daar gaan we het zo over hebben. Maar misschien moet je eerst even kort vertellen, wat doet dat meetnet precies?
2: Ja, met het meetnet Biodiversiteit Zaanstad zijn wij sinds 2022 in zijn huidige vorm bezig om de biodiversiteit binnen onze gemeente in kaart te brengen. Net zoals in de rest van de wereld gaat het ook in Zaanstad niet altijd even goed met de biodiversiteit. Veel soorten hebben het zwaar. En daarom zetten wij ons als gemeente ook keihard in om het tij te keren. En voor veel soorten weer niet juist een heel mooi leefgebied te creëren. Maar dan moet je wel een vinger aan de pols houden. Je moet wel weten hoe het ermee gaat. De gemeente is groot en het geld is helaas niet oneindig. Maar we hebben wel geweldige inwoners die ook een steentje willen bijdragen. En vandaar dat wij zijn begonnen met het meetnet om samen met vrijwilligers de biodiversiteit binnen onze gemeente in kaart te brengen. En dat doen we door middel van monitoring van verschillende soortgroepen en losse soorten. Dus je noemde er al een aantal. Broedvogels, dagvlinders, planten, vleermuizen, zelfs vissen. Maar ook individuele soorten zoals de rugstreeppad, de ringslang of een wezel en een bunzing.
0: En stel dat er nu iemand luistert en die denkt, nou, dit vind ik razend interessant, misschien wil ik wel melden als vrijwilliger. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat houdt het werk precies in?
2: Ja, het houdt in dat je samen met een andere groep vrijwilligers af en toe eens het veld ingaat. Het kan samen, maar dat kan ook alleen. Dan krijg je een meetroute aangewezen. Of je kan in overleg een eigen meetroute aandragen die voor jou het beste uitkomt. En dan gaan we kijken of dat inderdaad passend is. En dan ga je binnen zo'n soortgroep op zoek naar dieren of planten die daarbij horen. Dus stel je hebt je zit bij de libellengroep. Dan ga je langs een sloot voornamelijk. Hè, dat is toch wel waar libellen vooral zitten. Ga je een route lopen. En onderwijl dat je daar loopt, schrijf je op welke libellen je allemaal tegenkomt. En specialistische kennis is niet voor nodig. Ik snap dat heel veel mensen nu denken, oh god, maar ik ken al die libellen helemaal niet.
0: Nee.
2: Die herken ik niet zomaar. Hè. Er vliegt er eentje, het is altijd de libellen.
0: Ja.
2: Ik weet nooit welke specifieke soort het is.
0: Ja.
2: Snap ik. En daarom word je ook opgeleid door ons. Of tenminste, door onze partner Natuurlijke Zaken. Dat is een organisatie van de provincie. Daar werken wij mee samen. En zij doen een beetje het organisatorische gedeelte. Dus zij zorgen ervoor dat vrijwilligers worden opgeleid, dat ze een aanspreekpunt hebben. Voor mochten er vragen zijn, of je hebt een foto genomen van, ik zeg een libelle dus. Welke is dit nou? Dan ga je samen met de rest van de groep kijken van, dat is deze en deze. En als je eventueel spulletjes nodig hebt om de soorten goed te kunnen herkennen of vinden, dan krijg je die ook van hen. Denk bijvoorbeeld bij vleermuizen. Ja, als het donker is, zie je ze niet zo makkelijk vliegen. Daarvoor hebben we dan bat detectors, zoals dat heet.
0: Okay, ja.
2: Die maken dan het geluid van vleermuizen hoorbaar voor ons. En aan dat geluid kan je dan weer horen welke soort het is.
0: Het is echt razend interessant dit.
2: Dat is het zeker.
0: En loop je dan elke week een rondje of twee keer per jaar?
2: Nee, het is vooral in de zomerperiode dat dit speelt, wanneer deze dieren veel actief zijn. En uiteindelijk loop je zoveel als dat je wilt en kunt.
0: Okay.
2: Kijk, er zijn soms wel wat vaste momenten die nodig zijn voor specifieke soortgroepen. Maar we willen het ook gewoon leuk en behapbaar houden voor alles en iedereen. Dus we gaan niet van jou vragen, je moet elke week naar buiten, weer of geen weer. Nee, je gaat wanneer je kan gaan.
0: Nou, ik hoor het, we kunnen hier nog uren over doorpraten. Ik vind het ook echt...
2: Zou ik graag doen.
0: Ik zou graag een keer mee op pad willen met zo'n, op zo'n route. Hartstikke interessant.
2: Nodig je bij deze uit.
0: Ja,
2: kom
0: leuk.
2: Vooral mee.
0: Leuk, leuk. De vraag is dus, zit je te luisteren en denk je... ik wil wel aan de slag bij het meetnet Biodiversiteit Zaanstad? Kijk dan even naar de oproep van Daan Kinsbergen op nhhelpt.nl. Daan Kinsbergen, stadsecoloog bij de gemeente Zaanstad. Hartelijk dank en ik wens je een heel mooie zomer toe.
2: Dat gaat helemaal goed komen. Hele fijne dag nog.
0: Dankjewel.

0: Shy Boy van Bananarama hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: En we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending van NH Helpt. Time flies when you're having fun. Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Het Brandweermuseum in Ankeveen zoekt paspoppen. Marjan die geeft haar verzameling Flipje van Tiel boekjes weg. Wie maken we daar blij mee, is de vraag. En de stichting Vaarwens die heeft een prachtig aanbod. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, die mogen een vaartochtje maken met hun familie. En dat bieden ze gratis aan. En ze hebben ook een hulpvraag. Ze zoeken namelijk iemand die de aanhanger met promotiemateriaal zou willen beheren. Het liefst iemand die in de omgeving van Monnikendam woont. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. En NH Helpt heeft een zomerstop. Er komt een heel leuk alternatief, een leuk zomerprogramma. Dus blijf vooral luisteren elke zaterdag tussen 12 en 2 naar NH Radio. Ik wens je een heel mooi weekend en vooral een fantastisch, prachtig, mooie, zonnige zomer toe. En tot na de vakantie. We sluiten hier af met de zomerse groeten van de straatmuzikant van Hilversum.
2: De groeten.
3: NH Helpt.
1: De groeten.
4: Hallo, ik ben de straatmuzikant van de Zeedijk in Hilversum. Voor al die mensen die during de vakantietijd nog steeds in Hilversum zijn en een beetje van de muziek genieten. Come to the Zeedijk. Die liefsten Grüte. En tot volgende keer.
1: De groeten.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
11: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
12: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
13: Ik ben Brian uit Amstelveen.
14: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 2:00.
17: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
18: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
19: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
20: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
27: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
28: De zomer is begonnen.
29: Zeg je?
30: In mij.
28: De duizend van Driesen.
31: Met Leo en Nico Driesen.
29: Zeg, Reinoud heeft een kinderabonnement hierop, hè? Wist je dat, Reinoud?
32: Dat scheelt een hoop geld.
29: Ja, dat scheelt een hoop geld. Maar hoe heb je dat gedaan met die plukbaard van je? Dat ze je geschat hebben, of heb je alleen maar gebeld?
32: Ik heb eerst instantie alleen maar gebeld. Dus
29: en hoe ging het dan? Dan speel ik even het Scheepvaartmuseum en dan bel jij, ja?
32: Ja.
29: Ja, hier, ja, bel maar.
33: Goedemiddag.
29: Ja, hier het Scheepvaartmuseum.
33: Ja, ik wil graag een kinderkaartje bestellen voor het Scheepvaartmuseum voor aanstaande zaterdag.
29: Ja? En met hoeveel personen komt u?
33: Met 3 kinderen.
29: Ja. En nou, mooi hoor. En komt u wel onder begeleiding, want u klinkt een beetje debiel.
32: Nou, zo ging het niet.
34: Zo gaat het gesprek dan.
29: Ja, ja. Ja. Leuk. Hey, nou ja, we hebben straks wel... De directeur die staat daar al. We gaan eerst even muziek doen.
0: Ja, we gaan even drie plaatjes doen.
29: Ik ga daar even praten met meneer Norbert Naatjes. Die heeft een heel programma voor ons samengesteld hier in het Scheepvaartmuseum.
0: Ja.
29: Hartstikke leuk, Reinoud.
32: Ja, toch?
0: De Drifters, de Cats en Fikke Leandro.
29: Zo is het toch ook?
1: De Duizend van Driessen met Leo en Nico Driessen.
2: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
3: Nou, ik heb het gemist, hoor.
4: Yo, mama.

0: Scheepvaartmuseum.
1: Zo is het ook.
0: En dan komt hier naadjes aan.
2: Ja. Ik heb wel begrepen, Reinoud...
3: Ja?
2: Dat jij hebt ook weer twee gasten uit Duitsland geregeld.
3: Ja, dat is al...
2: Ik ga eerst even praten met de directeur van het Scheepvaartmuseum. Meneer Norbert Naadjes. Meneer Norbert Naadjes, dat zeg ik dat goed? Naadjes, met uw familie van de beroemde Naadjes... de Naadjesfamilie, die grote dynastie van de Naadjes?
4: Nee.
2: Oh. U bent de arme tak...
4: Ik ben de koude... ik ben Norbert Naadjes, de directeur van het Scheepvaartmuseum.
2: Ja, altijd al...
4: Norbert.
2: Ja.
4: Naadjes.
2: Ja.
4: Directeur.
2: Ja.
4: Al hier.
2: Van het Scheepvaartmuseum. Ja. Altijd al willen worden?
4: Ja, vanaf kindsbeen.
2: Ja, ja. U heeft ook wel het hoofd van een schoener.
4: Dat zei mijn vader ook al toen ik uit de buik van mijn moeder kwam. Kijk, nou, daar komt de schoener aan.
2: Ja, ja.
4: En toen wist ik al...
2: Ja?
4: Ik word directeur van het Scheepvaartmuseum. Norbert Naadjes, directeur Scheepvaartmuseum.
2: Ja, is het een leuk beroep?
4: Het is een heel leuk beroep.
2: Maakt het zo leuk?
4: Als je de leuke...
2: Meneer Naadjes.
4: Ik ben Norbert Naadjes van het Scheepvaartmuseum.
2: Ja?
4: Directeur.
2: Ja?
4: Al hier.
2: Ja. Wat maakt het zo leuk, meneer? Mag ik Norbert zeggen of zeg maar Naadjes?
4: Ik heb liever dat u zegt Norbert Naadjes, directeur...
2: Ja, ja. Nou, dat bent u wel.
4: ...van het Scheepvaartmuseum.
2: Ja,
4: al hier.
2: Al hier.
4: En we krijgen twee Duitse gasten straks...
2: Ik vind het wel leuk dat u op zaterdag ook bereid bent om te komen... of heeft u niks aan uw leven?
4: Dat zijn een van de leuke kanten van dit beroep.
2: Ja?
4: Ik werk zonderdags.
2: Ja, ja. Dus morgen werkt u niet.
4: Naadjes, directeur, al hier.
2: Ja, Norbert.
4: Norbert,
2: ja.
4: Naadjes.
2: Ja. Nou, u heeft ook een broer... even kijken... Eusebeus Naadjes.
4: Eusebeus Naadjes is mijn broer. Die had ook graag directeur willen worden van het Scheepvaartmuseum.
2: Ja.
4: Maar dat kan er maar één worden, hè?
2: Ja, dat kan er maar één.
4: En dat ben ik.
2: Ja, en
4: Norbert Naadjes.
2: Ja. En Eusebeus is in de handel gegaan, hè?
4: Die is in de handel gegaan.
2: Ja, en dat is persgebonen.
0: Ik moet even mijn stem verversen, want... Ik heb de directeurstem die verappt weg.
2: Nou, we praten zo verder, meneer Naadjes, want ik vind het een reuze interessant gesprek. Al zou ik zo gauw niet weten wat u allemaal gezegd heeft. Tremolo's, Willy Alberti en de tip van Adje!

0: NH.
1: De 1000 van Driessen.
2: Leo en Nico.
3: Er is nogal wat regen gevallen. Ja, niet overal, het viel hier en daar mee. Maar plaatselijk flinke buien. Aan de kop stond vanmorgen Nunspeet met 31 mm. Nou, zo bad wordt het waarschijnlijk in het komende weekende niet. Ah.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Ja, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag Arend.
4: Hebben we daar Asscher aan de lijn? Ja, hè?
5: Jazeker, jazeker.
4: Goed zo. Heb jij een nautisch verleden?
5: Nee. Daar kan ik kort over zeggen. Ja, ik heb wel eens op een boot naar Noorwegen gezeten. En een keer naar Engeland. En wel eens in een rubberbootje in de gracht. Maar dan houdt het wel zo'n beetje op.
4: Nou, dan gaan we doorschakelen naar Erasmo.
5: Erasmo-gracht, ja.
4: Erasmo-gracht.
5: In Amsterdam.
4: Nee, Erasmo Carlos.
5: Erasmo Carlos in dit geval. Braziliaanse singer-songwriter. En ja, een fenomeen in het land. En het is ook typisch, hè. Iemand geboren in 1941. 15, 16 jaar. Dan wordt de rock and roll uitgevonden in Amerika, om het zo maar even te zeggen. Ook in Brazilië was dat een ding. Geïnteresseerd in muziek maken, gitaar spelen. Dus beginnen in de jaren 60 met een popbandjes en rockbandjes. En eigenlijk gewoon, want ook Brazilië heeft een behoorlijk grote traditie op dat gebied. En ook is wel degelijk een land waar goede popmuziek vandaan komt. En daar hield hij zich ook erg mee bezig. Op een gegeven moment kwam hij Roberto Carlos tegen. Geen familie, ook trouwens geen familie van de voetballer. Maar in ieder geval, die twee hebben samen heel veel mooie dingen gemaakt. En dan kom ik uiteindelijk uit bij het nummer wat ik gekozen heb. Waar het niet dat ik dan ook eventjes over hem wil vertellen. Erasmus Carlos heeft dan twee nummers in Nederland gehad in 1976 van het LP Cachaca Mechanica, het nummer wat ik ga draaien. En het nummer ook Camelhão. En dat is wel zo'n beetje het enige waar sommige mensen denken van, verrek, ik heb wel eens van die kerel gehoord. Maar er is één nummer wat Erasmo Carlos samen met Roberto heeft geschreven, wat we allemaal kennen. Althans, de Nederlandse versie.
4: En dat is de Nederlandse?
5: Dat is namelijk het nummer Verde a Amarillo. En het is niets anders dan één kopje koffie van VOF de Kunst. Dus dat is dan even als zijpaadje. Dat is dan geschreven door de heren. En niemand weet dat natuurlijk, want dat is een beetje obscuur. Maar in ieder geval, dus als je dat volgende keer hoort... één kopje koffie, moet je toch even denken aan de Brazilianen. Dat vind ik dan wel leuk.
4: Dus één kopje koffie is eigenlijk een Braziliaans lied?
5: Ja, ja, ja. Dat is nou helemaal zo.
4: Copa maar in ieder geval, de Bonca.
5: Ja, zoiets, ja. Maar Cachaca Mechanica. Nee, het is iets heel anders. Maar Cachaca Mechanica, ja, dat is zo'n nummer. Vorige week met het hele zwoele, nou, ze hebben gerust heel erg warme weer. Moest ik daar in één keer weer aan denken. Het is alweer 50 jaar oud. En het is zo'n nummer wat precies bij het hete weer was. Past. Het is nu eventjes weer wat normaler, maar het wordt alweer heter. Maar ik heb zoiets van, luister eens lekker naar het nummer. Het is een klein hitje geweest in Nederland. Het was wel alarmschijf in die tijd. Maar het heeft gewoon nog steeds een hele warme gevoel. En ja, ik wilde de luisteraars niet onthouden.
4: Nou, de luisteraars die trekken hun jas nu uit. Gaan op de bank zitten, pakken een groot glas Ranja. En gaan genieten van dit Braziliaanse zwoele geluid. Dankjewel, jongen. Ja. Heel goed.
5: Graag gedaan. Fijne uitzending. Doei. Tot volgende week. Doei.

0: Ja, we zitten hier in het Scheepvaartmuseum. Reinhard, wat vind jij nou het leukste aan het Scheepvaartmuseum? Zeg maar zo'n beetje aan het Scheepvaartmuseum. Dat was jouw idee.
1: Ja, het was mijn idee, ja.
0: Ja, maar wat vind jij nou zo'n beetje het leukste aan het Scheepvaartmuseum?
1: Ah, de botervloot.
0: Ja.
2: De wat?
1: De botervloot in de kantine.
2: De botervloot.
0: Reinhard, weet je, dat jij verrast ons telkens weer met je gebrek aan humor. Oh, je trekt er zo'n blij gezicht bij. Ik praat even verder met de directeur nu van het Scheepvaartmuseum, ja?
1: Ja, joh.
0: Daar had ik namelijk een hartstikke leuk gesprek mee. Meneer Naatjes.
3: Norbert Naatjes. Ja.
0: Wat er met uw broer Neusenbeus, draaitjes, die ging in een special wonen, hè?
3: Die ging in een special wonen.
0: Ja. Zeg maar, u bent toch eigenlijk... zeg maar, wat vindt u... Wat is nou, zeg maar, van het Scheepvaartmuseum dat u denkt van nou...
3: Het leuke van directeur zijn van een scheepvaart, Norbert Naatjes,
0: ja,
3: is dat ik zo twee Duitse gasten mag ontvangen.
0: Ja, in de tweede uur en in de derde uur, hè?
3: Ja, tweede en derde uur. En de tweede uur komt er...
0: Maar klopt het als ik zeg van dat in de tweede uur Hans-Joachim Ankerspoel komt?
3: Ja, dat is een oude zeerot.
0: Zo,
3: ja. Die heeft...
0: veel moeite gekost?
3: Die heeft zeven
0: heeft
3: maanden...
0: Heeft u daar veel, zeg maar, heeft u daar veel... Ja?
3: Die heeft zeven maanden...
0: Wat?
3: Heeft zeven maanden gevaren.
0: Nee, ik dacht dat veel de schipbreuk.
3: Ja, heel veel schipbreuk geleden.
0: Wat vindt u van Reinoud? Vindt u Reinoud ook niet een verstekeling?
3: Ja, hij lijkt een beetje op...
0: Hans-Joachim. Hoe zeg je, zo iemand die helemaal in zo'n post zit?
3: Die onderaan een maatschappelijke ladder buggelt?
0: Ja. Zou jij niet graag in zo'n ding zitten, in het kraaiennest?
1: Kraaiennest? Nou, hij is te hoog. Vind ik eng.
0: Ja, kan aan schelen.
1: Oh.
3: Hij komt,
0: meneer Naatjes.
3: Ja, hij komt zo.
0: Ja, meneer Naatjes, mag nog even... wat is het, zeg maar, wat wordt het komende jaar, zeg maar, het pronkstuk?
3: De nieuwe kantine met alle drankvoorraad.
0: Ah, ja.

0: moet je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Ben jij wel eens in het Scheepvaartmuseum geweest, Ron?
3: Nee.
2: Heb je geen nautisch verleden?
3: Nee, ook niet echt. Nee, het is nog nooit van. Het lijkt me ook helemaal niet zo interessant. Het zal waarschijnlijk wel heel erg zijn.
2: Maar,
3: weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar aantref.
2: Nee, maar heb jij. Nou, schroef? Denk ik.
3: Ja.
2: En wat zout nou, water?
3: Een enorme liefhebber ben van alles rond de Titanic. Dus
2: oh,
3: ik, dat opzicht. Nou, boeit de scheepvaart mij weer op.
2: Dus je hebt ergens wel een kleine interesse in het nautische.
3: Zeker.
2: Ben je wel eens met de boot naar Engeland geweest?
3: Ja.
2: Welke? Newcastle? Heel
3: lang geleden hoor. Nee, naar.
2: Harwich.
3: Harwich, ja.
2: Ah, ja, ja. Weet je wat Harwich, Norwich, Ipswich, wat witch dan betekent?
3: Een witch is een heks.
2: Ja, maar niet die witch die van Harwich.
3: Ik heb geen idee.
2: Een wijk.
3: Oh, dat zou best goed zijn.
2: Ja, wij hebben ook wijk AC, Harwijk, Noordwijk en Ipswijk. Nou, we gaan even naar de. Want we zouden die Abbey Road een beetje behandelen. Je hebt vorige keer keurig die prachtig, waar de hele leuke reacties op gehad. Zeker van mevrouw Mulder weer. Maar dit ga ik straks voorlezen. Nu even Something. Staat ook op Abbey Road.
3: Ja.
2: Volgens mij begint hij daarmee,
3: een
2: of niet?
3: Van de...
2: Nee.
3: Begin met Come Together.
2: Oh ja, ja, ja.
3: Dan komt Something.
2: Maar
3: Something. Kijk, de Beatles hadden in 1969 al hun eigen platenmaatschappij bij Apple. En daarop hadden zij een artiest die uit zou groeien tot een superster, maar bij Apple niet zo goed presteerde. En dat was James Taylor.
2: Oh?
3: Ja.
2: Wat heeft hij er nou mee te maken, Ron? Ja, waar leid je ons naartoe?
3: Nou, James Taylor maakte zijn debuutalbum op het Apple label. Prachtige plaat, overigens helemaal anders dan zijn andere platen, maar wel heel erg mooi. Met McCartney speelt op één nummer bas mee. Ook John Lennon werd beïnvloed, want James Taylor heeft altijd de angst gehad dat hij John Lennon aan de heroïne heeft gebracht.
2: Ah.
3: Dat is dan minder leuk. Maar George Harrison die stal gewoon een titel van een van de nummers van James Taylor, Something in the Way She Moves.
2: En dat komt dus eigenlijk van James Taylor af?
3: Ja.
2: Of heeft
3: George
2: hij het gebruikt?
3: Ik ken hem altijd.
2: Oh.
3: Maar ik vind het wel heel toevallig dat een artiest die op jouw label zit,
2: ja,
3: zo'n titel uitbrengt.
2: Ja, het zaakje stinkt. Rond kom op.
3: Maar dat is ook wel, die woorden zijn ook wel de enige woorden die overeenkomen en de melodie is compleet anders. En het is een van de mooiste nummers van George Harrison.
2: Hé, hey, maar mevrouw Mulder, die ook over O'Darling nog wat heeft gezegd, die zegt van, ik ken het door zoveel andere mensen gezongen.
3: Ja.
2: Maar kun je er een paar op doen? Want Frank Sinatra geloof
3: nou,
2: ik.
3: Daar is dus een mythisch verhaal over dat Frank Sinatra het beste nummer van Lennon McCartney genoemd zou hebben. Maar daar is nooit enig bewijs voor gevonden.
2: Nee, maar
3: hij dat gezegd zou hebben.
2: Het is wel een nummertje wat bij hem past, vind ik.
3: Ja, zeker. Shirley Bassey had er een hit mee. Er zijn er zoveel.
2: Ja, inderdaad. Maar dat merkte Reinhard heel erg verstandig op. Het is nooit in het Nederlands vertaald.
3: Nou, dat ben ik niet mee eens.
2: Is er een Nederlandse uitvoering van Something?
3: Of er een uitvoering van is een tweede. Maar de heren Bindervoet en Henkers hebben ooit alle Beatles-songs vertaald in het Nederlands. Echt een aanrader. En die hebben ook Something vertaald.
2: En hoe ga je dan Something in the Way She Moves, hoe ga je dat vertalen?
3: Ja, ik zou niet meer weten wat zij ervan gemaakt hebben.
2: Iets in de manier waarop je wandelt.
3: Bij moet doen. Nou, soms hadden ze ook wel wat dichterlijke vrijheid. En ging het meer, hè, we can work it out. Het weekend wordt het koud.
2: Ja, kijk, dat is dan wel leuk.
3: Ja,
2: je hoeft je ziet dat het tekst
3: ook over een stroeve relatie gaat dat nummer. Ja, dat kun je ook in dat weekend wordt het koud. Ja. Dan kun je daar heel goed bij doen.
2: Vrije interpretatie.
3: Ja.
2: Nou, Ron. Volgende week gaan we door met Abbey Road. Want mevrouw Mulder heeft een heel rijtje. Maar daar kom ik allemaal volgende week op.
3: Nou, ik hoor graag welk nummer ik moet duiden.
2: Ze wil het twee live voor 5,5 minuut. Wat is het?
3: Nou, komt allemaal goed.
2: She came in through the backroom window. Dat heeft ze ook vertaald in een poëtisch album. Maar goed, volgende week.
3: Erotisch ook een beetje.
2: Ja, een beetje wel, ja. Ligt eraan hoe ze gekleed is. Als je de regen pakt door het... Nou goed, oké. Ron!
3: Tot volgende week.
2: Fantastisch, jongen. Dankjewel.

0: radio. We bevinden ons in het Scheepvaartmuseum. Dat zit daar zo'n beetje daar naast de Eiteloel.
1: Ja.
0: Ja, Reinoud.
1: Ja. Die Norbert is die man aan het halen, hoor. Die staat bij de deur, die twee Duitsers.
0: Ja, maar die Norbert,
1: Maar die ene die schijnt alweer een flinke slok op te hebben.
0: En die Norbert ook trouwens.
1: God, die is al laag gewal geraakt.
0: En ik heb zijn broer Eusebeus, Naatjes. Ja. Die zegt ze wel dat hij in de spessiebonen is gegaan, maar ze bedoelt dat hij in de bonen.
1: In de bonen? Drank. Oorzaak, drank.
0: Nou, maar goed. Maar ja, het hoort een beetje met scheepvaart, hè? Drinken, vind je niet, Reinoud?
2: Ja, dat is wel waar.
0: Jij hebt er ook een kegel weer. Wat heb je nou weer allemaal?
1: Ja, wel zeebenen.
2: Ik heb wel zeebenen, ja.
1: Oh. Jouw tip, gewoon nog één keer 1000 maal eerder, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, want het komt erop aan. We hebben het weer laten liggen. Weer laten liggen. We luisteren niet naar Jordy Vergaal. We luisteren niet naar Louis Vergaal. We luisteren niet naar... Nou, iedereen die het weet, kan Johan Cruijff zei het al, linksboot, we moeten geen penalties nemen. En Vergaal zei, je moet niet over je standbeen heen schieten. Moet je eens kijken naar die missers die Nederland gedaan heeft. Over het standbeen heen en het is allemaal schandelijk ook, Arend.
1: Wat mag gaan, hoor.

0: Eerste uur, Scheepvaartmuseum. Het is me niet tegengevallen. Reinoud, maar jij ziet er wel uit als een scheepswrak. Heb je nog een leuk grapje?
1: Een leuk grapje? Ja, jij zegt van niet altijd.
0: Nou, ga het maar even met Arend weer doen, hè? Want je hebt altijd je grapjes met Arend.
1: Ja, wat kun je vangen, maar kan je niet gooien?
0: Nou, Arend!
2: Wat kun je vangen, maar niet gooien?
1: Ja.
2: Een vlieg.
1: Een verkoudheid.
0: Wat kun je dan mee?
1: Ik kan een verkoudheid opvangen, toch?
2: Ja.
0: Nee.
1: Nee, kan ik dat niet?
2: Verkoudheid niet krijgen.
1: Die vang je toch op?
2: Of onderleden.
1: Noem je dat toch?
0: Nee.
2: Je vangt een bericht op, je vangt
0: een signaal op.
2: Een signaal of een gerucht.
1: Ja, maar ook een verkoudheid kan je toch opvangen?
0: Nee, snot vang je op.
2: Ja, snot kan je wel opvangen, ja.
1: Ja, goed. Ja, dat kun je dan wel weer gooien.
0: Pots uit je neus.
2: Maak je grap dan nog eens met snot?
0: Pots?
1: Ja, nee, want dan klopt die grap weer niet. Dus,
0: nou, vond je hem wel leuk toen hij klopte?
1: Ja, ik wel.
2: Dat is een armoe.
1: Nou, zeg.
2: Nou, fijn.
0: Ja, kun je nou niet een scheepsgrapje maken?
1: Wat haal je als het fout gaat?
2: Kielhaal.
1: Bakzeil.
0: Dat is toch geen grap?
1: Ja. Nou ja, dan weet je...
2: Nou, hij doet zijn best, Leo. Wie nooit.
0: In welke plaats kun je onder de zee iets krijgen? Kielhalen.
2: Tot.
0: Zo.
2: Straks.
0: Snap je niet, hè, Reinhard?
1: Nee, ik ga erover nadenken.
0: Doe maar niet.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
11: Ik ben Piet en we komen uit de Pijp.
12: Wij zijn Joop
13: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
14: Thuis in Noord-Holland.
15: Het is 3:00.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
15: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
22: Vers aan tafel!
23: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Over NH Radio is nog veel te ontdekken. Ga naar nhradio.nl.
26: nhradio.nl.
25: Daar vind je alles over de radioprogramma's.
27: Maar je kan ze ook meteen terugluisteren.
25: En wat dacht je van lekker luisteren naar interessante podcasts?
26: nhradio.nl.
25: Zie de gezichten van de makers, kijk mee in de studio en luister live mee.
26: nhradio.nl.
25: De radiogids en natuurlijk alle informatie over de frequenties.
27: Maar dat wist je al, anders had je deze spot natuurlijk niet gehoord.
25: Kortom, nhradio.nl.
26: nhradio.nl.
25: Kijk maar even.
28: De zomer is begonnen.
29: Ik heb er zin in.
28: De duizend van Driessen.
30: Met Leo en Nico Driessen.
31: Leo.
32: Iemand heeft je ooit gezien. Maar toch ben je van mij. Helga. Helga.
31: Helga. Kom straks.
32: Kom straks.
31: Kom straks.
32: Zo'n leuk liedje.
31: Ja, we gaan zo praten met Hans Joachim, Leo.
32: Ja, Hans Joachim.
31: Pas op, want hij is aan lage wal geraakt. Hij heeft een slok op. Ik weet niet.
32: Hij is gehaald door de heer Norbert Naatjes, organisator van evenementen binnen het Scheepvaartmuseum. Ja. En op zaterdag heeft hij altijd een evenement. En dan betekent dat mensen, zeerotten, mensen die met de zee wat van doen hebben gehad, en die uit Duitsland komen.
0: En, ja, dat is wel waar. Ze moeten wel uit Duitsland komen.
32: Wel uit Duitsland.
0: En ze moeten van de slokje halen. Want,
32: en ze moeten van de slokje halen.
0: Ja, en ze moeten goed praatjes kunnen maken.
32: Nou, in het eerste uur dus dadelijk praten met Hans-Joachim Ankerspoort. In een tweede uur gaan we praten. En dan krijgen we heel veel liedjes van Frits Epp und Vloes. Die heeft zo'n hele massa, hebben zo'n heel
0: oeuvre
32: opgebouwd aan mislukte zeelietjes.
0: Duitse mislukte zeeshanties.
32: Juist,
0: dat staat op zijn oeuvre.
32: Roger Whittaker staat op 14, op 11 François Hardy en op 10 Lobo. Als je zelf een deelname wil hebben in het elftal van de week, stuur je je inzending naar
0: nico.driesen@nhmedia.nl.
1: Everybody talks about

0: Roger Whittaker, ook bekend van zijn Whistling Jack Smith. Nee, dat was weer iemand anders. Hoe heet het ook weer? Whistling in the Morning?
1: Mexican Whistler. Oh, Leo gaf opzij, want die man wil erbij. Ik zit er een beetje rommelig uit. Ja, ken je maar zitten, Hans-Joachim? Ja. Hartelijk welkom, Joachim. Doe best een oude zeerot, zoals we hier in Holland nennen. Waarover zien ze allemaal hinkenwiezen over de wereld?
2: In de wereld. Angespuurd in tuin. Laatste maal ben ik angespuurd in mijn tuin. Mijn huis.
1: Schrijf, wat heb je nou weer verrekt? Dit kan niet hoor.
2: Dat vroegen wij bewoners zee.
1: Meneer Hansjo, ik moet het even vertalen.
2: Ja, wonen zee.
1: Reinhard, die man is lam.
2: Nee.
1: Net een lam.
3: Het is toch niet te geloven?
2: Nee, ik ben een man is lam.
1: Nou, u bent niet te verstaan hier.
2: Ja, maar dat is mijn stem.
1: U gaat mij niet vertellen dat u nog niks genoemd heeft.
2: Nee, maar ik ben in mijn leven veel angerspoed.
1: U bent veel angerspoed?
2: Ja.
1: U bent aan lage wal geraakt, zoals
2: nou, zo kan men dat zagen. Dat zagen we zo niet.
1: Neemt even een stokje water, doe even 3 liters, ga ik zo met u verder. Even wachten. We gaan zo de Jordaan doen, Sweet Sensation en Tony Marcel.
2: Het is wel leuk om hier in Holland te zijpen.
4: Nummer 9.

0: Hans Jurgen, u hebben een slokje water genomen. Misschien dat u wat beter te versteen wist. Het loopt nog steeds de boeren. Wat is dat?
1: Het is niet normaal, dit.
0: Het is geen stem, het zijn kreten.
2: Nee, maar ik moet dus even dat verhaal vertellen van de laatste keer dat ik ben aangespoeld.
0: Nou, vertelt u.
2: Ah, dat was me wat, hoor.
0: U was toen aangespoeld?
2: Ja.
0: Wol?
2: Ja, wol niet.
0: Oh.
2: Dat was dus zo dat ik zat op een make-up-appartement met een voetenvullen afgesproken en mijn zoon. En hij kwam niet op dagen.
0: Oké.
2: Dus nou, ik zat daar in mijn eentje.
0: U zat in de eentje, ja, natuurlijk, hè? U
2: en
0: zat
2: er een biertje. Ja. En nog een biertje.
0: En nog een biertje.
2: En mijn oude verhalen vertellen.
0: Ja, hoor.
2: Van voor.
0: Hij moet dus een man screenen op zijn stem.
1: Ja, maar doe
0: dat
1: niet.
0: Oh, dat is boeren, man.
2: Ja,
1: meegemaakt.
2: Dat was helemaal niemand.
0: Ik ga het afsluiten. Ik
1: was het over dit.
0: Op nummer 6. Crosby, Stills, Nash & Young. Op nummer 5.
2: Goed verhaal, hoor.
0: Because I Love. Van Major Rewind. En de Greyhound.
1: We moeten door. Kom maar even mee.
2: Uit de eerste hand had ik het. Hans-Joachim aangespoord. Wat heb Waar van de mensen dat wil, kan we een postnummer. Daar kan men aanroepen van als ik mij wil inhuren. Einmieten, dat kost een rol. Also, mijn naam is Hans-Joachim aangespoord. 2-2-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

0: ging het interview met je, Arend? Had je een leuk interview?
1: Maar jij gaat altijd weg, hè? Op een of andere manier.
0: Waar zitten we nu, Reinoud? Van welke hoogte, zo'n beetje?
2: Welke hoogte?
1: Op nummer 3.
0: Ja, qua liedjes.
2: Oh, qua liedjes. Ja, nummer 3 zijn we...
0: Oh, Helga is er dan toch?
1: Ja, twee vrouwen achter elkaar. Ik wil je als zo graag, toch?
0: Nou, nee, niet in de muziek.
2: Dan, dat
1: oh,
2: niet.
1: De muziek. Oh. Nancy Sinatra op 3 en Helga op 2. Dan gaan we zo over de twee nummer 1's praten.
0: Ja, dat lijkt me ook hartstikke

0: Het elftal van de week.
1: Komt dat schot? Goal!
0: Nummer 2.
2: Niemand heeft je ooit

0: in het laatste uur gaan we nog luisteren naar Fritz Epp und Fluss.
1: Ja, dat is een
0: die heeft leuke liedjes. Dat is wel leuk, hè? Die heeft van zeeliedjes.
1: Die heb ik horen oefenen net in de gang. Dat is een serieuze zanger.
0: Ja.
1: Eindelijk een serieuze gast. Maar,
0: ook
1: had van twee mensen, van twee nummer één is, heb ik 81 aanvragen gehad. Ik kwam allemaal ex-equo uit op nummer 1. En dan praten we over de zombies en over de classics.
0: Geen idee waar iemand.
1: Dit is toch niet normaal? Kun je even aftellen van 14 naar 2? Even?
2: Ja, dat kan ik zeker. Ja.
0: Doe het even met de scheepstoeter.
2: Oh, ik had de wekker meegenomen.
0: Ja, waarom? We zitten in het Scheepvaartmuseum.
2: Ja, ik dacht, doe eens wat anders.
0: Hé, hey, scheepstoeter in de mist.
2: Oh, nou, dan moet ik even kijken of die hier ook...
0: Heb je vast wel. Laat maar horen.
1: De scheepstoeter in de mist.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel, hoor.
3: Nummer 11. Nummer 10.

nummer 7. Nummer 6.

0: Nou, Reinoud, dat heb je weer keurig in elkaar gerot. Met je poffertjes poren.
1: Nou, mooi Leon, twee nummer eens. Leuk toch een keer?
2: Nou, hartstikke leuk nog een keer.
1: Zombies en de classic. Lady of Spain.
2: Oh, Leon, ga weer voorzien.
1: When you're in the sunshine.
0: Dames en heren, als u nog een idee heeft voor het derde uur, dan gaan we ook weer muzikale triootjes doen. Gaan we Cote B laten horen, hè?
1: Een stukje uit Cote B, ja.
2: Ja.
1: Raadjes maken.
0: Raadjes maken. En dan doen we Tok Tok Tok daartussendoor. En You Talk Too Much.
1: Too Much van Spooky Soep.
0: Spooky Soep. Hey, is dat leuk of niet, Arend? Reinoud.
3: Ja, ik vind dat hartstikke leuk.
0: Tok Tok.
3: Tok Tok.
0: Met, en daarna Cote B. En daarna You Talk Too Much. In het kader van de praatjesmakers. Dat kunnen wij veel beter, hè, Arend?
4: Het elftal van de week.
5: Nummer

0: vooruit dan maar weer.
1: Het elftal van de week.
2: Nummer

0: Moet jij niet het eerste uur eindigen, Reinoud? Tweede uur?
1: Het tweede uur, ja, ik wou zeggen, het eerste uur.
0: En nog een winst!
1: Ja, wat heeft één oog, maar kan niet zien?
2: Een naald.
1: Wat goed. Maar niet leuk?
0: Nee, niet leuk, nee.
3: Leuk.
1: Maar jongen, jongens, nog nooit goed.
2: Op nee. Naar een derde uur, jongens, of serieuze zaken.
1: Doe maar gauw dan.
0: En Frits App und Fluss.
4: La Mille van Brice, la musique du Tour de France sur NR Radio.

0: Voilà.
1: Adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
2: Vakantieadres.
1: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
3: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
2: Vakantieadres.
1: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
13: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
14: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
25: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochnen.
26: Ik ben Frans en kom uit het mooie Sint-Pancras.
27: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
28: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 4:00.
29: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
30: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
31: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
32: De zomer is begonnen.
33: Ik heb er zin in.
32: De duizend van Driessen.
34: Met Leo en Nico Driessen.
11: En we zijn aangeland bij het derde uur, waar we allemaal leuke triootjes gaan beluisteren. En waar we straks om 16:30 ook nog even kennis gaan maken met de heer Frits Eppenvloes.
12: Gaat hij niet zingen?
11: Die gaat zingen. Die gaat een stukje Duitse zeemansslaak, ja, precies, voor ons laten horen. En daar zit een stukje muziek onder waar jij van de tape hebt een tape meegestuurd.
12: Ja, ik heb iets gekregen. Ja, okay, dat gaan we zo even beluisteren.
11: Maar we gaan eerst even een triootje doen. Vive la France door Bent La Dureux. Dus van Dave Chassasnevoer en Michel Polnareff met L'amour avec toi.
12: Hoe zei je?
11: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: geschreeuwd worden ook hier.
1: Ja. Niet te geloven dit, hè.
2: Is het eigenlijk een stiltemuseum? Dit is geen fout museum.
1: Nou, ik heb nog niemand zien klagen.
2: Nee, ik heb ook nog niks gezien trouwens.
1: Nee, dat is waar.
2: Het zijn alle schepen uitgevaren.
0: Wat die man goed doet, hij loopt zijn stemband te oefenen op de gang. Hij komt zo binnen om 16:30.
2: Ja, ik hoor hem ook. Frits, je bedoelt
0: Frits Eppelfroes. Ja, zeker. Maar we hebben eerst Arno van Leeuwen even. Hoor even. Ja, kijk, dat zit die man is met zijn vak bezig.
2: Ja, welk vak?
0: Zanger. Oh. Arno van Leeuwen heeft de Beach Boys, The Move en Lee Dorsey.

0: hert. Ja, Casey was iets een hert. Frits. App ontvloes.
1: App ontvloes uit Ulm.
0: Uit Ulm, natuurlijk weer uit Ulm. Alles komt uit Ulm. Alle debielen, alle gekken, die komen allemaal uit Ulm.
1: Ont Frits.
0: Oh, heb jij maar één telefoonnummer, één netnummer of zo, alleen Ulm. Alles komt uit Ulm.
2: Ja, ik denk dat ik verkeerd doorverbonden word, anders ik heb geen idee.
1: Frits, nee, je hebt inderdaad geen idee.
0: Frits, doe bist slagerzanger.
2: Nee, ik heb een paspoort, dat klopt.
0: Huh? Doe bist slagerzanger?
1: Ja, nee.
0: Doe bist eingeladen door Norbert.
1: Nee.
0: Doe bist eingeladen door Norbert Naatjes?
1: Ja. Norbert Naatjes, die had mij net even een lekker leuke enveloppe. Ja.
0: Kijk, maar u gaat wel een stukje voor ons zingen.
1: Ja.
0: En het gaat over een Duits lied uit de haven van Hamburg, uit Kiel.
1: Nee, helemaal niet. Wat lult u toch weer,
0: Tom? Informatie heb ik doorgekregen van de heer Naatjes.
1: Ja, en Naatjes heeft...
0: Ja, veel praatjes. Ja. Maar die is directeur al hier.
1: Ja, al hier.
0: Ja, maar kunt u dan wel...
1: Gaan we nog iets met praatjes doen straks, trouwens?
0: Ja, dat is een stukje hierna, nadat u gezongen heeft.
1: Oké.
0: Maar kunt u even vertellen waar het lied wel over gaat?
1: Welk lied?
0: Wat u nu even voor ons een paar regels...
1: Ja, dat is dus een lied over schepen. Want het is het Scheepvaartmuseum, toch?
0: Nou,
2: dat klopt.
0: Heb jij die band meegenomen?
2: Ja, ik heb...
1: Ja. Start de band maar.
0: Start de band.
1: Of die baren, de baren, varen, varen. Of die baren, varen. Fahren, das Wald befallt dich mit. Das Wald befallt dich mit. Dann geben wir die Stürme und dann Hai in den Arsch.
0: Und dann haben wir was ein bisschen Idee, oder? Was ist denn das für ein Lied?
1: Ja, en dat is nog maar, zeg maar, dat is de single.
0: Ja, daar houden we het ook weer bij, voorlopig even.
1: Want ik heb er dus een hele album vol. Kunt u even het tweede liedje opzetten? Dan zal ik dat ook nog even erin in de huiskamer inknallen.
0: Gaat toch af dezelfde melodie? Oh, nee.

0: als en dat geht in die Kneipe. En dan knall ik alles raus, raus, raus, raus. Alles knall ik raus.
1: Nou, mooi. Raus. Ja, fantastisch dat ik...
2: Dat is de B-kant.
1: Nou, erg mooi. Dank u wel, meneer...
2: Eppelsvloes.
1: Ja, ik begrijp
2: het. En ik ga binnenkort ook op tour, ja.
1: Praat lekker Nederlands.
2: Of tour, nee.
1: Oh, misschien het wel. Ja, dat gaat allemaal niet goed. We horen het eens eventjes.
2: Ja, een beetje zeebonk, die heeft last van zijn keel.
1: We gaan even een hou me vast dingetje doen door Fikke Ulepeer. Die heeft Solomon Burke met de Dijk, de ILO en Rob den Nijs allemaal vasthouden.

0: 1000 van Driessen met Leo en Nico Driessen.
1: Ja, mijn vader zit wel een goede station, hoor, zeker weten, ja.
2: En dan denk ik, laat die mensen toch even gaan, joh. Ja, dat is heel.

0: Er is dus een actie gestart, hè?
1: Ja.
0: Hey, ik vind het Scheepvaartmuseum, ik heb het alweer gezien, Reinhard. Ja, waar gaan we volgende week heen? Schiphol? We volgende week naar... God, toch eens op.
1: Oh nee, daar zijn we al geweest.
2: Schiphol zijn we al geweest, ja. Ah, de pont over het ijs zijn we ook al geweest.
1: Ah. Dan gaan we naar het strand. Zandvoort.
2: Nee, of naar de Naaktbibliotheek.
0: Ja, de Naaktbibliotheek, dat is leuk. Ja.
2: Ja, daar moet je alleen naaktboeken lezen. Naaktboeken huren. Alleen.
1: Een naaktboek, er staat niks in.
2: Nee, het boek is niet naakt. Jij, de lezers moeten naakt zijn.
0: Nou, Reinhard krijgt wel dispensatie.
2: Nou, we leven wel praatjesmakers. Wat had jij? Wat wilde jij kwijt?
0: Nou ja, dat is dus van de Stichting Ideële Reclame. Vind ik wel mooi, want dat zijn mensen dus van de reclamebureaus. Die komen dan bij elkaar en als ze een goed idee hebben, gaan ze een soort campagne starten. Waar we allemaal iets aan hebben. Dit keer gestart praatjesmakers. Dus kom ik jou tegen, bijvoorbeeld. Ja. Dus, normaal zou ik zeggen, nou, ben die ik loop door, maar dan loop ik naar je toe. Zeg ik, hallo, hoe is het?
1: Nou, het is goed. Zeg ik dan toch, zoiets? En dan gaan we een gesprek beginnen. Dat is
0: nou, nee, dan loop ik wel door, hoor.
1: Oké. Dan is het goed.
0: Maar,
1: ja?
0: Alsof het iets nieuws is, zo wordt het gepresenteerd. En het is natuurlijk een hartstikke goed idee, hè? Neem me niet...
2: Nee, ik vind het een heel goed idee.
0: Ja, 1,5 miljoen mensen krijgen nooit een praatje naar hun hoofd geslingerd. Dus het is een goed idee. Maar het was al een keer gedaan, hè? Zoals ze altijd alles al een keer gedaan hebben, Coat & Bee.
3: Alle neuzen zijn er in Odichem naartoe gericht... dat wij weer zo snel mogelijk in een situatie van volledige werkgelegenheid komen. Wij hadden het geluk dat we naast Deventer en Hilversum zijn aangewezen als experimenteergemeente. En dat gaf ons de unieke kans om weer nieuwe, eenvoudige banen te creëren. We hadden al stadswachten, parkeerwachten, fietsenbewakers, conciërges in alle flats, prullenwachten bij de papieren en de glasbakken. Daarnaast hebben we nu sinds een tweetal weken de praatjesmakers. En de praatjesmakers opereren 2-aan-2, komen de leefbaarheid van Odichem zeer ten goede, omdat ze een gevoel van geborgenheid geven en veiligheid en een zekere warmte aan de inwoners van Odichem. En die praatjesmakers die... die zijn bezig.
4: Hallo, hoe gaat het ermee? Alles goed?
5: Hallo, alles goed?
4: Hallo, hoe gaat het ermee?
5: Zeker.
4: Prettige dag verder, hè? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè?
5: Hallo,
4: hallo. Alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder.
5: Hallo, alles goed?
4: Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè?
5: Alles goed?
4: Hallo, alles goed?
5: Ja,
4: thuis ook alles goed?
5: Prettige dag verder.
4: Prettige dag verder.
5: Hallo, alles goed?
4: Hallo, alles goed?
5: Thuis ook alles goed?
4: Thuis ook alles goed?
5: Prettige dag verder, hè?
4: Prettige dag verder, hè?

0: Nou, Arend, ik moet zeggen, ik vond toch dat... ik vond Frits Eppenvloes wel een ontdekking. Zanger.
1: Het was... dat hij die band al mee had genomen met bestaande muziek... daar kon hij mooi op gedijen, dat klonk goed. Maar die man neemt zijn vak serieus en het waren gewoon hele leuke liedjes. Echt goed gedaan. Volgende week, Leo, mag ik misschien een tipje van de sluier oplichten. Nou, misschien wel een heel grote sluier. We gaan naar het Naaktmuseum. Nee, naar een naaktbibliotheek. Mensen mogen daar naakte boeken lezen. Ja, dat kan deze tijd nog. Is dat leuk of niet?
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: Ja, dan heb je nog een raadseltje, Reinoud, voor ons...
0: Ja, Reinoud.
2: Ja, Wilke Salade helpt
0: even. Nee. Nou eens een keer ook wat het, waar het mee te maken heeft met woorden.
2: Met boeken.
0: Even gaasteltje.
2: Nou, dat doen we volgende week. Nee, maar welke salade helpt tegen jeuk?
1: Krabsalade.
2: Ja.
0: Dus dat heeft toch niks te maken met dat hier in de scheepvaart...
1: Nou, een krab, die leeft
2: krab
1: in de zee.
2: Krab is in zee. Dus
0: nee, wat is dit voor gelul?
1: Nee, dat vind ik allemaal wel goed gevonden van hem, hoor. Reinoud.
0: Wat komt hier dan?
2: Nick Velderman.
1: Met het Hollands product.
2: Het Noord-Hollands product, hè. Pas op.
1: Ah, dat is mooi.
2: Ja, ja.
0: Ach, link toch maar.
1: Geweldig.
2: Is dat ook Noord-Holland?
0: Wat?
2: Ja, laat maar.
0: Ja, al een beetje lachen om je eigen grapjes.
2: Ja, tuurlijk.
1: Is het tenminste één die lacht.
0: Griek Velderhof, heb ik toch wel eens... dat is zo goed.
2: Leo, je vergeet iedere keer dat het Nick Velderman is. Rick Velderhof, ja, die kent u van iets anders. Lang geleden, ik ga er niet verder op in. We hebben nog een klein liedje te gaan. We hebben eigenlijk nog niet echt een bootliedje gedaan. Dus laten we dat dan maar doen. Ed Sheeran, Boat. Uit 2023 alweer. Ik zeg tot volgende week. En veel plezier dus met Ed Sheeran. Dag.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
10: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
11: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
12: Ik ben Sarah uit Bergen.
13: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 5:00.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
17: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
15: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
18: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
19: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
20: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
23: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
26: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
27: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
26: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
28: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

Takes a Million. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH. Staat een teken van Noord-Hollands artiesten tussen 5 en 7. Welkom. Wat goed dat je erbij bent. Leuke dingen in dit uur. Wat dacht je voor zometeen? Ellen Clark hoor je. Ook De Dijk komt voorbij in Gerrit Joling.

Er is BZ en bij NH met Just an Illusion. Tot zover het eerste uur van Helemaal NH. Zometeen na 6 uur veel meer Noord-Hollandse artiesten. Is dit nog Jobke bij NH? Terug bij je af.

0: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
13: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
14: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmerend Noord.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 6:00.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Helemaal NH.
23: Met Nick Velderman.

Sam Jansmit, Frans Bauer bij NH, zij hoort bij mij. Goedenavond Noord-Holland, de tweede uur van Helemaal NH staat in teken. Ook van Noord-Hollandse artiesten. Dit uur leuke dingen. Wat dacht je van Circus Custer, hoor je zo meteen. Dotan komt eraan. Naar deze van Boudewijn de Groot. Dit is Jimmy.

Intrekkerscursus bij NH met Monica. Vorige week waren ze beide te gast bij mij in de uitzending. Dat waren Danny Vroeger, Mieke van Wijk. Samen een liedje gemaakt, Knipperlicht. Hoor je nu bij NH.

Robert van Nijmegen samen met Donnie bij en Amuetada. Oh, zo Noord-Holland. Geniet je een beetje van de Noord-Hollandse artiesten. Tot aan 7 uur zijn dit ook de Noord-Hollandse artiesten. En zometeen hoor je Kelsey Verbrugge, Henny Vrienden met Herman Brood komt eraan. En ook Romy Montero hoor je. Nou, Gio

Zijn die vrienden met Herman Brood bij NH als je wint? En winnen hebben we dan niet gedaan met het WK, maar het is toch nog wel leuk om voetbal te kijken, toch? Ja, André Hazes hoor je zo meteen. Zij gelooft er bijna. Kelsey Verbrugge, gouden lach.

Andreas is bij NH met Zij gelooft in mij. Goedenavond, Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH met zometeen Samen we wel op de bank zitten. Ook Jaap Reesema komt er nog aan. Maar deze van Ruben Heijn. Dit is It Feels Right.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
13: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
14: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur.
17: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren en ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen en ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Non-stop muziek.

0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De NH.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
2: 1975.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: En 80 muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11:00 en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.

0: Het is 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 2:00.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.